0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor meineed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

voilà.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen, en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een record aantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: maar niet geheel toevallig. Want het is vandaag de dag van de Duitse taal, wist je dat?
1: Ja, nou, ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Ja, het is één keer per jaar dat de Duitse taal in het zonnetje wordt gezet. Het is een actiegroep die heeft dat dik 10 jaar geleden bedacht. En daar doe ik me al te graag aan mee. Zeker als je kijkt naar het thema van dit jaar. Dat is namelijk Guten Appetit. Nou, dan denk ik meteen aan jou, want jij bent echt een eter.
2: Oh, je noemt me dik. Je noemt me dik.
0: Nee, nee, helemaal niet.
2: Nee, want ja, ik hou van een lekker eten, hoor. Ik vind het wel lekker. Die Duitsers die kunnen goed eten klaarmaken, hoor. Als je daar een broodje vraagt met vlees, dan krijg je meer vlees dan brood. En op het moment dat je aan een braadworst vraagt, dan loopt dat ding er helemaal uit als je een pistoletje hebt. Oh, ja, het water loopt gewoon in de mond
1: en
2: hier.
1: En de vegetariërs komen ook goed aan bod.
2: Ja, daar heb ik het niet over.
0: Ik dacht al,
1: waar blijft ze?
0: Waar blijft ze? Ik bedoel, het woord... Ja, goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen.
0: Onze Duitse vriendin met Duitse roots, althans dat is allemaal aangetrouwd natuurlijk, hè? Want je hebt een Duitse man. Waar heb je die man eigenlijk leren kennen? In een Duitse kelder ergens of zo?
1: Nee, online. Heel hip. Toen het nog net opkwam, de datingsite, was ik nieuwsgierig en toen kwam ik hem tegen.
0: En jij zat op een internationale datingsite?
1: Nee hoor, want hij woont al heel lang in Nederland.
0: Oh, dat is waar. Ja. Oké.
2: Wat goed.
0: Maar was dat niet meteen even twijfel dat je dacht, ach, een Duitser, dan moet ik helemaal die taal natuurlijk onder de knie krijgen. Of ben je meteen in de naamvallen gedoken en gedacht van, nou, dit is zo'n leuke man.
1: Nou, ik was vooral benieuwd naar hoe ik zijn naam uitsprak. Want er zat een O-umlaut in. Dus ik dacht, is het wel echt wat ik denk dat het is? En toen zei ik, hoe spreek je jouw naam uit? En toen zei hij, no guts, no glory. Nou ja, dat was wel iconisch.
2: Wauw.
1: Ja. Dat vind ik leuk.
0: Want hij heet guts, hè?
1: Ja.
0: Guts.
1: Ja.
0: En geen gods.
1: Nee.
0: Ja. Wat is jouw favoriete woord eigenlijk in de Duitse taal, Carmen?
1: Mijn favoriete woord? Ja. Schmetterling.
0: Wat?
1: Vind ik een mooi woord.
0: Ja.
1: Schmetterling. Weet je wat dat betekent?
0: Nee.
1: Vlinder.
0: En hoe kom je daarop?
1: Ja, dat vind ik gewoon heel grappig. Dat is me ooit bijgebleven. Want Duitse woorden komen best wel vaak hard over als je ze vertaalt van het Nederlands. Vlinder is een heel mooi, lief woord. Maar schmetterling, dat klinkt een beetje agressief of zo. Van, een schmetterling, weet je wel. Als je buiten loopt en je ziet een vlinder.
0: Ja.
1: Maar dat is me altijd bijgebleven, vind ik een grappig woord.
0: Maar dat vind ik überhaupt wel bij die...
1: Überhaupt?
0: Daar gaan we alweer.
1: Ja. Ja?
0: Ik vind het best wel een heel harde taal. Heb jij dat niet, Carolijn?
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dat... als je in de metro stapt... Aufsteigen!
0: Ja,
1: dat je denkt, nou, doe even rustig. Maar ik ken te veel Duitsers inmiddels, denk ik, om het een harde taal te
0: Maken. Maar word jij ook zo behandeld thuis dan?
1: Natuurlijk. Täglich, ja, täglich.
0: Oké. Okay. Juist op deze dag brengt, en dat vind ik dan wel weer heel erg grappig, is dat toeval of niet? We gaan het hem even vragen, maar zanger Frans Duits komt vandaag met zijn biografie. Dus die gaan we later vanochtend even bellen. En eens even kijken wat er verder in het nieuws zit.
1: Ja, daar zeg je zo wat. In de staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de mazelen. De epidemie daar, die breidt zich maar uit. Vorige week stond alleen al in New York de teller op 100 gevallen. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken, maar dat is goed afgelopen. En we zitten midden in het hardloopseizoen, maar je moet daar goed voorbereid naar zo'n marathon gaan. En een verslaggever van Omroep Brabant wilde wel eens weten hoe het inmiddels met zijn conditie is gesteld.
0: Oké, en anders bellen we even die kleine Pim natuurlijk, die we gisteren aan de telefoon hadden. De held van de week, nu al.
1: Ja, wat grappig was dat.
3: Zoveel reacties ook gehad.
0: Ja, klopt.
1: Leuk.
0: Maar eerst gaan we een lied uit bed halen. Je weet hoe het werkt, hè? Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 slapen nog. Liggen in bed, liggen in ons alfabet. Maar eentje wekken wij op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
2: De S van Schön.
0: En dat hoeft geen Duits plaat.
2: Nee,
1: Schmetterling.
2: Schmetterling.
0: Oh ja, Schmetterling natuurlijk. Liedjes beginnen met de S. Geef ze door via

mooie platen, mooie suggesties komen binnen. Voor ons alfabet. Vandaag liedjes beginnen met de letter S. Zometeen winnen de inzending. Ondertussen Hans de Boy. Hij bezingt opnieuw.

0: En ik denk dat ik nu even Saskia bel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert. Ja, zeker.
0: Ga je een goede dag tegemoet?
1: Ja, zeker. Onderweg naar werk. En mijn favoriete plaat was gedraaid, dus ik klaag niet.
0: Oké, okay, wat is jouw favoriete plaat dan die gedraaid is?
1: Nee, die gedraaid wordt. Ricky Brown zo meteen. Ja, maar
2: Verdikken me nou, zeg.
1: Sorry.
0: Je moet altijd even nog niet alles verklappen, hè?
1: Nee, maar ze heeft een heleboel liedjes gemaakt, hè. Dus we hebben geen idee natuurlijk.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. We houden het Vicky nog even warm op deze manier.
1: Ja, we houden hem nog even warm.
0: Zeg Saskia, onderweg naar je werk en dat is op grote hoogte, geloof ik, hè?
1: Nou, dat valt mee, want ik blijf gewoon op Schiphol, maar alles gaat daar wel naar grote hoogte en ik ga gewoon vanavond weer naar huis.
0: Juist, en wat doe je dan op onze nationale luchthaven?
1: Ik werk bij een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.
0: En wat doe je daar dan?
1: Daar hou ik het overzicht voor alle vertrekkende en aankomende vluchten, dat iedereen veilig aan boord stapt, alles schoon is, geketerd en dergelijke. En dan moeten ze weer vertrekken richting Amerika 5 keer per dag. Dus heel leuk.
0: Ja, ik kijk vaak naar dat programma 's avonds. Help mij even, Carmen, jij weet wat ik bedoel. Op National Geographic.
3: Crash Investigation.
0: Ja, daar. Is dat een beetje de werkelijkheid wat ik daar zie? Hoe mensen omgaan met de logistiek?
1: Nou, die Aircraft Investigation is wel hoe al die vliegtuigen naar beneden komen. Ja. Dus ik denk niet dat we het daarover moeten hebben, maar...
0: Nee, jij zorgt er toch voor... Oh, jij voorkomt juist dat die dingen naar beneden komen.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja.
1: Ja, en dat gaat wel aardig tot
0: nee, maar door, ik zag laatst dat het toch op een heel eenvoudige manier gaat. Gewoon met blokjes van, dat vliegtuig zit zo hoog en de ene zit daar weer onder. Dat gaat niet eens via een computer, maar gewoon met de ouderwetse...
1: Nee. Ja, vroeger was het inderdaad zo. Dat gebeurt echt in de toren, dat doe ik niet hoor. Maar ze houden het wel, want als de poets uitvallen, moet je natuurlijk wel een backup hebben.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk wel belangrijk.
3: Ga jij meer over de passagiers dan, Saskia?
1: Ja, de passagiers, de vracht, de bagage, dat gedeelte, zeg maar.
3: Mensen komen bij jou als ze de vlucht hebben gemist of...
1: Of überhaupt als we de vlucht komen nemen ook. Dus en dat 5 vliegtuigen per dag richting Amerika.
3: Ja, precies. Ja,
1: echt heel leuk.
0: En je kunt zelf natuurlijk ook altijd aan boord stappen wanneer je wilt om mee te vliegen naar de andere kant van de grote plas. Of werkt het niet
1: zeker.
0: Zo?
1: Ja, zeker. Ja, zo werkt het wel.
3: IBP'en,
0: En doe je dat vaak?
1: Vroeger wel, nu wat minder. Maar vroeger, ging voor weekendje weet ik waar naartoe. Dat was natuurlijk wel lachen altijd.
0: Waanzinnig zeg. Waanzinnig.
1: Ja, absoluut. Maar waarom... dat is wel een beetje de romantiek van vroeger hoor.
0: Ja, maar
1: dat is nu wel minder.
0: Waarom is die romantiek nu dan verdwenen?
1: De vluchten zijn sowieso voller. De Belastingdienst komt erbij kijken, dus het is veel duurder. Maar het is gewoon leuk. Maar Schiphol is gewoon een dorp, dus je komt daar ook nooit meer weg als je daar eenmaal begint.
0: Oké.
1: Dat is ook wel waanzinnig.
0: Nou, we gaan even een lied uit bed halen.
4: Alfabet.
0: Want wij zitten ook altijd in de lucht met Radio 5 natuurlijk, hè?
1: Ja, precies.
0: In die zin zijn wij aan elkaar verwant.
1: Absoluut, absoluut.
0: Doen we vandaag met de letter S. Bijvoorbeeld bezongen door Deep Purple in Smoke on the Water. Die kwam binnen via Mos van Veen. Soldier On van Direct. Dankjewel, LSW. Someone Loves You Honey komt binnen via Martijn. Sacramento van Middle of the Road via Bert. So In Love van OMD, John van Roosmalen. Somewhere Between van de Tumbleweeds, dankjewel Wim. Separate Ways van Elvis Presley via Paul. Stand By Me van Ben E. King via René. Stay The Night, Chicago komt binnen via Maurice. Schön Ist Es Auf Der Welt Zu Sein van Roy Black en Anita komt ook vele malen binnen. Maar we kiezen voor jou. Oh, wacht even, Ronnie moet ik natuurlijk ook nog even hebben.
5: Ja, goedemorgen Bert, hier is Zuiger Ron weer. Ik neem je toch weer terug naar 1985. Een 10e plek in de Nederlandse top 40 met Steen, Stal en Sentiment. En ik weet, jij kent hem.
0: Dat is mijn vervanger, hè? Dat begrijp je wel.
1: Ik had hem gebeld.
0: Zeg!
1: Echt hoor.
0: Het woord is aan jou. Welke plaat haal je uit bed? Want...
1: Fake Your Brow met Stay With Me Until The Morning.

Saskia Kale uit Soesterberg. Onderweg naar Schiphol. En dan haalt ze zo'n briljant uit bed. Prachtig. Vicky Brown samen met de New London Choral. Onder leiding van Tom Parker. En Stay With Me Till The Morning.

0: nieuws van 6:30.
1: Ja, goedemorgen. In de staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de mazelen. Deze week stond de teller daar op ruim 100 gevallen. Het gaat in de Verenigde Staten om een van de ernstigste mazelenuitbraken sinds het begin van de jaren 90. In totaal zijn er nu bijna 4000 gevallen bekend. En dat komt, volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst, omdat de vaccinatiegraad daalt. Door de noodtoestand uit te roepen mogen hulpverleners sneller testen en ook vaccins uitdelen. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer, zegt de brandweer.
2: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen ontdekte men dat de water naar binnen liep. Het gaat om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
1: Duikers hebben het gat gedicht waarmee het gevaar geweken was. En hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. In het buitengebied van Zeewolde zijn ruim 200 verouderde windmolens vervangen voor nieuwe, modernere turbines. Het hele project heeft 10 jaar lang geduurd. Vooral het weghalen van de oude windmolens was nog niet zo makkelijk, zegt de directeur van het windpark.
3: Het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit een heel stuk in de grond. En moet ook allemaal weg. Alle kabels die er liggen naar de turbines toe moeten allemaal weg. Dat is dan weer de verantwoordelijkheid van Liander. Nou, zo is het echt een heel groot project.
1: De nieuwe windmolens zijn hoger en wekken 3 keer zoveel elektriciteit op. De oude molens worden zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycled. En we zitten midden in het hardloopseizoen. Komend weekend is de marathon van Eindhoven. Ja, hardlopen is nog steeds populair, maar wie dat te vaak doet, raakt al snel geblesseerd. Een verslaggever van Omroep Brabant liet zijn conditie daarom ook testen bij een fysiotherapeut. En hij mocht meteen op de home trainer gaan zitten.
4: Hoe voel je je? Het begint wel zwaar te worden.
5: Okay. Op het moment dat jij een lijf eigenlijk te snel op een sodemieter geeft, dan kan je een soort shockreactie krijgen, een schrikreactie krijgen van je lichaam.
6: Ben ik klaar voor die marathon?
5: Ik denk, Jelle, dat het goed is als je wat meer de tijd ervoor neemt.
6: Ja, dat lijkt me ook. Dat lijkt me ook.
1: En schaf ook goede hardloopschoenen aan, is het advies.
7: Kijk toch even naar jouw kamer, want vorig jaar heb je eerder dit jaar zelfs een aantal marathons op je naam geschreven met succes. Ik zie je nog binnenkomen met een kartonnen medaille.
1: Een marathon van 5 kilometer.
7: Precies. Hoe staat het eigenlijk met...
8: Nou, het is heel grappig dat je dat vraagt, want ik heb me gisteren ingeschreven voor een nieuwe marathon van 10 kilometer.
7: Zo, kijk eens aan.
8: Ja. Het is toch verslavend, hardlopen.
1: Over 4 jaar kan je toch op de 40 zitten.
8: Ja, nou.
7: En wanneer is dat dan?
8: In mei.
7: Okay.
8: Weer. Ik heb nog heel even. Ja.
7: Het weer dan voor vandaag?
1: Ja, op verschillende plekken mist. Vooral in het zuidwesten kan het dicht zitten. Later in het zuidoosten zon. En in de noordelijke helft vooral bewolkt met kans op motregen. En het wordt opnieuw 19 tot 23 graden.
7: Het is vandaag Duitse dinsdag, dat weet je. Maar ik heb toch een Frans plaatje er ook even bij gepakt.

Ramon Jaka. En daarvoor ook nog natuurlijk nog Le Pop, Isabel Jetem. En eerder dit uur draaien we ook nog Annabel van Hans de Boy. Kwam wel een mooie mail, bijzondere mail zelfs binnen via G. Die zegt van, ik wandel momenteel met mijn Ierse setter. En tijdens die wandeling hoor ik de liedjes Annabel van Hans de Boy en Isabel Jetem van Le Poppy voorbij komen. En laat dat nou net de namen zijn van mijn vorige honden. Nou, tot!

0: is een van de stamgasten hier op NPO Radio 5. En Cliff Richards. En zijn platen die nooit vervelen, ook niet dit. Congratulations. Ja, je hebt het gezien in het nieuws gisteren. Het kabinet is van plan om mobiele telefoons te verbieden op basisscholen. Ook al in het middelbaar onderwijs. Dan moet ik altijd een beetje denken aan jou, Stefan. Want jij hebt een aantal jaren voor de klas gestaan.
1: Zeker, ja. Ik heb 5 jaar lang voor de groep 8 gestaan. Dus kijk, ik heb aan. Ook de periode meegemaakt dat de smartphone nog belangrijker in de klas werd.
0: Dan jij.
1: Ja, dat was zo.
0: Want die kinderen, ja, iedereen zit vastgeplakt, zo lijkt het wel, aan de telefoon. Wat merkte jij daarvan?
1: Nou, kijk, ik had een hele strikte regel. Op het moment dat je de klas inkwam, moest die in de tas. Op het moment dat je dus naar buiten ging, of dat je even pauze had voor jezelf, of je had even de tijd nodig om een beetje uit te lopen bijvoorbeeld, dan mocht je hem van mij wel pakken, of buiten mocht je hem wel meepakken. Maar in de klas mocht hij echt weg, tenzij ik zei, joh, we hebben hem nodig voor bijvoorbeeld een les, of iets, een quizje, of iets dergelijke. Dat was altijd wel een heel spannend moment. Net als vroeger dat je die tv naar binnen reed in de klas, dat je dan wist, oké, we gaan nu iets van kijken. Was dat met de telefoon ook?
0: Ja. Dat was fantastisch. Een mooie vergelijking vind ik dat. Ja. Ik heb nog meegemaakt dat de allereerste videorecorder werd binnengesleept. Nou, dat was een nationale feestdag bijna bij ons op school. Dat snap je natuurlijk wel. Ja, wat vind jij eigenlijk van het plan om dat te verbieden?
2: Ja, vind ik eigenlijk best wel een positief iets. Ik sta er wel goed in. Ja, het wordt genoemd thuis of in de kluis. Dat moet een nieuwe landelijke norm worden. Het is natuurlijk ook om onze kinderen wat beter te beschermen. Maar ook om wat meer met elkaar in contact te komen. Hè. Ja. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
0: Dat klopt, ja. Want in de pauze zitten kinderen echt alleen maar op een telefoon. Gaan niet meer met elkaar om. Ja. En wat ook wel een groot gevaar is, alles wordt ook maar gefilmd. En daar kan van alles mee gedaan worden natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: Een van onze vriendinnen van de show is Jeanette Veerbeek uit Den Ham. Dag Jeanette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent docent Nederlands op een school in Nijverdal.
3: Inmiddels in Almelo.
0: Inmiddels in Almelo. Passen we even aan. Wat vind jij van dit plan?
3: Een prima plan. Wij doen het op school al meer dan een jaar. En we merken dat de kinderen veel meer met elkaar praten. Ook spelletjes doen in de pauze. Dus eigenlijk een prima plan.
0: En wat deed jullie ertoe besluiten om dat een jaar geleden al in te voeren dan?
3: Toen was het al een regel die we moesten doorvoeren. Dus dat hebben we ook gedaan.
0: En wat voor voordelen heeft het dan?
3: Met name dat de kinderen veel meer met elkaar praten. En ze zijn gewoon meer ontspannen en ik vind het meer bezig met de les. En alleen het moment waarop het misgaat, dat is op de eerste maandag van de maand als het alarm afgaat. Dan hoor je in allerlei tassen het alarm afgaan.
0: Gesnapt.
3: En dan zijn ze inderdaad gesnapt en dan zijn ze aan de beurt.
0: Ja, wat grappig. Goed.
2: Ja, ik moet ook meteen denken aan de ouders, Jeanette. Want de kinderen krijgen natuurlijk een mobieltje mee en die zijn dan ook in contact met die ouders. Is er ook verzet vanuit de ouders? Dat ze zeggen van, goh, ik wil mijn kind graag bereiken of ik wil bellen als er iets aan de hand is?
3: Nee, want wij hebben heel duidelijk afgesproken dat als er wat aan de hand is, kunnen ze altijd met de administratie bellen. En die weet precies waar het kind op dat moment is. Ja. Dus dat hebben we denk ik op een prima manier getackled.
1: Voeren jullie het ook door, zeg maar, bij jezelf als docent zijnde, dat jullie ook meer met elkaar praten? Of want soms kan je nou wel eens een tegenstand krijgen vanuit de leerlingen van, hey, jullie mogen het wel. Of doen jullie het nu ook op zo'n manier?
3: Ja, zeggen ze wel. En dat klopt ook wel. We hebben het wel nodig voor registratie elk uur. Maar wij proberen ook het, dat we de telefoon in zicht hebben, dat we beperken.
0: Ja. Okay.
3: Omwille van de leerling.
2: Ja.
0: Nou, dit zijn in elk geval hoopvolle berichten voor scholen die nog twijfelen. Of denken van, gaat dit niet helemaal uit de hand lopen? Raakt die kinderen niet helemaal ontwend? Het heeft eigenlijk alleen maar grote voordelen. Dat is toch wel de conclusie, Jeanette?
3: Ik zeg doen.
0: Juist, oké. Okay. Hey, dankjewel voor je reactie.
3: Heel graag gedaan.
0: Wat staat er vandaag op programma binnen het vak Nederlands?
3: Lezen. Samen lezen, ook heel belangrijk. Voorlezen een stukje. Dus het wordt weer een gezellige dag.
0: Ja, maar niet geen appjes voorlezen.
3: Nee, geen appjes.
0: Oké, fijne dag.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
1: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: De jackpot van euro.

0: Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Het is 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
8: Goedemorgen, Bert. Veel bushaltes zijn de afgelopen jaren weggehaald. Volgens RTV Noord gaat het om 1100 bushaltes in de afgelopen 6 jaar. Vooral in Drenthe en Groningen. Maar ook in Drimmelen balen ze dat ze geen bushalte meer om de hoek hebben, hoorde Omroep Brabant.
9: Ja, jammer. Scholieren moeten toch ook naar school kunnen?
10: Een slechte ontwikkeling, zeker voor mensen van onze leeftijd. Die hebben toch wel het openbaar vervoer nodig.
11: We rijden niet meer door alle wijken of door alle dorpen heen, maar we rijden er langs af, zodat we sneller op plaats van bestemming kunnen zijn.
12: Hoe ver is het lopen voor de, nou, het dichtstbijzijnde bushalte waar je nog straks nog wel gebruik van kan maken?
13: Een minuutje of 10 voor mij. En dan voor iemand die wat minder kan lopen is het toch 5 minuten langer. Dat vind ik niet juist.
8: Soms worden haltes weggehaald omdat er te weinig reizigers waren of om een rit sneller te laten verlopen. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat heeft een belangenorganisatie uitgezocht. Het is het hoogste aantal sinds die organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken weggehaald. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en heeft het over censuur in het onderwijs. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en maakten daar kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt. En de Belgische Rode Duivels hielden gisteravond in de Nations League langstand tegen Frankrijk. Maar uiteindelijk verloren ze in Parijs met maar liefst 4-1. Frankrijk sloeg in het laatste kwartier hard toe, vertelt commentator Mark Kloostra.
14: Toen de A-spelers er weer in kwamen, want het is ook wel lekker hoor, als je Cherki en Olise kan brengen. En ook nog eens Douai daarna, want hij maakte gelijk een kwartier voor tijd. Ja, dan komen er wel een paar klasbakken bij. En die klasbakken werden België te veel. Uiteindelijk scoort Douai, Cherki en als laatste het toetje. 2 doelpunten van Olise en eindigt het in 4-1 voor Frankrijk.
8: Ja, het was voor bondscoach Van Bommel improviseren met de basisopstelling van België, omdat hij het zonder de geschorste Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans moest doen. Het weer, vooral in Zuid-Holland en Zeeland nog mist. Later vanmorgen lost die op. En in het midden en noorden is daarna wat meer bewolking. In het zuiden wat zonniger bij 19 tot 23 graden.
7: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Nobelprijs voor de natuurkunde. Naast eeuwige wetenschappelijke roem hoort daar ook een flink geldbedrag, bijna 90.000 euro bij. En ook een medaille, ach ja, natuurkunde. Ik weet alleen nog dat als de plus en de min elkaar raakten, dat er dan sprake was van kortsluiting. Maar toen hield het voor mij ook op.
1: Wauw. Wow.
0: Ja. En feestelijke dag voor Instagram, het sociale media platform. Bestaat exact 16 jaar. De plek voor al je favoriete foto's en video's die je deelt met anderen natuurlijk. Foto's van jezelf, van je huisdier, van je vrienden of je familie. Het mooie is, ik heb nu ruim 5600 vrienden. En daar is nog wat ruimte. Er is nog ruimte voor wat anderen. Dus als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat dan vooral. Ja. Pak je telefoon erbij. Tenzij je natuurlijk op school zit, waar de mobiele telefoon zo ongeveer verboden is. Maar volg me. @BertHaandriekman. Iedereen is welkom. Dat is het mooie. En Mr. en Mrs. Ja, daar zijn we allemaal fan van hier. In de ochtendshow op NPO Radio 5. Call Me Tonight, hun jongste single. Heb je vaak al gehoord, hè? Komende vrijdag presenteert Mr. en Mrs.

0: bed smaakt en klinkt altijd het lekkerst. In de vroege ochtend bij het ontbijt natuurlijk. I'm a one-shoe worry.
1: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
3: Elke dag van 9.

blijft toch heerlijke muziek. 14 minuten voor 8 en over heerlijke muziek gesproken. Wij hier van de ochtendshow op NPO Radio 5 zijn fan van Mr. en Mrs. Voor de mensen die zich afvragen, oh ja, hoe klinken ze ook alweer? Nou, bijvoorbeeld dit heb ik vaak gedraaid afgelopen.

0: Van de tweede EP van Mr. & Mrs. die komende vrijdag officieel wordt gepresenteerd. En één helft van Mr. & Mrs. is nu aan de telefoon. Trientje Hospers, dag Trientje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Ja, die titel Joyride, dan denk ik van, zou het leven van Freerk en Trientje ook momenteel een joyride zijn?
1: Nou ja, vind ik wel eigenlijk.
0: Ja?
1: Het is maar net natuurlijk wat je een beetje onder joyride voelt, zeg maar. Maar ik denk dat voornamelijk een avontuur is, een plezier. En dat je op dat pad ook weer, ja, toch wel ook af en toe onzekerheden tegenkomt.
0: Ja, maar jullie leven is volgens mij ook wel een joyride als ik jullie volg op de sociale media. Kort geleden, dat moet toch ook een nieuw hoogtepunt zijn geweest, het volkslied mogen zingen in het Abel Lentstra Stadion in Heerenveen. Hoe was dat?
1: Ja, dat was wel echt fantastisch. Het was echt wel een hele ervaring. Ik bedoel, ja, wanneer sta je nu in zo'n stadion met 25.000 mensen te zingen?
0: Wat voor reacties kregen jullie daarop?
1: Ja, heel veel reacties van ook mensen die in het stadion zaten. We kwamen in één keer achter dat heel veel mensen dus voetbalfan zijn, waarvan we het niet wisten. En ook online hadden we het gedeeld en daar kregen we heel veel reacties. Ja, gewoon heel erg, mensen leven erg mee en ook vooraf, maar ook na de tijd. Dus dat was wel echt ontzettend leuk.
2: Ze hadden natuurlijk gezien hoe goed jullie dat deden bij het Max Koetjesjournaal.
1: Ja, maar hoe leuk is het dat het gewoon vanaf daar gewoon ontstaan is, ja, hè? Ja. Bij jullie aan de desk gewoon. En dat we gewoon dit zo mochten doen.
0: Ja, ergens moet het natuurlijk beginnen. Ja, nee, dat was mooi. En toen ik jullie sprak afgelopen zomer ook bij het Scootjesjournaal, toen vertelden jullie ook over jullie ontmoeting, hoe jullie bij elkaar zijn gekomen. Gewoon in de kroeg was dat, hè? Gewoon nog ouderwets, geen dating site of zo. Nee, gewoon aan de bar.
1: Ja, het was echt een avondje stokken eigenlijk, kwam ik Freerk tegen. En ik zei gelijk tegen hem, moet jij opletten, binnen 5 jaar zijn wij getrouwd.
2: Oh.
1: Het was gelijk, mijn eerste vraag was, heb jij een vriendin? Tarine, ja, toen wist ik het eigenlijk.
0: Wat heerlijk. Waar zat hem dat dan in? Of dacht je, oh, dat is een zanger, daar kan ik mooi een duet mee vormen. Nee. Dat is het.
1: Nee, dat wist ik toen niet eens. We hadden ooit in een ver verleden wel een keer gezoend, maar dat was ik een soort van vergeten. Maar ik ken al zijn hele familie al wel, want we kennen elkaar van de middelbare school.
0: Ik kende
1: zijn broers en zussen en ouders. En ik dacht van, ja, deze jongen moet ik houden.
0: Ja, dit is wel goed volk.
1: Ja, dat denk ik nog steeds. Dus dat is mooi. Ja.
0: En het geluk is inmiddels bekroond met, ik geloof, een stuk of 8, 9 kinderen, geloof ik.
1: Nou, we hebben het bij 3 gelaten.
0: Oké. Is dat allemaal een beetje te combineren dan? Want Freerk die werkt in het onderwijs. Jij bent helemaal voor de muziek gegaan.
1: Ja.
0: Maar ja, dat lijkt me toch moeilijk, of best wel lastig, zo'n gezin te onderhouden. En dan ook nog een carrière als artiest.
1: Ja, het is wel een uitdaging. Alleen de kinderen weten niet beter dan wij muziek maken. En dus we zijn wel gewend. We hebben gewoon een vaste oppas die voor hun echt als zus voelt. En we hebben ouders in de buurt wonen die gewoon heel veel komen oppassen. En ja, overdag proberen we ook wel gewoon veel thuis te zijn. Naar school te brengen, uit school te halen. Dus ja, ik denk dat het wel gewoon een goede combi is. Alleen ja, tuurlijk is het soms ook een uitdaging. Maar ja, dat hebben volgens mij alle ouders met die werken, denk ik.
0: Dat denk ik ook. En komende vrijdagavond, 8, dan mogen ze laat opblijven. Dus zullen zij ook bij de officiële EP-presentatie zijn? In Sneek?
1: Ja.
0: In
1: ja.
0: Poort Bolwerk? Wat voor avond wordt dat?
1: Ja, wat voor avond wordt dat? Ja, ik had gisteren met een gesprek met Freerk over. Ik zei, ik zou mensen zo graag willen uitleggen hoe die avond eruit gaat zien. Want in mijn ogen wordt het echt zo'n fantastische avond met gewoon muziek, met dat we mensen meenemen in het verhaal van Joyride. We hebben natuurlijk Boaz als gastartiest. We hebben Tim Dan als volprogramma. Er zitten mooie elementen in de show waar ik nog niks over kan zeggen. Maar die gewoon, ja, waar ik heel erg veel zin in heb. En waar we gewoon de afgelopen tijd heel veel aan gewerkt hebben om iets tofs mee te hebben.
0: Ja.
2: Nou, wat mooi. Hoe ziet jouw agenda eruit komende vrijdag, Bert?
0: Ja, ik weet het. Ik probeer echt er ook bij te
1: hebben. Bert erbij te hebben.
0: Ja,
1: maar
0: dat weet ik. Ja. Ik zit ook met een hond thuis.
3: Dit hoort toch een beetje bij de ochtendshow, dat jij daarbij eigenlijk hoort te zijn, toch Bert?
0: Dat ik in de vroege ochtend...
1: Ja, jongens, ik ben het helemaal met jullie eens hoor, Bert.
3: Ja, we horen eigenlijk nu gewoon dat Bert die presentatie moet leiden als presentator.
0: Nou, nee, dat zeker niet.
3: Ja, dat jij hem gewoon presenteert.
1: Ja, we hebben nog een presentator nodig. Nee, maar Carmen, jij past wel op de hond van Bert. Dan kan Bert onze show.
3: Ja, dat vind ik een goeie. Wij gaan op je hond passen, Bert. Dan pakken we de stagiair, die gaat je die kant op brengen. En dan ga jij gewoon die presentatie. auditie doen.
0: Ja, ik vind het een meestelijk idee. We denken nog even over.
1: Ja, we gaan hier nog even over contacten. Ja, ja, ja, ja.
0: Maar dat wordt vast te zeggen een hele mooie avond, Trientje. En iedereen die erbij wil zijn, dat kan komende vrijdagavond in Poort Bolwerk in Sneek. Ja. En een bijzonder moment, want het is tijd voor de primeur hier op NPO Radio 5 van jullie nieuwe single. Die is nog weer een tikje mooier dan de vorige Call Me Tonight. En zo hoort het ook te zijn, vind ik.
1: Wauw, wat een compliment.
0: Just Wanna Go Home, de nieuwe Mr.

0: Zo'n mooie evergreen van Fleetwood Mac. Maakte ze in 1988. En zo heet het. As long as you follow, een paar minuten na 7:30 hoogtijd voor het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Experts vinden dat netbeheerders niet alleen het stroomnet moeten uitbreiden, maar er vooral slimmer mee om moeten gaan. Zo zijn er huizen die dankzij innovaties een stuk minder stroom verbruiken, en die hebben dan ook kleinere aansluitingen nodig. Zo wordt er in Arnhem een wijk gebouwd waar mensen op één centrale plek hun elektrische auto kunnen opladen. En de warmtepomp gaat daar bijvoorbeeld 's nachts aan om het piekmoment overdag te mijden. Deze oplossing kan miljarden schelen, zegt deze expert.
2: En daarbij kan je twee dingen doen. Je kan het bestaande elektriciteitsnet slimmer benutten, ook met hard- en software. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een nieuw elektriciteitsnet moeten opbouwen. Dus je moet naar lokale oplossingen. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat.
1: Volgens netbeheerder Alliander helpen de innovaties zeker, maar ze lossen niet het hele probleem op. Het is even improviseren bij huisartsenpraktijken nu de griepprik later komt dan gebruikelijk. Pas in november of soms zelfs december in plaats van deze maand al. Dat komt omdat er nog een ander griepvirus wordt meegenomen in de prik. Omroep Friesland sprak een huisarts die ook nog op het vaccin wacht en veel gebeld wordt door patiënten hierover.
3: Ja, dat is even balen, is dat je kwijt hebt toch wat minder tijd om alles wat te beregelen en aan mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. Het enige wat we wolhaven is dat de meesten natuurlijk geen belly. Wanneer komt die griepspuit nou? Dus ja, meer telefoontjes vaak.
1: Maar deze huisarts ziet ook een positieve kant aan de vertraging. Het vaccin is vollediger en beschermt daarom beter. De A2 tussen Echt en Urmond gaat dit weekend weer dicht, meldt Omroep L1. En als het goed is, gaat de snelweg maandagochtend vroeg weer open, maar er is een tekort aan mensen en materiaal. Ruim 500 man werkt daar aan de verbreding van de snelweg. Ook komen de geluidsschermen en een faunapassage en wordt een oud viaduct gesloopt. En kleine kastjes aan huis worden steeds populairder. Die staan dan op de oprit, met vaak boeken erin die je kunt ruilen of lenen. Maar sommige mensen verkopen er zelfgemaakte koekjes in zo'n koekenkast. Bij Whitney Fransen uit Roermond is dat behoorlijk uit de hand gelopen. Ze verkoopt dagelijks zo'n 200 koeken. Ze heeft er een dagtaak aan.
4: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf, ik bak het, ik vul het, ik maak de etiketten zelf. Die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
1: Ja, een koekhuisje eigenlijk. Maar volgens Whitney is er nog nooit een koek gestolen.
0: Ja, dat kan nog, hè, in deze tijd. Dat geeft mij wel hoop. Ik bedoel, ik zie het wel vaker langs de weg natuurlijk, hè, dat je gewoon zelf moet betalen. Bij sommigen hebben ook dat heel ingenieus met heus al hun pinapparaat erbij. Maar dit gebeurt nog gewoon cash, neem ik aan. Hè,
1: nou, contant. Dat vroeg ik me ook af. Hoe doet ze dat dan met een QR-code? Of dat je gewoon geld erin moet achterlaten. Maar het gaat tot nu toe goed. En ja, ik dacht, nou, goed idee eigenlijk.
0: Maar hou jij wel eens zo'n boek uit? Die zie ik inderdaad ook vaak in het straatbeeld voorbij komen. Iemand die gewoon zo'n boekenkastje bij het huis heeft met wat, ja, vaak beduimelde boekjes met ezeloortjes. Nou, daar hou ik niet van.
1: Soms zijn het mini-voedselbankjes eigenlijk. Dan kunnen mensen

0: Mensen en materiaal. Ruim 500 man werkt daar aan de verbreding van de snelweg. Ook komen er geluidsschermen en een faunapassage en wordt een oud viaduct gesloopt. En kleine kastjes aan huis worden steeds populairder. Die staan dan op de oprit met vaak boeken erin die je kunt ruilen of lenen. Maar sommige mensen verkopen er zelfgemaakte koekjes in zo'n koekenkast. Bij Whitney Fransen uit Roermond is dat behoorlijk uit de hand gelopen. Ze verkoopt dagelijks zo'n 200 koeken. Ze heeft er een dagtaak aan.
1: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf, ik bak het. Ik vul het, ik maak de etiketten zelf, die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
0: Ja, een koekhuisje eigenlijk, maar volgens Whitney is er nog nooit een koek gestolen.
2: Ja, dat kan nog hè, in deze tijd, dat geeft mij wel hoop. Ik bedoel, ik zie het wel vaker langs de weg natuurlijk, hè, dat je gewoon zelf moet betalen. Bij sommigen hebben ook dat heel ingenieus met heus al hun pinapparaat erbij, maar dit gebeurt nog gewoon cash, neem ik aan. Hè,
0: nou, contant. Dat vroeg ik me ook af, hoe doet ze dat dan met een QR-code of dat je gewoon geld erin moet achterlaten. Maar het gaat tot nu toe goed en ja. Ik dacht, nou, goed idee eigenlijk.
2: Maar hou jij wel eens zo'n boek uit, die zie ik inderdaad ook vaak in het straatbeeld voorbij komen. Iemand die gewoon zo'n boekenkastje bij het huis heeft. Met wat vaak beduimelde boekjes met ezeloortjes. Nou, daar hou ik niet van.
0: Soms zijn het mini-voedselbankjes eigenlijk. Dan kunnen mensen er geld uithalen. Of maandverband. Of nu dus koekjes. Ik heb er nog nooit wat uitgehaald. Jij wel?
2: Nee.
0: Ook nog nooit wat ingezet. Maar was het wel van plan. Ik heb een kookboek waar ik niks mee doe. Ik dacht, nou, die kan wel in zo'n kastje.
2: Oké. Okay. Ja. En dan de volgende dag voorbij lopen om te kijken of het uitgaat.
0: Dus
2: dat lijkt me dan ook zo. Ben ik dan ook zo nieuwsgierig naar. Goed, nou, het weer dan voor vandaag.
0: Op een aantal plekken nog mist, die later oplost. Vanmiddag in het midden en noorden wat meer bewolking. In het zuiden wat zonniger en het wordt 19 tot 23 graden.

0: tijdagen van Maywood. Begin jaren 80, daar hoorde dit ook bij. Rio.
1: De grootste verjaardagskalender van Leiden.
0: Met de jarige vrienden van NPO Radio 5. Corrie Smit uit Ridderkerk hoort daarbij. Wordt vandaag 65. Boy van Lamoen, 77. Bert van der Linden uit Drouwen, 71. Gefeliciteerd allemaal. Remco van Westen uit IJmuiden wordt 56.
2: Remco, goedemorgen.
0: Goedemorgen Remco, je vrolijke vriend van vijf hier. Ik heb hier een vlag hoog boven op de top van het radiohuis laten neerzetten. Wapperend in de wind voor jouw verjaardag. En met grote letters daar Omroep Max op. En dat is dan voor jou.
2: Jeetje, wat attent, Bert. Ja. Echt waar.
0: Het is echt een westenwind die daar natuurlijk door overheen waait.
2: Ja. Ja, dat is zeker. Ja.
0: Nou, het klinkt alsof je wel zin hebt in een feestje, Remco.
2: Absoluut. Ik heb altijd zin in een feestje. Ja. Dus zeker ook vandaag.
0: En hoe gaat dat feestje vandaag eruit zien?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, niet heel bijzonder. Ik ga gewoon werken. Nou, is dat ook een feestje. En ik ga daar trakteren. En dan gaan we gewoon een leuke dag hebben. En vanmiddag of vanavond komt mijn zoon eten. En dan gaan we gewoon gezellig een hapje eten. En afgelopen zondag heb ik het eigenlijk al een beetje gevierd.
0: Oké. En wat ga je dan vanavond eten? Daar ben ik benieuwd naar.
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Dat weet ik eigenlijk nog niet.
0: Oh. Ik dacht, dat zal wel een Turkse pizza zijn, dacht ik. Want je zit in de wereld van Turkse pizza's.
2: Turkse pizza, nou, dan breng je me wel op een idee, inderdaad. Misschien moet ik er maar een paar meenemen van de zaak.
0: Want wat doe je precies?
2: Ja, ik zit in sales bij een bedrijf dat maakt Turkse pizza's.
0: Oké. En waar moet een Turkse pizza aan voldoen? Want ik ken alleen de Italiaanse.
2: Ja, de Turkse pizza heeft een hele kruidige saus. Met verse tomaten, verse paprika, verse peterselie, verse ui. Kruiden, tomatenpuree en een hele dunne bodem.
0: Och, heerlijk.
2: We maken ook, wat je wel eens ziet is dat je van die hele dikke bodems hebt. Dat vind ik zelf niet zo heel lekker.
3: Nee.
2: Maar wij maken hem heel, heel dun. Nee. Waardoor hij een beetje krokant is.
0: Ja. Ja, dat heb ik ook eigenlijk al aan die pizza's inderdaad, dat je gewoon dat droge deeg zit weg te knarsen. Het gaat natuurlijk om het gaat niet alleen om de bodem, maar het is lekker dun bij zo'n Turkse pizza.
2: Ja, klopt. Ja.
4: Ik zie Carmen gewoon een beetje wegkwijlen hier zo. Die zit helemaal te smikkelen in haar hoofd, want die mag gewoon die dingen gewoon de komende tijd niet. En ik zie gewoon het water langs de mond glijden.
0: Even uitleggen, jij doet mee aan een soort van challenge.
3: Ja, ik ben gewoon aan het afvallen.
0: Ja.
3: Maar
2: je kan er ook een gezonde topping op doen, hè?
3: Oh,
2: dus
3: dat
2: je niet met knoflooksaus gaat strooien.
3: Ja.
2: Dat je er wat groente en wat sla op doet, is ook heel lekker.
0: Misschien is het wel handig als je dan voor Carmen een pizza maakt zonder bodem. Dat je alleen ingrediënten op een bord gooit.
4: Alleen een beetje slagen, hup.
3: Ik haakte al een beetje af toen je zei zonder knoflooksaus. Want daar hoort gewoon een dikke dot knoflooksaus op.
2: Daar heb je ook wel weer gelijk.
3: Heerlijk.
0: Heb je dan zelf ook Turkse roots, Remco van Westen? Of?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. En dat is wel leuk, want het is een bedrijf wat ook echt een familiebedrijf is. Waar ook origineel eigenlijk Koerden werken. En dat is gewoon heel anders, maar wel heel erg leuk. Hele lieve mensen en er heerst ook wel een andere cultuur. En ik vind dat fijn.
0: Nou, hartstikke mooi, man.
2: Ja.
0: Zo kan het ook. En zo hoort het ook.
2: Zeker.
0: We gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 Rock. Benieuwd op welke plaat we uitkomen.
4: Oeh, 140.

0: de Rolling Stones, maar ja, die heb je natuurlijk herkend. Ja. As Tears Go By.
1: Ja, ja. Ja. Helemaal leuk.
0: Ja. Ja. Nou, dan krijg je die van ons cadeau. Oh.
1: Nou, wat leuk.
0: Er komt ook nog een mooie kaart naar je toe. En dan wens ik je een hele mooie dag. En eet smakelijk vanavond alvast. Ik ga een Turkse pizza bestellen, dat weet ik nu alvast.
1: Dankjewel en leuk dat jullie belden.

voor Remco van Westen uit IJmuiden. Vandaag wordt hij 56. En het Evergreen Top 1000 Rad wees deze plaats voor hem aan. Wil je ook op de kalender? Er is plek voor iedereen bij ons. Dus mail je aan via de site of stuur.

0: 5 natuurlijk. Tequila Sunrise.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 8 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Zeker een goede dag. Het is namelijk ook nog eens de dag van de Duitse taal.
1: Ja.
0: En juist op deze dag, dat vind ik dan wel heel toevallig, lanceert Frans-Duits zijn het boek over zijn leven. Dat vind ik dan toch wel heel... Zou hij daarover nagedacht hebben of niet?
2: Nou, wat deed je zelf?
0: Nou, dat weet ik niet.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wachten finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de Meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: George en Sophie vertrekken met hun twee zoons naar een camping in het Franse Ambert. Ze willen de camping opknappen met safari-tenten en een zwembad. Voor de jongens is het wennen, maar veel tijd is er niet. Door een groot muziekfestival zit de camping...

0: De gasten staan al klaar, nu de camping nog. Ik vertrek. Vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
2: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
4: Goedemorgen, Bert. In de afgelopen jaren zijn 1100 bushaltes verdwenen, vooral in dorpen. Het kabinet investeert 300 miljoen om de slechte bereikbaarheid in de regio aan te pakken. Het is hard nodig. Ook in Tilburg zijn mensen boos dat er weer een halte dreigt te verdwijnen, hoorde Omroep Brabant. Net een halte die door veel ouderen wordt gebruikt.
5: Heel vaak. Naar het ziekenhuis, naar de stad.
6: Want mijn man is blind en wij gaan vaak met de rolstoel, met de bus.
7: Ja. Hoeft me over te steken en je hebt hem. Ja. En als je terugkomt ben je bijna thuis.
6: Ik vind het verschrikkelijk.
4: Ja, volgens het AD staat de staatssecretaris voor alles open om die bereikbaarheid te verbeteren. Zo komen er proeven met zelfrijdende bussen of belbusjes die je dan via je telefoon kunt boeken. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Verschillende vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich erbij aan te sluiten en te staken. Er staan protestmarsen en schoolblokkades op het programma. De Franse autoriteiten staan op scherp nadat scholierenprotesten vorige week uitliepen op geweld. Er zijn al 5000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. De Franse premier wil de scholieren tegemoetkomen en denkt na over maatregelen tegen het lerarentekort en de slecht onderhouden schoolgebouwen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. Het gebeurt met een vuurpeloton. Het leger gaat de man doodschieten. President Trump heeft daar toestemming voor gegeven. De man werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in Amerika was in 1961. Toen werd er iemand opgehangen voor het verkrachten van een meisje van 11. En op een middelbare school in Zierikzee hebben ze al jaren geen telefoons meer in het schoolgebouw. Het kabinet kwam gisteren met het advies om niet alleen in de klas, maar ook in de rest van het schoolgebouw de telefoons te weren. Nou, in Zierikzee zijn de scholieren er al aan gewend, hoorde Omroep Zeeland.
8: Ja, ik vind het wel chill, want vroeger zat eigenlijk iedereen de hele tijd op zijn telefoon en dat valt nu allemaal wel mee, zeg maar. Het is meer maar als je naar de appie loopt, heb je al geen telefoon, dus dat scheelt.
9: Saai, maar op zich, je praat nu ook al meer met vrienden, dus dat is ook wel leuk.
10: Voor de rest, weet je, het is eigenlijk ouderwets gezellig gewoon, zoals wij naar school gingen zonder mobieltje. Is het nu ook weer gewoon zo?
4: En dan nog wat weer. Op een aantal plekken nog mist. Die trekt later op. En dan schijnt in het zuidoosten de zon. In het noorden blijft het meer bewolkt met kans op wat motregen. En het wordt 19 tot 23 graden.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

voor de allerlaatste keer in het Argentijnse shirt. En daarmee neemt hij afscheid van het nationaal elftal. Messi wordt natuurlijk gezien als een van de grootste voetballers aller tijden. Hij sluit af met 207 interlands en 125 doelpunten op zijn naam. Ook een bijzondere dag voor liefhebbers van televisiegeschiedenis. Bij Beeld en Geluid in Hilversum wordt vandaag de Han Pekelprijs uitgereikt. Dat is een prijs die gaat naar iemand die zich heeft ingezet om ons mediaarchief te behouden. En ook om dat toegankelijk te houden voor alles en iedereen. Onder andere Radio 5-collega Kik van der Veer is genomineerd voor die Han Pekelprijs. Ja, en dan is de dag van de Duitse taal. En juist op die dag presenteert...

Sunny and Cher en Baby Don't Go om 7:15 deze dinsdagochtend. En niet zomaar een dinsdagochtend, het is namelijk ook nog eens de dag van de Duitse taal. Oh. En juist op die dag brengt de zanger van dit nummer zijn biografie uit.

0: Sneren voor Frans Duits. Dag Frans.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dat kan geen toeval zijn dat juist vandaag jouw boek wordt gepresenteerd. Of is het wel toeval?
1: Ik had geen flauw idee.
2: Zeg maar ja.
1: Ja, nee, tuurlijk hebben we zo gepland.
0: Ja, nou,
1: nee,
0: wel.
1: Geen idee. Ja,
0: maar dat Frans-Duits, ik moet je zeggen, Frans, toen ik je boek las, toen zette je meteen wel op het verkeerde been. En daarna kreeg ik een grote glimlach, want het voorwoord is in het Frans geschreven. Ik dacht, hè, hoe schrijft hij nu in het Frans? Daarna kwam het voorwoord in het Duits. En toen was ik helemaal van het padje. En toen kwam de grap aan. Ik dacht, oh ja, natuurlijk, Frans-Duits. Dat vond ik heel erg grappig.
1: Ik moest hem even maken. Hier word ik al 47 jaar mee geplaagd. Is misschien het verkeerde woord. Maar dat grapje wordt al mijn leven lang gebruikt.
0: Ja, nou, ik vond het wel heel erg geestig. Vallen en opstaan, zo heet je biografie. Op welk moment besloot je om een boek te schrijven over je leven?
1: Nee, ik vond het een mooi moment. Ik ben 47. De wilde streken en de haartjes, zeg maar, die zijn er een beetje vanaf. En ik vond het wel eigenlijk wel gaaf om het mens achter de merk of het merkartiest Frans-Duits te laten zien.
0: Ja, want de meeste mensen kennen jou natuurlijk vooral als artiest, maar er gaat nog veel meer achter jou schuil. Je bent ook veel meer dan dat alleen.
1: Ja, ik doe nog een beetje meer dan alleen zingen. We doen nog wat sloopwerk, we doen nog wat drankjes, we doen nog wat vastgoed. Ik heb nog een salesbedrijf met mijn neefje en een goede maat, zeg maar. En dat zijn wel de leuke dingen. Ja. Maar ja, dat weten heel weinig mensen, denk ik nog.
0: En waarom wil je dat dan zo graag laten weten? Zint het jou niet dat mensen je alleen als artiest zien?
1: Nee, dat is het zeker niet. Maar ik vind het wel interessant, zeg maar, om een stukje nalatenschap te hebben. Dus het mijn verhaal, zeg maar, is vereeuwigd. Vind ik altijd wel een heel mooi idee. En ik moet zeggen, de jeugd tegenwoordig wordt best wel beïnfluenced door alles wat er om zich heen gebeurt op social media en dat soort dingen. En ja, het is allemaal niet goud wat er blatert. Het is natuurlijk ook gewoon echt met vallen, letterlijk en figuurlijk in mijn geval. Maar dat is wel wat het is. En dat wilde ik ook meegeven eigenlijk aan de jeugd.
0: Wat ik wel een mooie zin vond, die je schrijft hier in boek, is van onthoud, sta altijd één keer vaker op dan dat je valt, dan komt alles goed.
1: Dan komt het goed. Ja. Zolang je maar één keer vaker opstaat, gaat het allemaal goed.
3: Dat juist. Ja, mooi.
1: Dat klopt.
0: Wat is de diepste val die jij ooit hebt gemaakt in je leven, Frans?
1: Nou, letterlijk heb ik jullie 10 meter vrije val gehad bij een asbestsaneringsklus. Dus door het dak, de valbeveiliging niet gefunctioneerd en het vangnet niet gefunctioneerd.
0: Oh.
1: Dus dat is een letterlijke val. Maar ik heb toch wel een haat-liefde-verhouding met drank.
0: Oh ja.
1: En dat heeft wel eens voor wat ellende gezorgd in de thuissituatie.
0: En hoe is dat nu dan, op dit moment? Ben je helemaal vanaf?
1: Ik ben er... van sterke drank ben ik af. Dat drink ik niet meer, al een aantal jaren. En af en toe nog eens een keer een wijntje of een champagnetje. Maar niet meer omdat het moet, maar gewoon omdat ik ervan kan genieten.
0: Ja, wel mooi dat je heel kwetsbaar opstelt in dit boek, Frans.
3: Ja.
0: Gelukkig staan er ook heel veel luchtige verhalen in. Mooie anekdote. Jij kwam als leerling in een Mercedes E-klasse naar school. Ja, dat moet je even vertellen, Frans.
1: Ja. Ik had thuis, mijn vader, zeg maar, was een groot Mercedes-liefhebber. En dan gaat de liefde al snel over naar de kinderen natuurlijk. Dus ik wilde ook heel graag een Mercedes. En uiteindelijk had ik het voor elkaar om een hele mooie Mercedes E-klasse te rijden. Maar die auto was groter dan de directeur van waar ik mijn opleiding volgde. En ik had ook niet zo'n hele goede relatie met deze directeur. En om te plagen had ik hem een keer op zijn parkeerplek gezet. En die man werd zo boos dat ik met auto en wel mocht vertrekken.
0: Pijnlijk, heerlijk.
1: En nu kan ik omlachen. Op dat moment was het natuurlijk allemaal even iets minder interessant. En dat hoort er allemaal bij. En dan ben je een beetje baldadig. En dat, die verhalen staan er inderdaad ook in. Ja.
0: Wat ik ook mooi vond om te lezen. Je lieve dochters en je vrouw, die ook uitgebreid hebben meegeschreven aan dit boek. Hebben ze nou ook nog dingen verteld over jou waarvan je dacht, ach, wat mooi dat ze dat schrijven. Zo heb ik het nog nooit gezien.
1: Ja, dat had ik best met veel dingen die ik dan toch anders op mijn netvlies had staan als dat hun dat hadden. En dat is eigenlijk nooit zo aan het licht gekomen. En nu door deze verhalen weer eens een keer op te gaan schrijven en te herbeleven, heb ik eigenlijk de andere kanten gehoord. En dat is op zich wel erg gaaf, zeg maar. En wat ik heel erg mooi vind is het voorwoord van mijn kinderen. waarin ze eigenlijk omschrijven dat ze eigenlijk heel erg trots op me zijn en ik toch wel een lieve papa ben. En ja, dat vind ik, ja, dat raakt me.
3: Ja, daar doe je het allemaal voor, hè, uiteindelijk.
1: De, alles wat ik in mijn leven doe, is voor het gezinnetje, zeg ik altijd. Ja. En dat is echt zo. Ja.
0: Zij zijn er vandaag natuurlijk ook bij de presentatie van jouw boek, Vallen en Opstaan. Dat gebeurt in Tiel, in de plek waar jij je hart aan het verpand, waar je bent opgegroeid, bent geboren, weet ik veel wat. Wat is dat toch wat jou zo aan Tiel bindt dan, Frans?
1: Ja, ik ben daar geboren en getogen en ik moet zeggen, we hebben daar alles. Het is een stad, maar het heeft wel dorpse invloeden. En ik moet zeggen, het is gewoon lekker centraal in het land en zeker met artiestenleven. Dat ben natuurlijk 70.000, 80.000 kilometer in het jaar, dat mag ik nog steeds door het land heen trekken. En dan zit je lekker centraal en ik heb daar gewoon mijn aardje.
0: Vallen en opstaan, zo heet jouw biografie. Biografie van Frans Duits. Ook mooie zin vond ik. Je denkt maar dat je alles weet van mij. Dat is niet zo. Want als je, maar dat is wel zo als je het boek hebt gelezen. En dat is natuurlijk een verwijzing.
1: Dan weet je alles. Ja. Ja. Het is wel echt een letterlijk en figuurlijk een eerlijk open boek.
0: Precies.

0: Hendrikman.
1: Tu me dis

0: Ja, ik dacht, na Frans-Duits trek ik dat stukje Frans nog even door. Hè. Daniel Gerard. En butterfly dan weer in het Engels. En in het Duits is dat, dat weet ik dat jij dat weet, Carmen.
1: Een schmetterling.
0: Ja, jouw favoriete Duitse woord.
2: Dat klopt. Nou, goed.
0: Ja. Zo heeft iedereen zijn eigen aardigheid op deze dag van de Duitse taal. Zometeen het spelletje vroeger of later. Wellicht dat daar ook een Duitsstalige plaat in zit. Wie zal het zeggen? In elk geval, wat wel zeker is, is dat de prijzenkist weer flink gevuld is.
3: Ik wil het hier aan een doorhanger hebben. Ja, goed, dat zover gaat mijn Duits, dan kan je dat natuurlijk opgeven. We hebben natuurlijk sleutelhanger, sokken en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
1: Ja, en wil je daar kans op maken, geef je dan nu op. En ik dacht als codewoord vandaag, jouw favoriete Duitse woord. Via de NPO-luister-app.
0: Derek,
1: ja.
0: Aus der Reihe. Reihe, doe dat dan maar.

0: was gisteren natuurlijk nog te gast hier op NPO Radio 5. Bij Daniel tijdens de lunch. Dit maakte ze samen met haar broer natuurlijk Total Touch en Touch Me There. Het is 8:45. Caroline, aan jou het woord.
1: Ja, goedemorgen. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers. Ouders kunnen nu lastig passende lessen vinden. Die zijn vaak duur en zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. In Rotterdam worden die lessen wel gegeven. Daar geeft juf Wilma zwemles aan kinderen die niet goed tegen prikkels kunnen.
2: We maken kleine groepjes zodat wij goed met hun bezig kunnen zijn. Veel interactie kunnen houden. Dat sommige prikkels misschien een beetje vervagen, zeg maar. Wij hebben hier kinderen zwemmen overal vandaan. Omdat er dichterbij of iets niet is. Of op momenten die voor hun niet handig zijn.
1: Het gat in de romp van een groot zeeschip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. En daarmee is voorkomen dat het zinkt. Door het gat liep er water in de machinekamer. Duikers hebben het lek kunnen dichten. En de bemanning van het schip kwam niet in gevaar en kon ook op tijd van boord komen. We hadden het vanmorgen over de ruim 1000 opgeheven bushaltes in het hele land. Het kabinet is zich bewust van de verslechterde bereikbaarheid in de regio en wil daar een paar 100 miljoen in gaan steken. De staatssecretaris staat open voor allerlei plannen en daarom komen er ook 3 proeven met zelfrijdende bussen.
3: Ik heb er 1 keer in gezeten, ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dat eng vindt, zo'n zelfrijdende bus.
1: Ik heb wel eens in een zelfrijdende metro gezeten, maar dan weet je, die kan geen kant op. Die kan alleen maar remmen en doorgaan.
0: Precies, dat is bijna zo'n bus toch wel anders. Hè? Maar
1: er zijn wel ook het systeem van belbussen en regiotaxis gaan verbeteren.
0: Oké, de belbus. Moet ik denken aan kassa. Maar ja, dat programma verdwijnt, dus de belbus waarschijnlijk daarmee ook.
4: Nee, dat wordt niet zelfrijdend. Nee,
0: dat denk ik ook niet.
1: En misschien zijn er kinderen in België die straks een woordje Gronings spreken. Jan maakt een stripboek voor kinderen in het Gronings, omdat hij het belangrijk vindt dat ook kinderen het dialect blijven gebruiken. Dat boek wordt in Nederland en ook België verspreid, zegt hij.
5: Die wordt distribueerd door Rol Nederland en België. Dus zelfs Belgische kind straks een beetje grunnigs leren. Ik vind het belangrijk dat die tol blijft bestaan en de verhondij, die we kennen van het Hoge Land, dat daar blijft bestaan.
1: Kun je die laatste zin even vertalen, Bert?
0: Ja, zeker. Ik vind het belangrijk dat deze verhalen blijven bestaan. En zeker de verhalen van het Hoge Land. Hè, die mooie, dat uitgestrekte Hoge Land. Wat op ongelooflijk mooie wijze ooit is bezongen door Ede Staal. Dat blijft bestaan, die verhalen. Dat is wat hij hier vertelt.
1: Ja, en het boekje is niet alleen in het Gronings geschreven. Het speelt zich daar ook af. En Jan zegt dat hij het prachtig vindt dat hij iets terug kan doen voor de Groningse cultuur.
0: Zal er ook een eierbal in voorkomen?
1: Ah, dat moet toch haast
0: dat
1: wel.
0: Dat moet haast wel, hè? Ja. Lijkt me wel.
1: De mist heeft zich uitgebreid, vooral in het zuidwesten en noorden. Als die later vanmorgen optrekt, dan blijft het bijna overal bewolkt. In het zuiden schijnt wel de zon en het wordt maximaal 23 graden.
6: NPO.

0: van het Hoge Land, dat daar blijft bestaan.
1: Kun je die laatste zin even vertalen, Bert?
2: Ja, zeker. Ik vind het belangrijk dat deze verhalen blijven bestaan. En zeker de verhalen van het Hoge Land. Hè, die mooie, die uitgestrekte, dat uitgestrekte Hoge Land. Wat op ongelooflijk mooie wijze ooit is bezongen door Ede Staal. Dat blijft bestaan, die verhalen. Dat is wat hij hier vertelt.
1: Ja, en het boekje is niet alleen in het Gronings geschreven. Het speelt zich daar ook af. En Jan zegt dat hij het prachtig vindt dat hij iets terug kan doen voor de Groningse cultuur.
2: Zal er ook een eierbal in voorkomen?
1: Ah, dat moet toch haast wel, hè?
2: Dat moet haast wel, hè? Ja. Lijkt me wel.
1: De mist heeft zich uitgebreid, vooral in het zuidwesten en noorden. Als die later vanmorgen optrekt, dan blijft het bijna overal bewolkt. In het zuiden schijnt wel de zon en het wordt maximaal 23 graden.

0: Tina Turner, Let's Stay Together.
1: Vroeger of later.
0: En daarvoor nog de Spencer Davis Group, Gimme Some Loving. Annemarie reageert erop via de NPO Luisterapp. Zegt ze van, ja, ik moet toch altijd denken aan die uitvoering van de Janse Bach Band. Wordt die nog wel eens gedraaid? Nou, die wil ik binnenkort best wel eens even draaien. Dat was toch, even kijken hoor, dat was solliciteren, toch? Solliciteren. Pak hem er gewoon even bij. Die ken jij denk ik ook wel, Erik, of niet?
2: Ja, zeker. Je moet solliciteren.
0: Ja, precies. Dat was dit nummer. Maar je bent ook wel een muziekkenner, ja, denk ik, hè?
2: Nederlandse versie is leuker.
0: Ja. Ja, maar dit was de mooie dan het origineel, zeg je zelfs.
2: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja. Erik Goemans, 47 jaar, uit Zoetermeer.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. We hadden een Duits woord nodig om toegang te krijgen tot dit spelletje vroeger of later. En dat Klopt. Is je gelukt. Wat is jouw favoriete Duitse woord trouwens?
2: Het is veel mooier dan het woord smetterling. En dat is snoekiepoetsie.
0: Snoekiepoetsie?
3: Zo, even een sneer onderin naar jou, Carmen. Ja. Veel mooi, ja.
4: Okay.
0: Maar wat is een snoekiepoetsie?
2: Nou, het is een beetje hetzelfde als dat je je vrouw kwijt bent in een Nederlandse supermarkt en dan heel hard lieveling gaat roepen. Dan kijkt iedereen om van wat is dat voor een slijmer. Ja. En in Duitsland is de vertaling snoekiepoetsie.
0: Okay.
2: Dus als je in Duitsland je vrouw kwijt bent en je gaat heel hard in de stad snoekiepoetsie roepen, dan vind je er zo.
0: En waar komt deze wijsheid vandaan? Heb jij een Duitse vrouw wellicht?
2: Nee. Wij hebben vrienden wonen in Brandenburg, dus rechts onder Berlijn.
0: Oh, juist, okay.
2: En Brandenburg is een beetje het oude DDR-gedeelte. En die mensen zijn hartstikke vriendelijk en leuk. Dus dat is echt een heel leuk gebied van Duitsland.
4: En jij bent heel vaak je vrouw kwijt.
2: ik wilde nog wel eens roepen daar, ja.
0: Snoekiepoetsie, nou, ik ga het onthouden. Erik, we gaan een mooie reis maken door de muziekgeschiedenis heen. We beginnen altijd vanuit het nieuws. Vandaag in 1995, 31 jaar terug dus. Toen keken we naar de allereerste uitzending van deze serie.
5: Wat bleef je? Collega verder. Moord.
6: Ingesneden over een lengte van bijna 20 centimeter.
5: Moord. Is je het zeker? Misschien is je wel even een stuk glas gereden.
0: Baantje, daar hebben we het natuurlijk over. Vanuit 1995 gaan we verder. Suzy Quattro, If You Can Give Me Love. Vroeger of later, niet dan 95.
2: Vroeger, hè?
0: Ja, makkie natuurlijk, hè. 1978. Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Vroeger of later, niet dan 78.

0: Times Were When. Vroeger of later.
1: Die komen in de jaren 60, ja. Weetdanks.
0: Juist. Inderdaad, heel goed. 1968.
2: Vroeger of later.
0: Nou, keurig gedaan, jongen. Dat levert mooie prijzen op.
2: Ja, je krijgt sowieso
1: en
2: de deur.
1: Je gaat Rockenijs draaien, toch?
0: Sorry?
1: En je gaat Rockenijs draaien.
0: Ik zal hem erbij pakken, jongen.
2: Neem het hele programma maar over. Wat heb je dan gewonnen volgens jou, denk je?
1: Oh, dat maakt me helemaal niks. Als je Rottenees gaat draaien, vind ik het al lang goed.
2: Oh, nou, dan krijg je helemaal niks. Nee, ik krijg de deurhanger, de sleutelhanger en natuurlijk de Max sokken.
1: Ben ik ongelooflijk blij mee.
2: Dank je wel voor het meespelen.
1: Jullie ook een leuke dag, hè?
0: Ja, ik werk even in de koffer van Hans Schivers, die is net binnen komen sjouwen. Zit niet in de koffer van Hans, hè? Daar in de arbeidsvitamine.
3: Nee, ik heb gekeken.
0: Oké.
3: Okay. Vooruit maar weer.
0: Vooruit maar weer, jongen.
1: Dan kan die dingen draaien.
0: Hé, jij bent de baas, hè?
1: Hetzelfde.

0: En daarin gaat het onder meer over de biografie van Frans Duits. We spraken hem eerder dit uur. Het boek heet Vallen en Opstaan en wordt vandaag gepresenteerd.
1: Ja, en Eef die zegt, mooi motto ook van Frans. Jij zei het ook al, Bert. Als je maar één keer vaker opstaat dan dat je valt, dan komt het goed.
0: Een soort tegelwijsheid, hè? Als je maar één keer vaker opstaat dan dat je valt, dan komt het goed.
2: Ja, en Paul zegt, waarom moet iedereen tegenwoordig maar een biografie hebben? Wat kan mij het leven van zo'n volkszangertje nou weer schelen? Dan vind je jezelf ook erg belangrijk.
0: Nou, het is niet verplicht om het boek te kopen natuurlijk. Leven en laten leven, dat is ook een motto wat op een tegel kan. Ja. Als we daar nou aan vasthouden, dan hebben we al een hoop gewonnen.
1: En dan nog de dag van de Duitse taal. We vroegen jou, wat is jouw favoriete Duitse woord? Nou, er komen ontzettend veel woorden binnen. Ik zal er even een paar doornemen. Maurice van Kempen, die zegt, Scheibe, dat is de voorruit van een auto. Marlies zegt streuzel, dat is hagelslag. Erwin zegt schweinesteek, nou dat moet varkensbiefstuk zijn. En Marianne die zegt die straße überkeren. En dat vindt zij een prachtig zinnetje, dat betekent de straat oversteken.
0: Jan zegt nog, goedemorgen team Haandrikman, heb ik wat gemist of hebben jullie echt geen Duitse plaat gedraaid op deze dag van de Duitse taal? Schande en teleurstellen. Was het programma al voorbij, Jan? Was het programma al afgelopen?
3: Zo!
0: Wij dachten van niet. En het mooie is, we zijn er morgenochtend weer. Even na 6 in de vroege ochtend. Vooral in.

0: samen Max. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten. De aardappel groeit dichtbij en belandt in duizenden variaties op je bord. Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
9: George en Sophie vertrekken met hun 2 zoons naar een camping in het Franse Amber. Ze willen de camping opknappen met safari-tenten en een zwembad. Voor de jongens is het wennen, maar veel tijd is er niet. Door een groot muziekfestival zit de camping meteen vol. De gasten staan al klaar, nu de camping nog. Ik vertrek, vanavond om 9:30 bij AfroTros op NPO 1.
8: Het is aardappeldinsdag tijdens de Week van Ons Eten.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Het is 9 uur. Caroline Bari met het NOS Journaal.
14: Goedemorgen. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij viel volgens hem 1 dode en raakte er zeker 6 mensen gewond.

0: 185 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar tijd. President Trump heeft weer opmerkelijke uitspraken gedaan over de oorlog tussen zijn land en Iran. Trump vindt het acceptabel als Iran steden als Los Angeles en San Diego vernietigt, als dat nodig is om de VS veilig te houden.
1: And again, remember, with the word just artificial, it's a little bit high, it's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let him take out Los Angeles. Let him take out San Diego. This is a very small price to pay.
0: Ook zei hij dat de oorlog met Iran snel over zal zijn en dat de prijzen aan de pomp weer hard naar beneden zullen gaan. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit hun huis gehaald na een brand in een woning. Niemand raakte gewond, maar 1 appartement brandde volledig uit, waardoor de bewoners niet terug kunnen. Bewoners grepen direct in toen ze merkten dat er brand was, zegt de brandweer.
2: Toen ik ter plaatse kwam, was die brand inmiddels al aardig geblust door de bewoners. Als brandweer hebben wij de brand uitgemaakt. En uiteindelijk was er best wel wat rookverspreiding ook in het gebouw. En daarom hebben we een ventilator ingezet om ook die rook uit het gebouw te verdrijven.
0: Na ventilatie konden de meeste bewoners in Noordwijkerhout weer terug naar huis. En je kunt nog stemmen op wat de boom van het jaar gaat worden. In Utrecht maakt de cornoelje een kans die in de kloostertuin van het Catharijnenconvent staat. In die boom hangen naamplaatjes voor daklozen. RTV Utrecht ging kijken bij de bedenker ook van die actie bij de boom.
3: Tom Cornelis is er ook bij, ambassadeur van de boom van het jaar. Dit maakt diepe indruk.
4: Heel diepe indruk, ja. Ik moet proberen mijn emoties. Het is zo actueel. Als je kijkt in Spanje hoe mensen demonstreren voor de woningen die er niet zijn, dat we in een welvarende land, dat we daar mee te maken hebben, dat we actie moeten voeren om hier aandacht voor te vragen.
0: Ja, eind van de week wordt bekend wat de boom van het jaar gaat worden. En dan heb ik nog het weer. Op veel plaatsen nog mist of lage bewolking. Later breekt de zon door, maar er zijn ook wat wolken en er kan een buitje vallen in het uiterste noorden. Het wordt 19 tot 23 graden.
5: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Sommige namen zijn totaal ontsloten van het internet. Het ironisch eigenlijk dat deze anonieme countryzanger, over wie nauwelijks iets terug te vinden is, zingt over de meest beroemde wereldster Marilyn Monroe en zich ook hoorbaar geëmotioneerd toont over haar lot. Dat was Cunningham. Goedemorgen allemaal, welkom bij de arbeidsvitamine. De aanvragen die komen vanochtend van AB Tessel Transport in Apeldoorn. Ben Sebastiaan Schilsta die werkt als vrachtwagenchauffeur voor dat bedrijf en brengt zakgoed naar de boeren vanuit Apeldoorn. Daaronder worden diervoeders en zaaigoed en mineralen verstaan. Sebastiaan selecteerde zijn lijstje omdat zijn vader een leuke obsessie had met aparte bandjes en eendagsvliegen. Of niet voor de hand liggende nummers die net even in een ander jasje zijn gegoten. Dus dat levert een mooi lijstje op. En Wendy Magielsen, Mireille van de Heuvel en Jeroen Linders uit Weert in Limburg, die gingen als jonge tieners vaak op de fiets naar uitzendingen als Losvast, Nederland Muziekland en Hollands Glorie. En daar zagen ze vele artiesten optreden waar ze mooie herinneringen aan hebben. Dat bracht ze op het idee om een lijst samen te stellen met liedjes die destijds indruk op ze hebben gemaakt. Dus dat brengt ons vast even in de

held uit het jukebox-tijdperk is dat Percy Sledge met My Special Prayer. Daarvoor The Guess Who met Clap for the Wolfman. Die Wolfman Jack, dat blijft toch een apart fenomeen altijd. Want dat was een man die op krachtige Mexicaanse radiozenders in kleine dorpen in Amerika doorkwam. Dat waren van die zenders met 250.000 watt. Dus zo bereikte hij daar een miljoenen publiek met rock'n'roll, wat daar in die kleine dorpen in Amerika nog helemaal niet zoveel indruk had gemaakt. En Idaho hoorden we van Anita Meijer. Dit is een nummer uit een show van Henny Huisman, kun je zeggen. Nou, dat is niet helemaal niet waar. De Nederlandse Stevie Wonder was Georgie Davis destijds.

De Bill Bradley Band is dit. Met een piratenliedje van Kees Buene en Henk Wittenberg destijds. Truckersmuziek hoor je dat noemen. Het was wel razend populair in die tijd. Daarvoor Venise van Julien Clerc. Die wilde dat ik haar Venetië noemde, zong hij. En Georgie Davis was de Nederlandse Stevie Wonder even een heel klein tijdje. Toen hij door Henny Huismans Soundmix Show bekend werd. En hij had nog een hitje ook met Black Star. En hier is Aretha Franklin.

arbeidsvitaminen. Elke werkdag op NPO Radio 5 met Hans Schiffers. NPO Radio 5.

80 is hij nu, Jonathan King. In ongenade gevallen wegens onzedelijk verleden. Wat toch wel jammer is, omdat hij deel uitmaakte van een roemrucht deel van de Britse hit-historie. En hij verzon de Piglets met Johnny Reggae. Fairground van Simply Red hoor je. Die komen trouwens weer naar Nederland. De Ziggo Dome is dat, 19 en 20 juni. Met de Summer Funk Tour. Altijd leuk, denk ik, want een enorm repertoire om op terug te blazen. En Aretha Franklin hoorde je met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Dit is Circus Custers.

Je hoopt dat het een parodie is, maar ik ben bang dat het heel serieus was ook in 1974. En is dat Patricia Pai, ik weet het niet, er waren weinig die, dat, die voor zo'n sessie te vinden waren, denk ik dan. Larry Cotton, notabene ken ik de man ook, als Kees de Blois. Hij was een plugger. Hij heeft onder meer met Lois Lane gelopen later. Tenminste, met de plaatjes. Het is, ik weet niet, ja, het is aangevraagd, dus we draaien dat graag dan. Mighty Joe met Shocking Blue en Verliefd hoorde je van Circus Custers. En dit is Van Morrison met...

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

En daar was nog even die hoge uithalen aan het einde. Dat hoorde natuurlijk bij Gerard Joling. Love is in your eyes. 3 jaar daarna kwam hij met een autobiografie. Het wordt nooit wat met die jongen. En we mogen zeggen dat hij er nog steeds is. Overigens is hij niet gemaakt voor de ochtenden. Want vorige week was hij bij Bert Hamelinkman aan de telefoon in de week van de jaren 80. En het klonk helemaal werkelijk nergens naar. Maar wel heel grappig om die grokstem te horen. Toch schijnt dat dan wel weer goed te komen samen met zo'n stem. Dat is wel heel wonderlijk ook. Van Morrison hoor je met Brown Eyed Girl. En dit is My Name is Nobody van The Late Great Ennio.

0: voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel, de pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
5: Ja, kun je laten staan?
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
13: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
15: Goedemorgen Hans. Bij de grote aanval van Oekraïne op de regio Moskou zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt, meldt Rusland. Volgens Oekraïnse media is een grote Russische olieinstallatie geraakt. Daar brak brand uit. Met de olieopbrengsten wordt de Russische oorlog tegen Oekraïne gefinancierd en daarom probeert Oekraïne zoveel mogelijk installaties uit te schakelen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev ligt dagelijks onder vuur en gisteren vielen er nog 6 doden en tientallen gewonden in Kharkiv door Russische glijbommen. Franse scholieren en studenten gaan vandaag opnieuw de straat op om te protesteren. De jongeren willen dat er een einde komt aan de problemen op hun scholen, zoals achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. En ook docenten gaan vandaag de straat op, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
16: Dat is omdat meerdere vakbonden ook hebben opgeroepen om dat te doen en vandaag dus te gaan staken. Er zullen sowieso weer blokkades zijn van scholen, zoals we ook in de afgelopen 10 dagen, 2 weken inmiddels, hebben gezien. Maar er zijn ook protestmarsen gepland, bijvoorbeeld hier in Parijs vanmiddag bij de Place de la République. Dus ja, Frankrijk zet zich schrap voor vandaag.
15: Meer dan 6000 mensen zijn aangehouden sinds het begin van de protesten in Frankrijk. In Den Haag is vannacht een tandartspraktijk beschoten. In de ramen van de praktijk zitten 2 kogelgaten. De politie zette de omgeving af en vond ook kogelhulzen op straat, meldt Omroep West. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En nog steeds zijn er beurlende herten te horen. En dat is elk jaar rond deze tijd. Het is de lokroep van de mannetjes naar de vrouwtjes. Maar op de ene plek in ons land beurlen de herten eerder dan op de andere plek. En er is nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar waarom dat zo is. Maar deze boswachter heeft wel een idee.
1: Het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat de herten, de hinders, willen hun kalver laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt dat pas later op gang. Die gaan in half mei weg en dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen dat ze vanaf 1 juni, eind mei, 1 juni de eerste kalveren gezien kunnen worden.
15: In verschillende natuurgebieden kun je ook mee met speciale tours. En dan kan je op zoek gaan naar beurlende herten. En dat is mateloos populair, ook snel uitverkocht.
14: Wat een geluid, heerlijk.
15: Mooi hè, in een groot deel van het land hangt nog mist of laaghangende bewolking. In het zuiden schijnt de zon, in het noorden kan lokaal wat regen vallen. En het wordt 19 tot 23 graden.
13: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Arthur Conley, de zanger, dook weg van het immense succes. Kwam in Ruurlo wonen uiteindelijk. Radio 5. Sweet Soul Music. Hartelijk welkom bij de Arbeidsvitamine op deze dinsdag. De aanvragen die hebben we van Wendy en Mireille en Jeroen. Hun herinneringen gaan terug naar toen ze op de fiets uitzendingen bijwoonden van Los Vast en Nederland Muziekland en Hollands Glorie. Op de Tros Donderdag en de Avro Maandag, als het dan in hun buurt was, denk ik. Ze zagen heel wat artiesten langskomen en halen hun hart dus even op aan die tijd. En andere aanvragen komen van Ab Tessel, of AB Tessel moet ik misschien zeggen. AB Tessel Transport in Apeldoorn, waar Sebastiaan Schilstra zakgoed langsbrengt bij het boeren. Hij is als 44-jarige trotse papa van Mika en Morris. En een schat van een vrouw, Ilona, ook een heleboel rijker. En hopelijk kunnen we met zijn lijstje iets dat zijn jeugd omvat met liedjes die zijn vader ook al mee

0: Het leuke zijn die synthesizers die zo lekker gedateerd klinken op de achtergrond. Linda was dat van Frank Boeien. Hij maakte weinig woorden meer aan vuil, denk ik, aan het liedje. Zou hij het nog zingen? Denk het af en toe wel, misschien als een toegift. Supertramp met Dreamer hoorde je van Crime of the Century. Die mooie wegdroomplaat van ze. En Mr. Mister was weer eens te horen met Kyrie.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ja, dit puzzeltje kun je dagelijks spelen. Dan moet je even goed opletten altijd en even focussen op het resultaat. Want je krijgt weer de mogelijkheid om het puzzelboek van arbeidsvitamine te winnen. De puzzelstukjes komen voorbij in de volgorde 1, 2, 3, 4. Maar die volgorde is nooit juist en je moet iets anders gaan bedenken. Rawhide van Frankie Lane kennen we allemaal. Maar de Schotse Chaps die deden een idiote versie destijds. Met ongeveer dezelfde tekst, maar dan in hoogschots gezongen. Rollin', rollin', rollin', though they're disapproven. Keep them business moving, Rawhide.
2: 1.
3: Rollen, rollen, rollen.
2: 2.
3: Door het disapproven.
2: 3.
3: Rawhide.
2: 4.
3: Keep them business moving.
0: Ja, dit is hem. Ik kan er niet meer van maken. Dus wat is de juiste volgorde? Laat het weten via de NPO Luister-app. En win dat mooie puzzelboek van Arbeidsvitamine. What you gonna do?

0: Wendy, Mireille en Jeroen die op de fiets dan naar Hollands Glory gingen of naar Los Vast, dat ze Yeti Wheels en Caroline de Wind en Mildred Douglas veel hebben zien optreden, want die waren altijd wel ergens te vinden bij een van die radioprogramma's. Onder meer met History, hun grote hit. Ik heb Rita uit Darp aan de telefoon. Dag Rita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We spelen
2: de arbeidsvitaminepuzzel.
0: Samen, even. Je komt uit Darp. Ik denk dan meteen aan Hummel is het Darp van Normaal. Maar dat is niet het dorp waar jij woont, hè?
1: Nee hoor, nee. Dit ligt in Drenthe.
0: Ja, ja. Maar betekent dorp natuurlijk, hè, toch? In Drenthe?
1: Ja, precies. Ja.
0: Leuk, mooie omgeving, denk ik, om te wonen.
1: Ja, prachtig. Ja. Ik sta nu ook buiten te genieten, ja.
0: Ja, heerlijk, ja. Nee, we hebben Carmen in de studio, die zegt, die woont daar bijna in de buurt, dus die kent het. We hebben een puzzel op te lossen en jij gaat het antwoord geven, geloof ik, hè?
1: Ik ga een poging doen. Ja.
0: Doe eens, wat dacht je bij die rare chips?
1: Ja, het was lastig, ja. Maar ik dacht 1, 2, 4, 3.
2: 1.
3: Rollen.
2: 2.
3: Doordat de zaproeven.
2: 4.
3: Keep them business moving.
2: 3.
3: Right.
1: Ik vind hem echt geweldig.
0: Ja, is goed. Ken je hem of niet? Of ken je hem niet?
1: Nee, ik ken hem helemaal niet. Nee, maar dat Schots is zo geweldig.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is zo mooi. Ja. Je verstaat die mannen niet als ze in de studio zijn en ze met je gaan praten. Maar dit is wel heel erg leuk.
1: Ja, dat klinkt geweldig, ja.
0: Nou, daar ga je er vast van genieten. Die draai van speciaal voor jou. En je krijgt van ons het puzzelboek van arbeidsvitamine toegestuurd.
1: Hartstikke leuk. Reuze bedankt.
0: Dank je. Oh, daar heb je ze al. Ketel.

Dolly Dots Could Get to ABBA, dit liedje met Ria Briefies in de hoofdrol. All the Roses waren dat. En daarvoor, daar is steeds met Lady Writer lekker van genieten, zegt Willy trouwens, van die mooie gitaargreepjes. Ze gingen daar lekker op avontuur trouwens. En Rawhide hoorde je van de Schotse Chaps, waarmee we puzzelden. Morgen hebben we weer een nieuwe puzzel natuurlijk, met een heel ander liedje. Dit is Billy Joe Royal met een hele oude.

Ja, mooi. Het is geïnspireerd op de rage rond die 27 MC-bakkies. Convoy, verteld in truckdrivers jargon en met een country en western accent. Vrachtwagenchauffeurs breken dan door tolpoortjes heen, ontwijken de politie. En zo werden ook luisteraars naar die 27 MC-bakkies op het verkeerd spoor gebracht. Want het was een mooi hoorspel in elk geval. C.W. McCall, dat was de man die dat bracht. En één nacht alleen met Doe Maar ging daar vooraan aan. En Billy Joe Royal hoorden we met Hush.

Hij doet een beetje melig aan misschien, maar wat een sensatie was dit in 1980. En Bas Muis was de onbetwiste ster van deze Beatles medley in 1980... waarmee Jaap Egmond beroemd werd. En de Beatles hun toestemming hebben gegeven om deze muziek te voorzien van een discobeat. Dat blijft al heel opmerkelijk, maar in die tijd heb ik het wel eens leren vertellen... was die Beatles muziek een beetje weggezakt. En was er ook behoefte om te kunnen dansen. Dus die hele Beatles repertoire was wel toe aan een opfrisbeurt. Vandaar dat het allemaal de goede kant op viel voor Jaap Egmond. De arbeidsvitamine. Kijk nog even naar de crypto picto via arbeidsvitamine.nl. Vandaag is dat een tekening van een dame ook weer. En als je raadt wat voor liedje erachter steekt... dan win je misschien twee bioscoopkaartjes voor een meeslepende roadmovie... waarin boers op zoek gaan naar hun opa in Ierland. 500 Miles heet die film. Kom meteen terug.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Ik ook niet.
1: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
4: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei-doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
17: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wachten finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de Meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
21: Voor de kust van Bulgarije zijn 2 vrachtschepen aangevallen met drones. Het ene schip is gezonken, op het andere vrachtschip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval op de Zwarte Zee. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered en een aantal van hen is gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen bemanningsleden gevonden. De Bulgaarse premier zit nu in spoedberaad met onder meer de veiligheidsdiensten. Op een site op het dark web worden hele pakketten aangeboden met naaktfoto's van honderden vrouwen in Nederland en België. Ook hun adressen staan erbij, ontdekte RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Met zo'n pakketje kan een vrouw vrij eenvoudig worden afgeperst. Hulporganisatie Off Limits noemt het bij RTL een nieuw dieptepunt.
2: Dat kan een enorm gevoel van onveiligheid geven, omdat je niet precies weet wat er met die gegevens gebeurt. Je kan ermee afgeperst worden, maar het kan ook zijn dat er iemand voor je deur staat, of dat je in één keer allemaal berichten ontvangt van mensen die je niet eens kent.
7: En dat is nieuw.
21: Vrouwen moeten €250 betalen, maar weten dan niet zeker of hun gegevens dan ook echt verwijderd worden. De Belgische politie is een onderzoek naar de site gestart. De voormalige Amerikaanse tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op tv met zijn Praise the Lord Club.
22: You can't defeat me! You cannot defeat a child of God! Hallelujah! The sun will shine again!
21: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden geschonken had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker was 86 jaar. En komend uur wordt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor natuurkunde krijgt. Voor het eerst wordt die bekendmaking gedaan door een vrouw, de Vlaamse professor Ellen Moens. Ze hoopt dat er in de toekomst meer vrouwen kiezen voor een leven als wetenschapper.
23: Het is denk ik ook soms zo dat misschien jonge vrouwen zich niet zo zeker voelen of ze het kunnen. Ik weet niet of ik mij als een rolmodel zie, maar daar is het wel belangrijk met misschien iemand die een bepaalde rol heeft en dan dat iemand zich kan identificeren met ja, die deur is voor mij toch niet helemaal gesloten.
21: De bekendmaking van de winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde is vanaf 11:45 te volgen bij de NOS. En dan nog het weer. Op veel plekken is het nog wat mistig of bewolkt. In het noorden kan wat regen vallen en in het zuidoosten schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
19: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Richie Furay, Jim Messina, Rusty Young en Randy Meisner. Die Rusty Young zat er het langst in. Hij verwierf de rechten op de naam nadat de anderen vertrokken waren. Hij is langst gebleven groepslid tot zijn overlijden 5 jaar geleden. En inmiddels zijn ze levende arbeidsvitamine. Poco met...

Call It Love. We vieren de arbeidsvitamine elke dag tussen 9 en 12 op Radio 5. En de aanvragen komen vanochtend van AB Tessel Transport in Apeldoorn. Sebastian Schilstra is 44 en brengt als vrachtwagenchauffeur zakgoed naar boeren. Wendy, Mireille en Jeroen uit Limburgse Weert die halen herinneringen op aan de tijd dat ze naar uitzendingen reden op de fiets. Waar artiesten dan optraden. Dat was de NCRV met Los Vast of Veronica met Nederland Muziekland of de AVRO met Hollands Glorie. En dat levert een tijdsbeeld op en een lijst.

leuk. Herman van Boeijens Vitesse met Rob ten Bokum en Peter Smit en Herman Brood. Later Jan-Piet en Tex, Gerrit Veen. Wie hebben er niet in die groep gezeten? Peter van Straten, Jan van der Meij, Rudy de Kwelju. Echt een duiventil. En uiteindelijk dan met Otto Kooijmans en Rudolf Engelbert en Carl Carlton. Toen hadden ze die hits allemaal. En Van Boeijen schijnt als kluizenaar zich helemaal te hebben teruggetrokken. Maar toch een paar leuke hits van ze. Vitesse. Jim Croce hoorde je Time in a Bottle. En It Takes Two van Gay and Weston. In de Irish Vitamine van deze dinsdag. Dit is Chip Taylor met Same Old Story.

Heerlijk dat. I Close My Eyes in Count to 10 van Dusty Springfield in een dinsdagochtend aflevering van Ibis Vitamine. Ze speelt verstoppertje. Daarvoor de kast met Raak en Same Old Story was weer zo'n lekker liedje van Chip Taylor. Gekke liedjes komen van Apeldoorn. En dit is er eentje van. Back in the 20s, a very clever jockey.

0: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De Arbeidsvitaminen, 's morgens van 9 tot 12.

Rob de Nijs, alles wat ademt van zijn plaat Pur Sang. De tekst is van Belinda Muldijk en Lennart Nijg samen. En daar zit een heel Russisch koor in onder leiding van Tanja Samoylenko. Dat was een Nederlands-Russisch koor schijnt. Ik weet niet de historie daarvan.

elk geval. Wonderful World hoorde je van Sam Cooke uit de Levi's reclame in de jaren 80. En al veel van veel eerder natuurlijk. En de Monotones met een leuke parodie op wat destijds uitkwam als Video Killed the Radio Star. Grappig hoor, al die leuke muziekjes die voorbij komen. Dit is I've Got the Bullets. Die horen weer bij de dames en de heren die hun lijstje instuurden. En ik denk dan meteen aan Frederik Spicht, die de frontvrouw was van I've Got the Bullets. Dit is In the Middle of the Night.

allemaal los, deze camouflage. Prachtig, die hadden we ook al trouwens vanochtend, die Stille Willy. Past wel allemaal lekker bij elkaar. Stan Ridgway van Wall of Voodoo. En dit maakte die helemaal op zijn eigen kompas. Daarvoor Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. We hebben er nog eentje voordat we goodbye zeggen voor vanochtend.

Jingle Morning, ook alweer omgevlogen vanochtend. Dit waren de Vitamine met The Birds en Mr. Tambourine Man. En dan danken we nog even de aanvragers van vandaag. Dat is AB Tessel Transport uit Apeldoorn. En ook Wendy, Mireille en Jeroen uit Weert voor de leuke muziek vanochtend. Wil je erbij zijn, dan lever ons een mooie lijst in met jullie 20 favorieten. Dat kan met collega's natuurlijk, met familie of in een grote verband of in een kleine verband. Dat kan ook allemaal. En dan kun je daar altijd terecht via arbeidsvitamine.nl. Ik ben benieuwd wat Daniel vandaag heeft. Je luncht lekker met hem, hopelijk. En morgen dienen wij ons weer aan met een nieuwe show. Maak er een fijne dag van. Dag.

0: vrijdag op NPO Radio 5. NPO Radio 5.
1: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is 12 uur het nieuws met Caroline Bari. Goedemiddag, Caroline.
16: Goedemiddag, Daniel. De Nobelprijs voor Natuurkunde is voor de Belgische wetenschapper Francis Halsen. De 82-jarige Belg krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn ontzettend kleine deeltjes die overal dwars doorheen vliegen. Ze zijn lastig te vinden, maar dankzij een neutrino-detector op de Zuidpool kwamen ze in beeld. De Belgische wetenschapper werkte daaraan mee. Voor 2 VWO-klassen van een middelbare school in Oud-Beierland gaat hun reis naar Frankrijk niet door vanwege de onrust op Franse scholen. De leerlingen volgen tweetalig onderwijs en zouden 2 weken in een gastgezin zitten vlakbij Parijs. In plaats daarvan gaan ze naar Drenthe. Ook vanmorgen demonstreerden duizenden Franse scholieren en ook leraren tegen de slechte staat van de schoolgebouwen en het lerarentekort. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND is aangehouden. Volgens Duitse media wordt August Hanning verdacht van spionage, zegt redacteur Liedeke Morsinkoff.
17: Deze Hanning die zou zich in ieder geval tot 2022 in ruil voor geld hebben laten voorzien van inlichtingen door een oud-collega. En dat ging natuurlijk om informatie die hij helemaal niet meer mocht hebben, want ja, hij werkte daar niet meer. Het zou gaan om rond de 2000 geheime documenten. En met die informatie zou Hanning in ieder geval één keer een veiligheidsanalyse hebben gemaakt voor een ander land. Welk land dat is niet bekend.
16: Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. De ANWB waarschuwt voor twee autostoeltjes met ernstige veiligheidsgebreken. Bij één model van de Britax Römer schoot de gordel los, waardoor de kleine testdummy uit het zitje werd geslingerd. En voor de X-Kit geldt per direct een terugroepactie en een dringend advies om dat kinderzitje niet meer te gebruiken in de auto. En het is veel mensen wel opgevallen. Het is oktober, maar veel bomen zijn nog heel groen. Deze bioloog staat bij een kastanjeboom die eruit ziet alsof het voorjaar is.
18: Ja, deze is eigenlijk net weer in blad gekomen en volledig in bloei. Het probleem met deze boom, hij staat natuurlijk heel erg belabberd hier. Die heeft extreem veel last gehad van de droogte. En die is al zijn blad kwijtgeraakt door die extreme droogte. En opeens, het is weer gaan regenen en toen liep hij weer uit.
16: Morgen is het overdag ook nog warm buiten, maar daarna is het klaar met het nazomerweer. Vandaag in het noorden en het midden veel bewolking. En vooral in het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuidoosten schijnt de zon geregeld en het is 19 tot 23 graden.
15: Dankjewel. Heb je zin in een lunch?
16: Ja, lekker. Ik schuif meteen aan. Wat heb je in de aanbieding?
15: Ja, van alles natuurlijk weer.
16: Nou, kom maar door.
15: Ja, nou, dat gaan we ook doen. En ik heb ook de beste evergreens nog meegenomen.
16: Oh, ook leuk.
14: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: luister opeens en denk het waren de jaren 70. En op dat album stond ook het onvergetelijke Mr. Blue Sky. Nou, dan weet je het wel, dan ben je bij NPO Radio 5, het radiostation met de beste evergreens. En als ik naar buiten kijk, op deze volgens velen laatste nazomerdag, dan zie ik hem toch wel trots wapperen in de NPO Radio 5 zendmast, de Omroep Max vlag.
1: Een vlag?
0: Jawel, die hijsen wij zo nu en dan. Met de mooie kleuren oranje erin natuurlijk. Er komt een nieuwe cabaret musical aan. Hè? Zijn toch familie met Paul de Leeuw. En Suzanne Vreek komen straks langs. Ze hebben nieuwe muziek uit. Er komt ook een heel album aan. Dat komt later in november op de markt, zoals ze dat zeggen. Dinsdag 6 oktober. Dit is Lunch Lekker.

0: ook deze muziek van Bob Marley en de Wailers en One Love. Is dat uit de jaren 70, de voor Hermes Hermits. De Kings deden het al eerder, die hebben echt evergreen met Dandy. Maar deze was ook leuk, toch? Nogmaals, goedemiddag en eet smakelijk, ook voor thuis natuurlijk. Ja, het gaat gebeuren morgen in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. De première van een nieuwe Nederlandse cabaret musical. We zijn toch familie. Met in een van de hoofdrollen Paul de Leeuw. En Paul heb ik nu aan de telefoon. Goedemiddag, Paul.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe is het ermee?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Ja, goed. Ik ga weer een fietsje maken.
0: Nou, fijn om dat even zo te horen. En voordat we het over die musical gaan hebben. Ik was helemaal blij dat er ook weer een nieuwe Sint en de Leeuw komt.
1: Ja, dat was al. Daar was wat gedoe, geloof ik. Wat ruis op de kabel. Maar die komt er gewoon volgend jaar ook, begreep ik. Dus het gaat allemaal goed, hoor.
0: Ja, en kun je dan nog. Je kunt toch altijd je wensen opgeven en zo?
1: Ja, oh ja, het is wel goed om even te zeggen. Ja, wat goed, Daniel, dankjewel. Ja, het is natuurlijk Sinterklaas en ik. We gaan weer in de studio in Almere. Gaan we weer mensen ontvangen. Dus als jij iets hebt te melden aan Sinterklaas. Of je wil iets zeggen. Of je hebt een mooi cadeau wat je graag wil hebben. Of iemand anders wil geven. Of je wil aandacht. Of je wil een wens. Dan kun je dat allemaal doen naar sintendeleeuw@omroepmax.nl.
0: Nou, gewoon allemaal aan elkaar geschreven met zo'n apenstaartje ertussen.
1: Ja, allemaal aan elkaar geschreven met een apenstaartje tussen.
0: Nou, zo is het.
1: Maar goed, man. Ik heb even gezegd. Dus normaal is de opnames zijn geloof ik eind november. En het wordt 5 december uitgezonden op zaterdagavond. Dus top 5.
0: Nou, prima. Leuk. En heb je ook nog iets te melden over je podcastserie De Leeuw Brult Verder? Of,
1: Nou, dat we nog steeds daar heel fijn mee bezig zijn. En dat we ontzettend leuk om te doen. En dat we altijd heel leuke gasten hebben. En dat we heel populair zijn bij de NPO, geloof ik. We liggen hartstikke goed in de markt. Dus ik ben heel blij om.
0: Kan verkeren,
1: hè? Morgen om 6 uur staat je kan verkeren. En mijn moeder is ook nog steeds 94 jaar. En doet nog steeds elke week mee. Iets zwakker dan voorheen. Maar ze is nog steeds heel erg goed met haar geheugen. Dus ze vertelt mooie verhalen.
0: Ja, ik zag het 10e seizoen alweer met onder andere Roxanne Hazes en Twan Huis.
1: Ja. Ja, ja, we zijn hartstikke blij ermee. Echt, het is heel leuk om te doen ook.
0: Nou, nu een nieuwe avontuur. Morgen de première. We zijn toch familie.
1: Ja.
0: En dat was al een eerdere cabaret musical, toch? Ver van je bed heette die.
1: Ja, dat was het eerste deel van Maarten Hopman en Esther van Nassau. Die hebben dat geschreven. En het ging over een gezin uit een vader en een moeder. Zoon en een dochter. En die vader en moeder waren gescheiden van elkaar. In deel 1. En in deel 2 heeft de dochter bedacht om een familieweekend te doen op de Veluwe, inclusief wolven. Om de familie bij elkaar te brengen, omdat ze heeft iets te vertellen. En de vader komt dus eigenlijk voor de moeder onverwacht mee. En dat zorgt voor enorm leuke anderhalf, nou 41 minuten hilariteit en goede liedjes. En scherp in de actualiteit. Dus alles komt voorbij. Shoebakken, het gaat over klimaat, het gaat over donorouderschap, het gaat over DNA. Het komt allemaal voorbij.
0: Nou, hoe red je dat allemaal in 41 minuten, joh?
1: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, het is 1 uur 45 minuten.
0: Oké, nou ja, dan kan het nog net. Dan kan het nog net, hè?
1: Ja, precies.
0: Paul, had jij je nou zelf aangemeld ook als de verdwenen vader?
1: Nou, ik had deel 1 gezien. Dat vond ik heel erg leuk. En wat ik leuk vind aan dat Niels Dorsmalen is de producent. Die maakt dus echt Nederlandstalige nieuwe musicals. En de cabaret musical kun je een beetje vergelijken in de traditie. Het zijn grote schoenen die je moet vullen, maar van Annie Schmid en Harry Banning.
0: Ja.
1: Het zijn goede liedjes, mooie liedjes, goede muziek. En toen deel 2 zou komen, toen heb ik tegen Annie Boer, waar ik altijd nog een keer mee wilde spelen. Die ken je wel, die kan even Jinek heel goed nadoen.
0: Ja.
1: En Zit Maestro was de tweede, geloof ik, is voor de derde. Afgelopen seizoen. Zei ik, ik zou ook nog een keer met je willen spelen. Zij zou toen dan mee met deel 2. En zo hebben ze het echt voor ons ook geschreven, ons alle vier, alle vijf. Nee. De neef de Graal en Martijn Cardol en Bart van Veldhoven. Met z'n vijf doen we het.
0: Nou, morgenavond die première in Oude Luxor in Rotterdam. Ben je daar nog zenuwachtig voor eigenlijk, Paul?
1: Ja, zeker. Nu al. We hebben vanavond nog een voorpremière. En dan hebben we nog de laatste notes. En dan morgen, daar gaan we ervoor. En dan daarna wordt het echt leuk. Dan ga je gewoon op tournee.
0: Ja.
1: En dan zijn er geen strenge mensen meer die zeggen, hey, doe de toon verkeerd of zou je naar links willen lopen in plaats van rechts.
0: Ja.
1: En, nou, maar dat is echt, het proces is ontzettend leuk, maar morgenavond als het voorbij is, dan de bitterbal en het bier, dan is het echt, dan gaat het tournee beginnen tot 10 januari. Het hele land gaan we door.
0: Ja, meer dan 60 voorstellingen door het hele land. Mooie theaters in Hengelo, Leus en Amsterdam.
1: Ja, als je Leuzen. Als je, helden, Stadskanaal.
0: Ja, er komen nog Stadskanaal. En er komen dus al wat appjes binnen, kom ik aan kaarten. We zijn toch familie.nl, daar kun je alles op vinden, toch?
1: En morgen en vanavond zijn we Rotterdam met Oude Luxor. En het leuke is aan de première, morgen zijn nog kaarten. Er zijn kaarten teruggekomen.
0: Oh?
1: Dus als je een première wil meemaken, kun je morgen nog naar het Oude Luxor komen. En vanavond ook nog, er zijn nog wat kaarten over.
0: Nou, maar het loopt best wel hard, 25.000 tickets zijn er al weg, hè?
1: Ja, je zal ze maar soep moeten geven allemaal, hè?
0: Nou, en jullie hebben al een gouden ticket award gekregen. rekenen. Dat moet nog allemaal beginnen, joh. Ik zou ook zenuwachtig zijn.
1: Ja, dat is ook zo. Maar eenmaal als het eigenlijk gelegd is, dan wordt het ook heel plezierig. Met lekker eten in de bus, een wijntje mee. En het wordt heel gezellig.
0: Paul, ik wens je heel veel plezier. En succes morgenavond. Ik zie je snel weer, hè.
1: Ja, ik hoop het. Tot ziens.
0: Dag, goed. Dag.

kinderen gaan naar school. Ik sneer wat brood, ik doe een ginkdoek in een tas en loop met ze mee, zoals elke morgen.

0: Net hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: meer. Ja, ik ga even meer keuze krijgen.
1: Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, dat hoort vaker.
0: En dit ook.
3: De jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

bij NPO Radio 5 met John Warwick en de Spinners. En then came you in the fall. Paul de Leeuw, wat een mooie dag. We hebben het over vandaag natuurlijk. Hè? En ook over morgen alvast, van ons te schelen. 6 oktober, Omroep Max, NPO Radio 5. Lunch lekker. Hier is Rocky Brown.

0: Wist ik ook niet hoor, maar Rocky Burnett heeft dit liedje geschreven. Samen met de bassist van de Everly Brothers. En dat is een aardige hit. Ja, aan het begin van de jaren 80. Tired of Towing the Line. Bijna half 1 alweer. De tijd vliegt voorbij. En daar is Carolijn weer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. Bij het parlementsgebouw in Kosovo zijn demonstraties uitgelopen op rellen. De betogers eisen dat de bevoegdheden van het Kosovo-tribunaal in Den Haag worden ingeperkt. Dat is een rechtbank die de misdaden onderzoekt die zijn gepleegd tijdens en vlak na de Kosovo-oorlog eind jaren 90. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Dat komt volgens deskundigen door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Deze week zijn al ruim 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. En in Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. RTV Oost heeft een nieuw fenomeen ontdekt, de vuurwerkvakantie.
0: Sorry?
1: De vuurwerkvakantie. Mensen die graag vuurwerk af willen steken, Nederlanders, maar die zoeken in Duitsland nu een vakantieadres rond de jaarwisseling om daar dus vuurwerk te mogen afsteken.
0: Oh, daar kan je natuurlijk ook gewoon
1: vuurwerk... Ja. Oh, ja, meestal vluchten mensen daar naartoe vanwege de rust, omdat er geen... maar nu is het dus andersom. Dat blijkt uit gegevens van Booking.com.
0: Moet wel je eigen vuurwerk meenemen?
1: Daar kun je het nog wel kopen in Duitsland.
0: Oh ja, dat ook nog.
1: Ook
0: ja.
1: Nog, ja.
0: Nou, veel plezier zou ik zeggen. Als je daar naartoe wil, toch?
1: Ja,
0: ja. Overal is natuurlijk een vakantietje voor te verzinnen.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Ik heb er niet zoveel mee, maar dat komt ook door de dieren.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Dat vind ik ook, ja. Ik ook. Hetzelfde verhaal. De schaapskudde op de Ermeloze Hei die wordt sinds deze zomer beschermd door 2 grote Italiaanse honden. Het hondenras Abruzzo Marmora verjaagt al eeuwen beren en wolven in Italië. En ook in ons land kunnen we die witte berghonden goed gebruiken, zegt de stichting die ze hierheen haalde tegen Omroep Gelderland.
3: We hadden steeds meer dreiging van de wolf. Dat deze honden, zodra ze gevaar zien, ja, dan zie je ze ook in hun houding veranderen. Dan gaan ze echt in de beschermingsmodus. Dan maken ze zich wat groter, wat forser. En dan gaan ze blaffen. En door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
1: Ja, die honden die leven dag en nacht bij de schapen. Maar ga er niet in volle vaart langs met je paard of fiets, waarschuwt die stichting, want dan kunnen die honden wel heftig reageren.
0: Het zijn geen kleine keffertjes dit?
1: Nee, het is een soort herdershond, maar dan een bredere kop en wat steviger, zeg maar. En een hele harige witte vacht.
0: Nou, daar fiets ik niet langs, hoor.
1: Nee.
0: Sla even over.
1: Je slaat even over.
0: Ja, dat fiets ook trouwens.
1: Het weer op veel plekken bewolkt en in het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuidoosten schijnt wel geregeld de zon en het is 19 tot 23 graden. Morgenochtend eerst mist, later zon en dan krijgen we de laatste warme nazomerdag. 20 tot 25 graden.
0: Kom ik nou heel erg lui over, nee toch?
1: Beetje.
0: Dankjewel, Carolijn. We zijn weer helemaal bijgepraat. En had ik al gezegd dat ik het ontzettend leuk vind dat je er weer bij bent vandaag. Nou, bij deze...

0: Ronettes zijn dat, met The Wall of Sound, zoals ze dat noemden. Want Phil Spector zat op de knoppen. En we hadden ook nog José Feliciano. Het is er weer tijd voor.
1: Ja hoor.
0: Wie van deze twee zangers was er het eerst met het liedje For the Good Times?
2: 1. For the Good Times.
0: Is Dubbeldekker 1, Andy Williams.
2: 2.
3: For the good times.
0: Dubbeldekker 2 van Perry Como. Nou, niet al te makkelijk, toch of wel? Als je het weet of denkt te weten, stuur een appje naar de studio. Dubbeldekker 1 van Andy Williams, Dubbeldekker 2 voor Perry Como. Wie was er het eerst met For the Good Times? Er is meteen 3 vragen. Heb je al de 3 goed? Dan win je hem de lunch lekker kaasschaaf. Dus, Dubbeldekker 1 of Dubbeldekker 2. Wat doe je nou? Dit is Babette.

0: Cats zijn dat, met The Wall of Sound, zoals ze dat noemden. Want Phil Spector zat op de knoppen. En we hadden ook nog José Feliciano. Het is er weer tijd voor. Ja hoor. Wie van deze twee zangers was er het eerst met het liedje For the Good Times? 1.
1: For the Good Times.
0: Is Dubbeldekker 1, Andy Williams.
2: 2.
1: For the good times.
0: Dubbeldekker 2 van Perry Como. Nou, niet al te makkelijk, toch of wel? Als je het weet of denkt te weten, stuur een appje naar de studio. Dubbeldekker 1 van Andy Williams, Dubbeldekker 2 voor Perry Como. Wie was er het eerst met For the Good Times? Er zijn meteen 3 vragen. Heb je alle 3 goed? Dan win je hem de lunch lekker kaasschaaf. Dus, Dubbeldekker 1 of Dubbeldekker 2. Wat doe je nou? Dit is

0: Dat is ook wel leuk.
1: Zo, nou, dan krijg je die ook voor het eerst. Dat is toch leuk? Ja. Nou, we beginnen bij het begin. Vraag 1. Welke groep zong ooit Celebrate the Good Times? Celebration Time. Was dat A, Casey and the Sunshine Band? Antwoord B, Cool and the Gang? Of antwoord C, Earth, Wind and Fire?
0: Het gaat om Celebration. Dan is dat volgens mij uit 1980 Cool and the Gang.
1: Andy Williams bracht in 1970 een nummer uit voor een hele bekende film, waarin de Corleone-familie centraal stond. Naar welke beroemde film zijn wij vandaag op zoek?
0: Oh, je hebt geen meer keuze.
1: Nee, de Corleone-familie.
0: De Godfather, denk ik dan.
1: Daar komt hij. Nou, de kaasschaaf komt nu in zicht.
0: Oké.
1: En binnen een paar seconden weten we eigenlijk of hij wel of niet afreist naar Venlo.
0: Oké.
1: 71 jaar geleden werd De Snoek gepresenteerd. Dat was de bijnaam voor de DS. Door welk automerk werd dit model op de markt gebracht? Is dat A, Renault? Antwoord B, Peugeot? Of antwoord C, Citroën?
0: Ja, dat is niet zo moeilijk, want ik ben erin getrouwd in een Snoek. Oh. Dus, ja, niet in de Snoek zelf, maar ik ben er naartoe vervoerd, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat is volgens mij een Citroën.
1: Ja, natuurlijk! Hingen er ook blikjes achter, Paul, toen?
0: Nee, die hingen er niet achter, nee.
1: Oh, oké. Okay. Nee. Nou, gefeliciteerd, want je hebt hem nu dus, hè?
0: Nou, geweldig, toch?
1: Ja, spreekwoordelijk, want we zorgen dat hij snel maar bij jou thuis komt. Lust lekker kaas, gaaf.
0: Nou, helemaal mooi. Ik ben er helemaal blij mee.
1: Ik hoop dat je nog verder opknapt dan je al opgeknapt was met je griep. En je mag ook nog even, je mag even zeggen wie we gaan draaien en die wil je van Perry Como.
0: Dan ben ik toch wel benieuwd naar Perry Como.

0: vandaag doen wij de dubbeldekker quiz met Paul Knorr uit Venlo. Goedemiddag, Paul.
1: Hi Daniel, goedemiddag.
0: Gaat het goed?
1: Ja, redelijk. Beetje ziekjes, maar voor de rest, ik ben nog redelijk bij stem, gelukkig.
0: Ja, een beetje grieperig misschien.
1: Ja, weet je wel, ja, het heerst een beetje, heb ik het idee, en al heel vroeg in het jaar.
0: Ja, je hoort dus het. Dan hoor je verder om je heen inderdaad. Ja, ik spreek ook wel wat mensen. Ik had zelf ook een beetje vol hoofd, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Weet je dat?
1: Ja, goed. Als dat het ergste is, dan komen we er toch wel doorheen.
0: Ja, natuurlijk, Paul.
1: Ja.
0: We geven niet op, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: En dat geldt ook een beetje voor de quiz. Heb je het wel vaker gehoord?
1: Ik ken hem, de dubbeldek. Ik heb er eens eerder bij jou meegedaan. Dat is alweer een tijdje geleden.
0: Nou, mooi. Heb je toen gewonnen, of niet?
1: Niet die kaasschaaf. Daar ben ik nog steeds naar aan het azen, zeg maar.
0: Nou, eens even kijken of het vandaag gaat lukken, Paul.
1: Ja.
0: Wie was er eerder met For the Good Times? Dubbeldekker 1, Andy Williams. Dubbeldekker 2, Perry Como.
1: Dat was nummer 1, Andy Williams.
0: Ja, 2 jaartjes eerder, aan het begin van de jaren 70. Nou, de Omroep Max sokken die komen er al aan, maar die heb je vorige keer ook gekregen, denk ik.
1: Nee, die heb ik nog.

Music. More than this. En Paul Knorr uit Venlo. Hij won de dubbeldekker quiz en we hoorden Perry Como. Met For the Good Times. Dit is nieuwe muziek van Stevie Wonder.

0: magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort. Ah.

0: Hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Ja, kun je laten staan?
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 1 uur, het nieuws met Suzanne de Vries. Goedemiddag, Suzanne.
10: Goedemiddag, Daniel. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. Het heeft te maken met extreem warm zeewater in de Middellandse Zee. Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat ook echt zo was, moet vervolgonderzoek uitwijzen, zegt het KNMI.
11: Welke naam je uiteindelijk ook aan het beestje geeft, of het een tropische storm geweest is, of het weer iets anders geweest is. We hebben de impacts gezien. Er zijn grootschalige overstromingen geweest. Er zijn meerdere doden gevallen. Dat is wel gewoon heel zorgwekkend. Dat je zoveel sterke regenbuien hebt die ook langere tijd boven dezelfde plek blijven hangen. Dat moet ook zeker echt wel gemonitord blijven worden.
10: Ander nieuws dan. Komende nacht is het zover. Dan speelt Lionel Messi voor het allerlaatst in het Argentijnse voetbalshirt. Ook verslaggever Jan Kees van der Kun gaat kijken.
12: Hij heeft een prachtige carrière om op terug te kijken als international. En hij gaat afscheid nemen tegen Benin. Dat is natuurlijk ook een slim gekozen tegenstander. Dus dat zal een doelpuntenfestijn worden. Messi zal zeker gaan scoren en zal het stralend middelpunt zijn. En zal waarschijnlijk met heel wat emoties uiteindelijk van het veld gaan. En dan zullen ze daar in Buenos Aires de tent wel op een hopelijk goede manier afbreken.
10: Ja, de wedstrijd Argentinië tegen Benin is komende nacht om 1 uur. En de Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen tv-series en films. Voor Groundhog Day, waarin een weerman steeds dezelfde dag beleeft, componeerde hij bijvoorbeeld dit nummer, A New Day.

0: maakte ook de muziek van veel BBC-programma's. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, veel verschillen in het land. In het midden bewolkt, in het noorden ook, maar daar is er ook nog eens kans op regen. En in het zuidoosten schijnt de zon. Het is rond de 21 graden.
1: Lunch lekker met Daniel Dekker.

is echt een superhit nog steeds, hè? Van René Vroeger en het Goede Doel. Wow, ik dat ik net iets van. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: alvast begonnen, hoor. Zo bij deze Suzanne Freek hier. Afgelopen donderdag is er een prachtig nieuw liedje uitgekomen. En er komt ook een heel nieuw album aan. Op 13 november gaat het officieel uitkomen. Je hoort er zo meteen alles over.
1: De beleggingstips.
0: En we starten de zoektocht weer naar het muzikale beleggen op het broodje of de dressing over de gezonde salade. Vandaag moet ik iets te maken hebben met een 59-jarige Amerikaan, Michael Goosling. Hij is er namelijk nog niet zo heel erg lang geleden achtergekomen dat Michael McDonald zijn vader is. Michael McDonald, die we natuurlijk ook kennen van de Doobie Brothers, die is dus op zijn 14e vader geworden van deze Michael Goosling. Zometeen hoor je er wat meer over. Dat gaat allemaal goed trouwens, ook tussen die twee mannen. Nou, wij dachten, het is een mooie aanleiding om een prachtig liedje van Michael McDonald uit te zoeken. Dat mag natuurlijk alleen zijn in een duet. Ik kan me nog herinneren dat hij een prachtige duet heeft opgenomen ook namelijk. Patty Austin onder andere en nog veel meer. Of, ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon een nummer van de Doobie Brothers draaien. Ik laat het weer helemaal aan jullie over. Dus als je een goede tip hebt of een leuke suggestie, laat het weten via de NPO Luister-app.

0: Zo hé, daar zit ik net over na te denken wat die Elton John toch een mooie liedjes heeft gemaakt. Deze bijvoorbeeld, dat was de Rocket Man. En de voorjaar, daar waren ze weer hoor, hier op NPO Radio 5. Natuurlijk, de Beatles en Ticket to Ride. Later gaan we ook nog een mooi nummer van Elvis draaien, want het is dinsdag vandaag, doen we altijd. We hebben de Elvis Encyclopedie die het leven geroepen een aantal jaren geleden. En dan doen we dan bijzondere liedjes van Elvis in. Wat het vandaag is, dat hoor je straks. Nu eerst hier aangeschoven aan onze lunchtafel. Jawel, Susanne en Freek.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het is fijn om jullie weer te zien, zeg.
2: Wederzijds.
0: Nou, de laatste keer was we echt een beetje op afstand in Gelderdoom, 10 shows.
2: Ja.
0: Nou, we hebben net Rocketman gedraaid. Ik denk, nou, zijn jullie, hoe lang heeft het geduurd voordat jullie weer geland waren? Want dat was wel eventjes een dingetje.
1: Ja, nou, dat heeft best wel even geduurd. We hebben echt heel lang nagenoten en die documentaire van wie we toen online hebben gezet teruggekeken. Om het zelf even opnieuw te ervaren en de registratie. Dus ja, we hebben wel even een maandje van moeten bijkomen, denk ik.
0: Ja, nou, dat vind ik nog korter.
1: Maar op positieve manier, hoor. Dat we gewoon echt nagenoten.
0: Tuurlijk, dat was echt wel... het was mooi, hè? Iedere avond was het fantastisch, eigenlijk.
2: Ja, het was heel bijzonder dat iedereen daar met zo'n fijne energie binnen was. Dus elke keer, met name de eerste show, toen we begonnen, hadden we echt zoiets van... Wow, dit is echt een bak liefde wat onze kant op komt. En het waren gewoon echt geweldige shows. De weken vlogen ook wel voorbij.
0: Ja.
2: En als je nu erop terugkijkt, denk je... stonden wij daar gewoon.
0: Ja, maar jullie gaven ook heel veel liefde. Misschien was dat het ook wel.
2: Ja, misschien. Maar dat was een mooie wisselwerking.
0: Ongelooflijk dat je dat ook kan met z'n tweeën. Toch? Op zo'n groot podium.
2: Bizar.
0: En weet je wat ik ook mooi vond? Dat je het overal, waar je ook was, in Gelderdoom, in het stadion, overal kon je het echt heel goed zien.
2: Ja.
0: Je was er ook echt bij, weet je wel. Dat hadden jullie heel mooi bedacht. Wie heeft dat zo allemaal... Ja, dat hebben jullie met z'n allen gedaan natuurlijk.
2: Ja, nee, dat was ik. Ik heb dat bedacht. Nee, zeker niet. Nee, dat is echt wel een team effort. Omdat we bedacht hadden van we willen inderdaad dat je het over... Het is een stadion, maar het moet nog steeds wel intiem kunnen voelen. Dus we hadden een cameraman bij ons op het podium. De schermen waren groot. Als je op de tribune zat, de video... Of de vloer was helemaal van video. Dus we hebben ons best gedaan om... iedereen een goede experience.
1: Ja, dat je niet zo'n kaartje koopt, omdat je eigenlijk dacht... ik heb alleen maar de hele show een streepje gezien in de verte. En ja, dat heb ik zelf ook wel eens gehad bij een concert. Ik wil wel een beetje echt een show voor iedereen kunnen geven. Al is het groot. En daar hebben we echt alles aan gedaan.
0: Ja, ja, en dan heb je natuurlijk ook die videoschermen bij nodig in op zo'n locatie. Maar dat was echt heel mooi gedaan. Voor diegenen die denken van waar hebben ze het over... de hele concertregistratie is te zien op Videoland.
2: Ja.
0: Dus kun je de show nog een keer beleven. Ik heb zelf ook nog een keertje gekeken. Niet helemaal.
2: Wij ook.
0: Ik dacht, nou, jullie hadden mooie gastartiesten en de band was fantastisch.
2: Leuk.
0: En mooi om jullie zo daar bezig te zien. 10 keer, hè?
2: Ja, was heel bijzonder.
1: Ja, echt een te gekke ervaring.
0: Ja. Hoe is het met Sef trouwens? Want dat is ook nog even belangrijk.
2: Goed, ja.
0: Bijna een jaar oud alweer, hè?
2: Bijna een jaar. Nee, dat gaat heel goed. Die is lekker een beetje aan het staan in de box en een beetje aan het brabbelen.
1: Ja. Hij begint echt een karakter te ontwikkelen. Sommige dingen wil hij niet. En dan gaat hij echt zo aan. Ik denk, oh... Hij heeft echt een mening nu over dingen. Maar
0: ja, ik las al. Het is een kopie van Freek.
1: Ja, het is echt Freek. Hè? Ook heel veel mening. Nee, het is echt een schat. Het is echt een heel leuk kindje. En het gaat heel goed, gelukkig.
0: Nou, wat fijn. En Sef natuurlijk, Suzanne en Freek. Ik besefte dat pas later trouwens, echt.
2: Ja, Sef. Nou, Sef is gewoon Sef.
0: Ja, nee, wat mooi. Een mooie naam ook. Nou, de laatste keer dat jullie waren is alweer 1,5 jaar geleden. Voor diegenen die willen weten wat er allemaal gebeurd is in de tussentijd. Nou, dan kun ik ook weer naar Videoland verwijzen. Want daar is een heel mooi verhaal hebben jullie daar gedaan.
2: Ja.
0: Ik was daar erg van onder de indruk.
2: Dank.
0: Vond ik mooi. Hoe jullie dat hebben verteld allemaal. En ja, wat ook heel mooi is, is dat Suzanne, terwijl ik dacht, nou daar ben je helemaal niet zo van. Jij hebt honderden kilometers, overdrijf ik nu. Je hebt een pelgrimstocht gedaan in Portugal.
1: Ja, klopt ja.
0: Met je vriendinnen.
1: Ja, we wilden gewoon een soort van vriendinnenweekend. En toen dachten we, weet je, gaan we op een bedje liggen of gaan we wat ondernemen? En toen zijn we op een soort van wandelvakantie gegaan.
0: Maar wat is dat dan?
1: 30-plusser. Ja, Camino is een hele mooie route door Portugal. En we hebben een stuk daarvan gelopen. We hebben 4 dagen loop je 25 kilometer per dag ongeveer. Lekker heuvelachtig en door de mooie dorpjes. En het is heerlijk. Iedereen aan te raden.
0: En aan het einde van de dag een wijntje.
1: Ja, precies.
0: Kijk, nou, dan heb je een leuke tocht.
1: Ja, toch?
0: Dan heb je ook een doel. Maar joh, dat is ook belangrijk. Ik dacht namelijk dat jij, dat Freek eigenlijk altijd van het fanatieke sporten was.
1: Ja, we zijn allebei aardige bewegingsmensen. Daar hadden wij wel van.
0: Ja, een beetje gezond is het ook natuurlijk wel.
2: Ja.
0: Ben je wel weer een beetje echt aan het hardlopen ook, Freek?
2: Ja, een beetje gewoon rustig aan, maar wel lekker.
0: Maar nog wel die grote rondjes. Want af en toe was ik heel ver buiten mijn dorp. En dan reken ik bijna aan. Want ik denk, je bent wel heel ver van huis.
2: Ja, lopend. Ja, nee, ik zoek jou af en toe gewoon op.
0: Ja. Ja. Die kilometer zit alweer in de benen.
2: Ja, af en toe loop ik nog een lekker rondje. Ja.
0: Goed zo, nou mooi. Nou, ik ga zo meteen natuurlijk pijnstillen draaien. Dat liedje is alweer bijna 1 miljoen keer gestreamd. Is net een paar dagen uit.
2: ja, bijzonder, hè? Ja, het is heel, heel gek altijd hoe dat werkt, dat je een liedje uitbrengt en dan voelt het zo van ons en dan breng je het uit en dan krijg je van mensen verhalen hoe zij dat liedje ontvangen en wat voor gevoel zij daarbij hebben. En dat went eigenlijk nooit, dat
1: Nee, daar gaat. Hoop je eigenlijk ook op. Het is natuurlijk heel mooi om zelf dingen te verwerken door middel van muziek maken. Maar hoe mooi zou het zijn, denk ik dan altijd zelf, als je iets uitbrengt en andere mensen hebben daar iets aan. En daar hoop ik altijd op.
0: Ja.
1: En als je dan die lieve berichten leest of mensen die de steun uithalen, dan ja, daar ben ik daar heel blij mee.
0: Het is ook mooi aan muziek, hè? Toch?
2: Geweldig.
1: Ja, dat zo werkt. Ja.
0: Dat is prachtig. Nou, het album komt er ook aan, daar gaan we het ook over hebben natuurlijk. En deze staat er ook op.

0: Ride Like the Wind van Christopher Cross. Een hele grote hit geweest natuurlijk. Hij traint nog steeds op in Los Angeles. Heeft hij een vaste kroeg waar hij zo af en toe naar binnen loopt om een paar liedjes akoestisch te spelen. Waaronder deze. En wel halverwege van Suzanne Freek moeten we nog hebben over Paradiso. Want vrijdag 13 november komt de album uit. En die avond is er een heel groot feest. Nou, groot, dat moet nog blijken. In Paradiso in Amsterdam. Want dan gaan jullie liedjes voor het eerst live spelen.
1: Ja, klopt. Nou. Ja, we dachten, hoe gaan we nou even het album vieren als het uit is? En dan wil je het graag spelen, aan de mensen laten horen. En waar kan dat nou beter dan? In Paradiso, dachten wij.
0: Ja, dat is een mooie plek toch om te doen.
2: Geweldig.
1: Prachtig.
0: Maar zijn de kaarten al weg? Of,
2: Nee, aanstaande vrijdag om 10 uur gaan de kaarten in de verkoop.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, en ik denk dat het een hele leuke avond wordt, omdat het vaak bij onze shows worden liedjes heel hard meegezongen. En dat is ook onderdeel van de beleving van de avond. Maar daar gaan we een album spelen dat nog niemand in principe kent. Dus dat gaat leuk worden.
0: Nou, er staan 10 songs op. Maar ik heb halverwege al gedraaid. Niemand staat erop.
2: En Pijnstiller. En de rest is allemaal nieuw.
0: Ja, dus bij 7 liedjes moet je het even alleen doen.
2: Ja.
0: Dat wordt het eigenlijk een beetje.
1: Ja, is ook wel weer even bijzonder. Want dan gaat niemand nog mee kunnen zingen.
0: Nou, maar
1: is
0: ook goed voor jullie even.
1: Ja, dan heeft hij met de beentjes op de grond. En gewoon even zelf doen.
0: Ja, zo is het. Nou, dat gebeurt dus 13 november. Zometeen een nieuwe single hier. Het is half 2 en daar is Suzanne met het laatste nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Daniel. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in de protestmarsen door heel Frankrijk. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De gemeente Dronten deelt 100 gratis bomen uit aan inwoners. Als je er een wil hebben, moet je wel beloven dat je de boom zelf in je tuin plant en ook goed verzorgt. Maar ook goed om te weten, het is geen klein boompje. Ze zijn namelijk 4 meter hoog en sommige soorten zelfs hoger. De bomen moeten Dronten koeler maken in de zomer en ook is het goed voor de biodiversiteit.
0: Nou, als ik een boom van 4 meter in mijn buurt zet, dan
3: krijg je klachten?
0: Nou ja, dan gaan mensen ook zeggen van, wat ben jij aan het doen hier? Dat is echt wel hoog,
3: maar
0: hoor.
3: In de zomer gaan ze dan allemaal bij jou schuilen.
0: Ja, dat is dan wel weer waar. Maar jij mag ook komen schuilen, hoor.
3: Dankjewel. Een partij die zich wil afscheiden van Canada heeft de verkiezingen gewonnen in de Franstalige provincie Quebec. Dat was een tegenslag voor premier Carney, want die wil vanwege de handelsoorlog met de VS juist eenheid in het land. En schapenhouders blijven jaarlijks met een enorme berg wol zitten. Volgens deze schaapsherder uit Burgerbrug in Noord-Holland gaan er tienduizenden kilo's wol naar de stort. En dat vindt ze erg jammer.
4: Het is een prachtig product als je dit ook ziet. Lekker vet aan je handen, gewoon mooi. Ja, dat wordt gewoon voor een deel toch of gestort of het gaat naar China. En we zijn gewoon een beetje verleerd dat onze eigen wol goed genoeg is. Het is gewoon een prima wol.
3: Daarom begint de regionale omroep NH een wolproject. Samen met kijkers en luisteraars worden sjaals gebreid van de wol van de Noord-Hollandse schaap. Het weer in het noorden en midden veel bewolking. Vooral in het noorden kan er ook lichte regen vallen. In het zuidoosten schijnt wel de zon en het is rond de 21 graden.
0: Dankjewel, Suzanne. Zijn we helemaal bijgepraat hier in

0: Evergreens. De hele dag door hier op NPO Radio 5. Deze ook van Barry Manilow, Mandy.
1: De beleggingstips.
0: Ja, dat duurde even, maar de Amerikaan Michael Goesling is erachter gekomen dat Michael McDonald zijn biologische vader is. Vrij bijzondere verhaal, want Michael McDonald is dus op zijn 14e al vader geworden. En omdat hij zo jong was, besloten hij en zijn toenmalige vriendin de zoon af te staan voor adoptie. Na jarenlang onderzoek en meerdere DNA-tests, ja, daar komt natuurlijk van alles aan te pas, kwam de uitslag dat Michael McDonald dus zijn biologische vader is. Ze hebben elkaar voor het eerst ontmoet. Het is allemaal goed tussen hun tweeën. En wij dachten, nou, misschien is het wel leuk om het beste liedje van Michael McDonald. Ik vind dat zo'n fantastische zanger altijd al. Zoveel mooie dingen gemaakt. Onder andere

0: komen heel veel goede suggesties binnen. Dus weet je nog een goed liedje waarin Michael McDonald zingt? Alleen of met een ander? Hij heeft een mooi duet gemaakt met James Ingram, kan ik me herinneren. En met Patty Austin. Geef het maar door. Ik wil me er verder niet mee bemoeien, maar ik doe het al, hè. En nog een paar minuten om je keuze door te geven. Suzanne Freeks, om rekening voor ze klappen. Hebben jullie nog, we hadden het net over die Gelderdansshows 10 keer achter elkaar. Maar gaan er in jullie hoofd alweer nieuwe dingen rond? Want ja, dat moet natuurlijk steeds beter.
1: Plannen maken we altijd natuurlijk. Maar we hebben nog niks concreets.
0: Nee?
1: Nee.
2: Zijn wel met dingen bezig.
0: Ja. Nee, maar dit is wel een heel groot project. Daar ben je natuurlijk heel lang mee bezig geweest. Ja. Er zit zoveel aan vast.
1: Ja, daarom. En we merken, dat is heel leuk, maar het vergt ook veel van je. Dus we zijn nu gewoon even alle ballen op Paradiso. En daar
2: is de nieuwe muziek aan. Uitbrengen
0: ja.
2: En zo.
0: Ja, jullie waren, die waren natuurlijk al heel zomer onderweg. Pinkpop, Concertatie, Zwarte Cross, Suikerrock.
1: Ja, België heeft een paar leuke shows gehad. En het was weer een mooi zomertje.
0: Ja, lekker. Het leven lag jullie toe dus eigenlijk wel met Sef en met al die mooie muziek die jullie maken.
1: Ja, zeker.
0: Wat dat betreft zijn jullie wel... Ja, ik vind wel dat er een verdieping in de liedjes ook is gekomen daardoor. Ja.

0: heel veel goede suggesties binnen. Dus weet je nog een goed liedje waarin Michael McDonald zingt? Alleen of met een ander? Hij heeft een mooi duet gemaakt met James Ingram, kan ik me herinneren. En met Patty Austin. Geef het maar door. Ik wil me er verder niet mee bemoeien, maar ik doe het al, hè. En nog een paar minuten om je keuze door te geven. Suzanne Freeks, om rekening voor ze klappen. Hebben jullie nog, we hadden het net even over die Gelderdamshows, 10 keer achter elkaar. Maar gaan er in jullie hoofd alweer nieuwe dingen rond? Want ja, dat moet natuurlijk steeds beter.
1: Plannen maken we altijd natuurlijk. Maar we hebben nog niks concreets.
0: Nee?
1: Nee.
2: Dit maar is we gewoon... zijn wel met dingen bezig.
0: Ja, hè? Ja. Nee, maar dit is wel een heel groot project. Daar ben je natuurlijk heel lang mee bezig geweest. Ja. Er zit zoveel aan vast.
1: Ja, daarom. En we merken, dat is heel leuk, maar het vergt ook veel van je. Dus we zijn nu gewoon even alle ballen op Paradiso. En daar
2: is de nieuwe muziek aan. Uitbrengen
0: ja.
2: En zo.
0: Ja, jullie waren, die waren natuurlijk al heel zomer onderweg. Pinkpop, Concertatie, Zwarte Cross, Suikerrock.
1: Ja, België een paar leuke shows gehad. En het was weer een mooi zomertje.
0: Ja, lekker. Het leven lag jullie toe dus eigenlijk wel met Sef en met al die mooie muziek die jullie maken.
1: Ja, zeker.
0: Wat dat betreft zijn jullie wel... Ja, ik vind wel dat er een verdieping in de liedjes ook is gekomen daardoor.
1: Ja, dat horen we ook wel van... ik ben echt veel aan het praten trouwens. Maar
2: nee hoor, ik ben ook veel aan het praten.
1: Dat horen we inderdaad van veel mensen. Dat door alles wat er gebeurd is, dat mensen ook misschien op een andere manier naar onze muziek luisteren. En dat het voor hen nog veel meer... gelaagdheid krijgt.
0: Maar je hebt veel meer verbinding met mensen natuurlijk. Ja. Want iedereen maakt natuurlijk allerlei dingen mee.
2: En je hebt gewoon, hoe naar ook, als je dingen meemaakt, doe je heel veel inspiratie op. En die muziek moet er bij ons uit door muziek te maken. Of die gevoelens moeten eruit door muziek bij ons. En dan komt daar muziek van.
0: Ja.
2: En of je wil of niet, het komt. En we hebben ervoor gekozen om dat wel uit te brengen.
0: Ja, natuurlijk. Nou, maar jullie maakten al heel veel mooie liedjes natuurlijk. Alleen dat bedoel ik. Er komt nu een soort diepgang, een diepe laag in die heel herkenbaar is ook voor mensen.
1: Hè? Ja. Ja, we zijn ook gewoon wel... Inmiddels leer je natuurlijk ook dat... Wij zijn heus niet bijzonder door wat we meemaken. Ik bedoel, ieder huis heeft zijn kruis. En ik denk dat het alleen maar mooi is om leed een beetje te kunnen delen met andere mensen.
0: Maar jullie hebben wel de mogelijkheid om er iets mee te doen of zo, weet je? Ja. Naar mensen toe, ook door dat mooi te vertellen ook hoe dat voor jullie is.
1: Ja.
0: Dat hebben heel veel mensen niet.
1: Nee.
0: Of in ieder geval niet dat anderen daarnaar kunnen kijken en luisteren. Het heeft ook zijn nadelen trouwens, want je hebt natuurlijk ook niet altijd zin om dat te doen natuurlijk. Dat begrijp ik ook heel goed.
2: Ja, maar het is wel heel fijn dat mensen zijn zo lief voor ons geweest. Ja. Wij hebben zoveel lieve berichten en lieve verhalen van mensen gekregen. Mensen die ook delen waar ze mee zitten. En daardoor voel je je ook niet alleen.
0: Nee.
2: Want het is natuurlijk het gevaar dat je denkt dat je de enige bent met iets heftigs in zijn of haar leven. En het is heel fijn als je dat met elkaar kan delen. Dat we allemaal dingetjes in onze rugzak hebben.
0: Ja. Nou, dan is het nieuwe album in ieder geval een aanrader. Er staan prachtige nummers op. En 13 november is het officieel. Dan gaat hij los.
1: Ja.
0: En dat gebeurt dan met een live show in Paradiso in Amsterdam. Hebben jullie verder nog plannen om te gaan touren of zo?
1: Nee, eigenlijk gewoon dit. En we zijn lekker met The Voice weer bezig met opnames voor het nieuwe seizoen.
0: Zitten jullie ook nog in natuurlijk.
1: Dat is ook echt heel erg leuk om te doen. Omdat we daar vooraan zitten bij allemaal talenten die zich laten zien.
0: Nou, we hadden het net al eventjes buiten de uitzending over Ruben Hillen. Want dat is natuurlijk wel iemand, dat is een blijver hoor.
1: Ja, vinden wij ook.
0: Dat denk ik echt.
1: Ja.
2: Ja, die heeft gewoon een ongelooflijk goede stem. En daar gaat het uiteindelijk om. En het leuke is bij The Voice is dat je daarmee bezig bent. Het blijkt ook nog een hele leuke gozer te zijn. Maar ik bedoel, we hebben hem het eerste keertje niet eens gezien, zeg maar. Alleen maar gehoord. Dus het begint met een goede stem. En dat blijkt ook nog een leuke duur te zijn.
0: Ja. Maar hij zingt in het Engels natuurlijk.
1: Ja.
0: Anders zou ik zeggen, als ik een liedje over heb nog.
1: Ja, hij zingt in het Engels. En weet je, hij is gewoon een artiest die je live moet gaan zien. Dus hij heeft... uit mijn hoofd 23 oktober zijn allereerste show in Hengelo. En vanaf volgend jaar gaat hij echt op tour door het hele land. En dan gaan mensen hem live zien. En dan ga je echt horen van deze gast is echt goed.
0: Ja, we hebben het over Ruben Hillen en diegene die in jullie show zijn geweest. Die hebben hem daar ook live gezien.
1: Ja.
0: Dat deed hij ook even, deed hij wel heel goed.
1: Goed hè?
0: Ja, echt.
1: Bij de soundcheck stond ook zeg maar de allereerste keer was... de crew en zo wist. Want het was echt een soort last minute plan een week van tevoren. Van zullen we Ruben ook een stuk voorprogramma laten doen?
2: Want we hadden eigenlijk al Hanna mee natuurlijk.
0: Ja.
2: En toen dachten we, hoe gaan we dat doen? En de band van Hanna heeft hem ook uiteindelijk begeleid volgens mij grotendeels.
1: En toen ging hij die soundcheck doen. En toen had alle crew die daar aan het werk was ook echt zoiets van...
2: Hoe de fuck is dit?
1: Deze gast kan zingen joh.
0: Dat komt die opeens
2: vandaag? Ja. Want hij zong natuurlijk gewoon helemaal live. En met een strot, hij blaast iedereen gewoon omver. Echt
0: gek. Nou, gaan we ook nog veel van horen. Die kant zijn jullie ook druk bezig met talenten zo.
1: Ja, mooi zeker.
0: Toch? Nou, we gaan Pijnstillen draaien. En ik vond het leuk om jullie gezien te hebben.

0: jaar 1954. In dat jaar schreef een Amerikaanse bluesgitarist Arthur Gunter het nummer Baby Let's Play House. En een jaar later, op 4 februari 1955, nam de enige echte Elvis zijn versie op tijdens een opnamesessie. En werd het als 4e single op het Sun-label uitgebracht. En het zorgde er ook voor dat Elvis voor het eerst in de Billboard Country Charts terechtkwam. In Amerika hebben ze van die aparte hitlijsten met aparte muzieksoorten. En daar stond Elvis in met Baby Let's Play House. We voegen hem vandaag toe aan de Elvis Encyclopedie.
1: All right, ladies and gentlemen, boys and girls and everybody else. A great moment that you've waited for. The one and only Elvis Presley.

Elvis Presley. Ja, dit komt uit 1956, daarom klinkt het zo. Baby, let's play house, toegevoegd.

0: samen Max.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wachten finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de Meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Nou, dat was weer een heerlijke lunch bij Daniel. Net en nou, wij trekken hem lekker door met de beste muziek, de beste evergreens van Tina Turner en de Jacksons. Maar eerst naar het NOS Journaal van 2 uur. Hier is Suzanne de Vries. Goedemiddag.
11: Goedemiddag Henk. In onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. In Frankrijk is vandaag het grootste landelijke protest van scholieren, docenten en ouders tegen de staat van het onderwijs. En ook in Wallonië en Brussel zijn er acties van jongeren tegen het onderwijsbeleid. Zo is de Vlaamse student Lily in Luik de straat opgegaan.
12: 35 in één klas met één leerkracht, dat gaat niet. Dan kan er niet een goede les gegeven worden. We hebben ook één leerkracht voor meerdere vakken. Onderwijs en studies, dat is een recht. En niet iets wat hier iemand kan betalen en de anderen niet.
11: Dan nog even terug naar Frankrijk, want door de ongeregeldheden daar heeft een middelbare school een schoolreis richting Parijs geannuleerd. Dus een middelbare school in Nederland. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgische wetenschapper Francis Hansen. Hij krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn hele kleine deeltjes die overal doorheen vliegen. Dat zegt deze verslaggever van de VRT.
13: Die deeltjes zijn heel energierijk en interessant om het heelal te leren begrijpen. Sterrenstelsels zoals onze Melkweg bijvoorbeeld of zwarte gaten. En de bijnaam voor die deeltjes is spookachtige boodschappers. Maar hij heeft met collega's een detector gebouwd in het ijs op Antarctica, waardoor hij die toch kan detecteren.
11: Alle nieuws dan. De Eerste Kamer debatteert vandaag over de plannen van het minderheidskabinet voor volgend jaar. De VVD in de Senaat staat daarbij een stuk positiever tegenover samenwerking met PRO dan VVD-leider Dylan Jesselgus. PRO-fractievoorzitter Rozen Müller vroeg daar net naar.
0: Dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar moeten kunnen vinden voor een langetermijnagenda en dat persoonlijke dingetjes en zo daaronder geschikt aan zijn.
14: Wij hebben het daar buiten deze zaal ook vaker over gehad. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken.
11: Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet in de Senaat ook op zoek naar een meerderheid voor alle plannen. En schaatser Amund Sjöbrand is na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd overleden. De Noor werd in 1981 Europees kampioen allround in Deventer en veroverde vlak daarna ook de wereldtitel. Sjöbrand vormde samen met zijn landgenoten Stensen, Sten Jemet en Storholt de befaamde Vier Essen. Het kwartet had een groot aandeel in het populair maken van schaatsen in Noorwegen. Het weer in het noorden en midden veel bewolking. Vooral in het noorden kan er ook lichte regen vallen. In het zuidoosten schijnt de zon en het is rond de 21 graden.
9: Open huis. Henk van Steeg.

Echt met ten voeten uit samen met zijn broers, de Jacksons in 1979. Shake Your Body en begon origineel als een track van 20 minuten. Daarna kwam er zang op, zo werd het zo'n ruime 8 minuten voor op het album. En uiteindelijk, dit was de radioversie. Kleine 4 minuten, goedemiddag. Ja, ik heb meegedaan.

Een hele goede middag en welkom in ons huis. Ik zei het al, het is 11 minuutjes na 2. Het is de dinsdagmiddag editie. Lekker uitbuiken van de lunch. Maar stilzitten, dat kan ik je beloven, zit er vanmiddag niet bij. Met de beste evergreens van Queen. Ook een hele fijne van Solomon Burke samen met De Dijk. Dan heb je eigenlijk twee evergreen artiesten in één. En ook nog Lynyrd Skynyrd. En ook op deze dag ga ik ze weer verzamelen. Want op een of andere manier is het een manier om met elkaar te verbinden als we een beetje weten waar we vandaag in deze dag staan. Dus pak je telefoon er even bij. Daarop staat, als het goed is, de NPO Luister-app. En via een klein berichtje doe jij al mee met het volgende. Jouw sleutelwoord. Want deze dag, dit zorgt voor allemaal dingen die je beleeft, gepland en ongepland. En als je dat dan probeert samen te vatten in 1, 2 of 3 woorden, dan mag je dat sturen als jouw sleutelwoord voor deze dag. Twee dingen gebeuren er dan. Je bent onderdeel van een groter geheel. En daarnaast ga je deze dag ook beter onthouden, omdat je het een soort titeltje hebt meegegeven. Bij mij was het lekker band. Ja, voor de afgelopen 24 uur na de uitzending naar huis gefietst en kreeg ik een lekker band tussen Soest en Amersfoort. En daar fiets ik geregeld. Dus ik dacht, ik ga de goedheid van de mensen gewoon eens even testen. Gewoon kijken hoe dat is. Dus bij een boerderij aangebeld, kwam een man naar de deur en die bleef achter zo'n deur met zo'n soort tralies staan. Dat vond ik al niet. Nee, wij hebben dat niet. Wij hebben geen plakspullen meer. We hebben wel trekkers, maar we gaan gewoon altijd naar de fietsen maken. Nou, kon ik inkomen. Dus ik denk, ik ga gewoon een deurtje verder. Kwam ik bij Paul uit. En Paul, die, ja, zo'n lieve man. Maar hij had het ook niet. Maar hij heeft wel echt stad en land voor me afgezocht op zijn boerderij. Dus Paul, dank daarvoor nog. Uiteindelijk heeft mijn vrouw me opgehaald. En heb ik zelf de band binnen 10 minuutjes geplakt. Wat is jouw sleutelwoord voor deze dag? De afgelopen 24 uur vat het lekker samen. Als we dan toch aan het samenvatten zijn. We gaan even kijken in de keuken van ons huis. Want in 1964 is het de manager van de Stones, Andrew Oldham, die Mick Jagger en Keith Richards opsluit om daar maar eens een keer eigen nummers te gaan schrijven. Nou, en toen die deur openging, was dit het resultaat. Mag niet slecht. Helemaal zelf, hè?

Ja, ik moet me toch even een tijdsmelding doen. Queen maakt het 14:22 op deze dinsdag 6 oktober op NPO Radio 5 in het Open Huis. Was trouwens twee keer een hit. Eerste nummer 1 hit. Toen kwam hij in december 75 in de hitlijst en groeide door tot de nummer 1 hit. En daarna, na het overlijden van Freddie Mercury, kwam hij weer opnieuw in de lijst. Toen werd het een nummer 2 hit. Zometeen een overzicht van de mooiste sleutelwoorden voor de dag van vandaag. Maar eerst naar de schijf van afgelopen zomer. Keith Urban met Michael McDonald. We go.

Met het fijne gitaartje Keith Urban samen met Michael McDonald. We go back. Zometeen nog Gene Knight en ook nog The Platters. Ja, je verveelt je nooit, The Platters. Maar eerst tijd voor de sleutelwoorden. Sleutelwoorden, dat zijn de woorden die passen bij deze dag. En dat is gewoon, ja, jij mag kiezen wat jouw sleutelwoord is. Zo eenvoudig is het. Dus één woord uit deze dag die eigenlijk veel zegt over jouw dag. Gerrit, die komt met het woord rust. En dat heeft alles te maken dat de komende twee weken het herfstvakantie volle bak wordt op het park. En daarvoor heeft hij dus nu even rust genomen. Een soort stilte voor de storm. Vind ik mooi. Kees, ja, daar moet je nog iets meer over vertellen. Hij zegt, mijn sleutelwoord is kerststol. Ik hoop niet dat je me gaat vertellen dat ze al in de winkel liggen. Ik ben namelijk echt verslaafd aan die dingen. En als ik ze nu al ga eten, nou ja, dan heb ik geen zin meer in een kerststol met kerst. Jannie, die kiest voor het sleutelwoord gevlucht. Voor het geluid van jekkerende boren in het beton bij de buren. Het klonk alsof ik ernaast stond. Prachtig woord, jekkerende boren. Ja, ik zal het niet verder doen, anders zet je de radio nog uit. Sterkte aan die kant. En als het voorbij is, denk ik dat je buren al iets komen brengen. En Tineke die kiest voor pompoenensoep. Dat is wel het langste sleutelwoord voor vandaag. Arthur, mijn mannetje en maatje en kameraadje ging vanmorgen boodschappen doen in de supermarkt. En kwam ook thuis met een verspillingstasje. Met veel groente en fruit, waaronder een pakket om pompoensoep te maken. En die staat nu heerlijk te pruttelen. Ik zie dat al helemaal voor me inderdaad. Hé, mannetje, wat heb je nou weer mee? Wat lief, wat leuk. Nou, goed gedaan. Heb jij ook nog iets toe te voegen aan deze dag in de vorm van een sleutelwoord? Heel leuk, doe dat. Maak je ook nog kans op die gouden sleutel van het huis. Dames en heren, dit zijn de Platters met die uithaal. Oh.

spullen, die kwamen er bij G-Night niet in. Mr. Backstuff, dus, dus geen mannen met grote auto's. Eerder een overchipkaart, dan deed je het beter bij haar. NPO Radio 5, het is even na 2:30 op deze dinsdagmiddag. En het is kinderboekenweek. Hoe weet ik dat? Nou, mijn vrouw die is daar druk mee bezig. Ze werkt in de Biep. Het is altijd een mooie week om jongere kinderen weer aan het lezen te helpen. Maar vooral om die lekker te stimuleren. En het grappige is dat het volgende liedje van Boudewijn de Groot eigenlijk begon ook met het lezen van een kinderboek. Het Magische Land heeft je daar een beetje opgeduikeld. Hatsi, Bratsi, Toverbal. Misschien ken je hem nog wel. Het gaat over dit liedje. Of eigenlijk dit lied maakte hij ervan.

0: En nog leuk nieuws van hemzelf. Hij heeft 6 liedjes in de stijger staan en hij hoopt het volgend jaar uit te gaan brengen. Dus nieuw werk van Boudewijn de Groot. Jouw sleutelwoord. En waar hoor je dat als eerste? Natuurlijk hier op NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Zometeen Lynyrd Skynyrd en Lois Lane. 40 jaar in het vak en dat vieren ze dit jaar. Maar eerst de sleutelwoorden van deze dag. Wim, die heeft gekozen voor mistdag. Ja, zo begon bij ons ook. Bij ons een waterig zonnetje rond het huis. Willem van Beek die kiest dan weer voor sauzen. En dan niet lekker voor op een hamburger, maar voor sauzen. Wat hij aan het doen is bij mijn zus en zwagers. Daar is hij aan het helpen in een nieuw appartement. Hij stuurt een foto. Het is wel hoog daar. Goed dat je helpt, man. Leuk dat je dat doet. En Corine die kiest voor glas in loodschilderij. Dat heeft alles te maken. We zijn 3 jaar geleden verhuisd, schrijft ze in haar appje. In ons vorige huis had mijn man een glas in loodraam getekend en laten maken. Nou, nu ging het bij het nieuwe de nieuwe mensen weg. En toen vroegen ze of wij het terug wilden hebben. Nou ja, natuurlijk. Maar in ons nieuwe huis zijn de maten anders. Dus maakte mijn man er een schilderij van. Er gaat een lijst omheen en lichtjes. En dan hangen we het aan de muur. Nou, mooi. Een work in progress. Soraya, die heeft de pijnkliniek gekozen als sleutelwoord. Na een jaar te lopen met pijn in mijn rug en benen heb ik nu eindelijk een verwijzing voor de pijnkliniek. Maakt me ook wel eng. De pijnkliniek. Maar hou ons op de hoogte, Soraya, als het beter gaat. En over pijn gesproken, Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Henk. Goedemiddag.
0: Wat klinkt jij opgewekt voor iemand die kiespijn stuurt als sleutelwoord?
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, het is alweer een beetje aan het zakken. En ik heb ook een aardige dosis pijnstillers genomen, hoor. Dus die doen het werk wel.
0: Oh, wat goed. Want hoe ging het in zijn werk? Jij ging voor een kanaalbehandeling, een wortelkanaalbehandeling, en toen?
1: Ja, en toen zei de tandarts, toen de verdoving al gezet was, hé, er loopt een lijntje over de kies. Dus, en toen zetten ze de eerste boor erop en toen was het krak. Ja, en toen zei ik van ja, dan, ik zei nou, de verdoving zit al, haal er nou maar uit. Dus ja.
0: Wat is eigenlijk goedkoper? Een wortelkanaalbehandeling? Want die heb ik laatst ook, of laatst, even een vrouw laatst gehad, die kreeg een forse rekening. Of een kies eruit halen?
1: Henk, ik heb geen idee.
0: Nee, dat is niet de zorg, Henk. Dat is
1: ik weet het niet. Nee, precies.
0: Nee. Maar het is nu helemaal goed met je? Je bent van je pijn af?
1: Ja. Ja, en want ik had, achteraf bleek dat er inderdaad een scheurtje in zat. Ja. Ik liep al 1,5-2 weken met een flinke pijnstillerspiegel. Ja. En ik ben zo blij dat ik van die kiespijn af ben.
0: Dat is het, hè. Dat hij dan ineens...
1: Zo.
0: Uit je tenen, hè?
1: Nou, inderdaad. Inderdaad.
0: Oh, wat goed, zeg. Nou ja, wat is het eerste wat je gegeten hebt toen het weer kon?
1: Poffertjes,
0: ja. Wel een beetje zachtjes aan beginnen. Nou, ja,
1: maar dat zei ze ook, hoor. Je moet vandaag en morgen nog aan de andere kant eten en drinken. En voorzichtig met tanden poetsen. Nou ja, goed dat.
0: Ja, wat heerlijk. Opgeluchte Margot in ons huis. Ik ga je iets opsturen waar je niet in kunt. Ja, je mag erin bijten, maar dan zit je denk ik weer snel bij de tandarts. De gouden sleutel van het huis komt jouw kant op. Met eraan een mooie sleutel. Ja. Maar daar kun je trouwens wel lekker, ja. Ik weet niet of je dat wil, maar kun je wel bijten. Een beetje zacht is die. Een beetje rubberachtig.
1: Nou, wie weet. Ik ga er naar kijken.
0: Nou, hartstikke goed. Hij komt jouw kant op. En wetenschap voor de kaak, maar het gaat de goede kant op.
1: Zeker. Dankjewel, Henk.

platen in Amerika. Een eigen liedje. Take Me Home, Country Roads natuurlijk, John Denver. Georgia Alma, Marjorie Charles, New York, New York. Maar dat gaat een keer over de stad. Frank Sinatra zong dat natuurlijk. En dit over Sweet Home Alabama. Een ode ook, een lofzang op de Muscle Shoals Studios daar, waar de band eerder ook had opgenomen. En stond weer even in de hitlijsten daar afgelopen juli in de Amerikaanse hitlijsten. Want Amerika bestond 250 jaar. Dan, maar 16 jaar geleden, in de zomer had De Dijk samen met Solomon Burke en Amerika een fantastische plaat opgenomen. En die zouden ze ten doop houden. Hij was al uitgekomen en in het weekend vloog hij, Solomon Burke, naar ons land. Maar het onmogelijke gebeurde. Op de vlucht richting Schiphol overleed hij. De plaat werd ten doop gehouden, maar het werd een heel andere doop. Hold on tight nu.

0: op 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zouden we dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat bij mij gewoon niet in.
2: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
2: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston. Hey!

Vroeger had je gewoon nog aan 32 punten genoeg. Tegenwoordig heb je er honderden nodig. Het was in 65 in Napels dat Frans Carl het Songfestival won met deze Poupée de Cire, Poupée de Son. Ja, de laatste tijd heb ik geregeld kinderen bij mij aan de deur. Dan gaat de bel en dan wilt u loten kopen voor de grote clubactie of kinderpostzegels. Nou, we doen altijd vrolijk aan die dingen mee. En nu had ik laatst twee kinderen aan de deur die live een gedicht voor mij wilden voorlezen en daar natuurlijk geld voor vroegen. Ondertussen heb ik een abonnementje op ze afgesloten. Iedere keer vlak voor een vakantie. Dus nu komt de herfstvakantie. Die ronde hebben we gehad. Maar voor de kerstvakantie krijg ik weer een op maat gemaakt gedicht. Dus ik zat te denken, misschien zijn er in Evergreen liedjes ook wel kinderen te horen. Of omdat ze heel jong zijn, of omdat ze in een leuk kinderkoor zitten. Natuurlijk, kinderen voor kinderen. Dat mag je wel Evergreen noemen ondertussen na 46 jaar. En na de Brick in the Wall, Pink Floyd. Pink had natuurlijk ook dat hitje Cover Me in Sunshine met Willow Sage, haar dochter. En Jantje Smit. Ik zing dit lied alleen voor jou. Dat was natuurlijk toen ook Jantje. Laat me even weten waar jij nu aan moet denken. Stuur het in. Denk wel even na of je het ook als derde na drie wil horen in het huis. Dus Evergreens met erin kinderen.

0: je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Georges en Sophie vertrekken met hun 2 zoons naar een camping in het Franse Ambert. Ze willen de camping opknappen met safari-tenten en een zwembad. Voor de jongens is het wennen, maar veel tijd is er niet. Door een groot muziekfestival zit de camping meteen vol. De gasten staan al klaar, nu de camping nog. Ik vertrek, vanavond om 9:30 bij AfroTros op NPO 1.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
9: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Er komen al heel wat leuke kinder-evergreens binnen. De Poppies en ook Doris en Corina Konijnenburg. Met Poesie Mau, Poesie Mau. En meer ga ik hem niet nadoen. Heb jij nog leuke suggesties? Doe dat. Je hoort hem dan naar Robert Palmer en The Hunters. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Suzanne. Goedemiddag.
16: Goedemiddag Henk. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord zijn 70 passagiers en 5 bemanningsleden. De kustwacht gaat ervan uit dat zij geëvacueerd moeten worden. Er zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De meeste passagiers zijn op leeftijd. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een berichtje waarin staat dat hackers de controle hebben over het systeem van ASOS. Op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije is vannacht een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en Palau in de Grote Oceaan. Dat zegt Balkan-correspondent Thijs Kettenis.
2: De grote vraag is natuurlijk, wie zit hierachter? Nou, ook daarover is nog niks duidelijk, maar de verdenking gaat wel naar Rusland. Want dat land is volgens inlichtingendiensten bezig om te kijken hoe ver ze kunnen gaan in Europa. Maar Moskou geeft vooralsnog geen commentaar.
16: 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen is gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. In de Hortus Botanicus in Leiden staat weer een penisplant in bloei. De reuze aronskelk is een paar meter hoog en verspreidt een geur van rottend vlees. Toch komen er veel mensen de plant in volle glorie bekijken, zag Hart van Nederland.
17: Wauw.
18: Hij is wel behoorlijk, toch?
19: Hij is wel heel lang. Het is een groot ding, ja.
18: Ja, vind je ook?
17: Ja, heel groot.
20: Ja, ik had hem al een paar keer eerder gezien, maar ik was altijd te laat. En nu is de geur er ook echt. Dus dat is...
18: En?
20: Het stinkt echt, ja.
21: Volgens mij moet hij nog een beetje uitkomen. Dus ik heb hem wel eens wat uitbundiger gezien. Dus ik kom over een paar dagen nog even terug.
16: Ja, dan bloeien wel vaker penisplanten in Nederland. Maar dit is echt een bijzondere, zeggen ze in Leiden. Want hier zijn er maar een paar van in Europa. En ze bloeien slechts eens in de 5 jaar. En wie hem nog wil zien, moet wel snel zijn. Want over 2 dagen is het weer klaar. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een enkele bui vallen. Het is 19 tot 23 graden.
1: Open huis. Henk van Steeg.

bedanken voor de handtekening eronder van Jan Akkerman. Einde van het jaar, 24 december, hoopt hij 80 te worden. Yeah. En dan gaat hij echt iets heel leuks doen in B3 Purmerend. Bij hem in de buurt gaat hij zijn verjaardag vieren. En dat doet hij niet zomaar. Ook zijn dochter doet mee, nog een hele goede zanger. En hij gaat eigenlijk alles spelen van The Hunters, Brainbox, daar een mooie mix van. En natuurlijk ook de internationale successen met Focus. En ook eigen werk, dus dat belooft iets prachtig moois te gaan worden. En daarvoor nog Robert Palmer, Can We Still Be Friends? Nou, denk het wel. Ja hoor.

0: Even een bericht voor Dirk in Nieuw-Zeeland. We proberen contact met je te leggen. Als we zo nog één keer proberen te bellen, neem de telefoon even op. Want er zit hier prachtig, waarschijnlijk een prachtig verhaal achter. Want ik was vanmiddag op zoek naar kinderen. Ik heb ze geregeld aan de deur voor leuke acties of voor flessen. Dan zeg ik altijd, nou, ga een deurtje verder. Maar voor de rest is het eigenlijk praktisch alles. Zometeen een voorbeeld daarvan. Maar toen dacht ik, er zijn natuurlijk ook heel veel evergreens met mooie kinderstemmen daarin. En nou ja, dat is een mooi lijstje wat het heeft opgeleverd. Willem van Beek die moest meteen denken aan Keith West, deze.
1: Oh ja.
0: En Hans Blokhuis, ik had hem al even genoemd. Pussy Mouw, Doris met Corina Konijnenburg.
2: Jongens, help eens even. Met z'n allen. Pussy
3: Mouw. Pussy Mouw. Pussy Mouw.
0: En ook het jongenskoor Le Poppies mag niet ontbreken volgens meerdere mensen, onder andere Jan.

ze treden nog steeds op, maar dan wel een hele andere samenstelling. Want het moet natuurlijk wel jonge jongens blijven. Ja, we wilden even contact leggen met Dirk, die woont in Nieuw-Zeeland. Maar ik denk dat hij op één oor is gaan liggen. Hij had namelijk een hele leuke plaat. Het koor wat je hoort is van de Oak Hill Elementary School. En daar zaten ook zijn dochters op van Ray Stevens. Susie en Timmy. En nou ja, je gaat ze horen in Everything is Beautiful. Een prachtig lied.

misschien heb je deze wel op single. En dan weet je ook wel wat de B-kant is. De B-kant gaat namelijk gewoon verder waar deze hier eindigt. Want het was gewoon een hele mooie albumtrack die in twee werd geknipt. Eén op de A-kant, en die heb je net gehoord. En de B-kant, ja, dat is toch wel een beetje onbekend. Misschien moet ik eens draaien, maar hij lijkt wel echt verdacht veel op het, de single die in de hitlijst stond. En daarvoor nog, met dank aan Dirk in Nieuw-Zeeland, Ray Stevens met Everything is Beautiful. Zo is maar met muziek. En ook met kinderen. Deugnieten.

stemmen, lekker de hoogte in. Nou, ze kwamen ook best wel hoog in de zomer van 67, de hoogste positie. Plekje nummer 4 was dat. 12-9 stond hij in de lijst in 67. De Tremolos met Silence is Golden. En daarvoor nog Andrea Bocelli samen met Giorgia Vivo Perlei. Een hele goedemiddag, welkom in het huis. Het is vandaag groen huis. En geregeld staat er bij mij ook wel mensen voor de deur. Bellen ze aan en dat varieert van... En daar ga ik ook op een hele bijzondere manier mee om. Zometeen vertel ik hoe ik dat doe, maar misschien heb je er ook wel ervaring mee. Of ze weer wat willen verkopen, je ergens weer van willen overtuigen. Maar één groep komt er bij mij altijd, een soort van in, die krijgt alle tijd. Dat zijn de kinderen die dingen komen verkopen. Zometeen een prachtig verhaal over iets wat ik nog niet eerder aan de deur had.

0: 55. Bill Haley en his Comet. Over een atoombom en een man met 13 vrouwen. Wat een verhalen zijn dat. Ja, mensen. Dit is het Open Huis. Het is 4:02. En bij mij is er geregeld zo'n geluid aan de deur te klinken waarvan je denkt, ja, wil ik dat nou horen of niet? Ja, en dan loop je naar de voordeur en dan, goedenavond meneer, hartelijk welkom. Kan ik iets, en dan krijg je een heel verhaal. Nou, collectors, dat vind ik altijd prima. En nou ja, 9 van de 10 keer geven eigenlijk ook altijd. Jehovah's getuigen en deurverkopers, als die dan weer voor de deur staan, die geef ik eigenlijk altijd een kopje koffie en thee. Want dat betekent dat ze dan, niet bij anderen aan de deur staan op dat moment. En ja, als er kinderen voor de deur staan, dan ben ik altijd gewoon benieuwd hoe ze het aanpakken. En aan de hand van de aanpak, dan bepaal ik of ik ze geld geef of niet. Kijk, lege flessen, dat vind ik tegenwoordig een beetje te makkelijk. De lat gaat steeds een beetje hoger. Maar als het voor de grote clubactie is of voor de postzegelactie, natuurlijk fantastisch dat zij dat allemaal al doen. En dat is leuk om daar geld aan te geven. Maar ik heb iets nieuws ontdekt. En dat was een nichtje van mij. Die stond ineens bij ons voor de deur. Nou ja, misschien kan ze het verhaal denk ik zelf het beste vertellen. Ik heb namelijk even opgenomen. Ze hebben namelijk een clubje opgericht. Een bijzonder clubje rondom poëzie live aan de voordeur.
1: Po.az, stichting voor poëziers die hun verhaal kwijt moeten. Opgericht door de Nora de Voix en Jana Nefari. Zie, daar loopt meneertje Dom in de zwoele avond. Met zijn stok en slechter been loopt hij door de duinen heen. Hij besluit te gaan zitten, al doet het hem wel pijn. Gelukkig zit het zachte zand best fijn. Maar toen kreeg hij weer steken, zijn reuma kwam er aan. Dus besluit meneertje Dom naar de huisarts te gaan. De huisarts kwam met nieuws, u leeft niet meer zo lang. Maar gek genoeg maakte dat meneertje Dom niet bang. Hij had een gelukkig leven achter de rug en keek blij op zijn verleden terug. Dus besloot hij nog maar even te gaan manenbaden. Rustig in zijn uppie op de kade.
0: Ja, dat is aan de deur. En een abonnementje kon ik afsluiten. Voor iedere vakantie krijg ik een nieuw vers gedicht. Nou, Janne, hartstikke goed gedaan. En abonnementje voor 5 maanden afgesloten. Dus zij is 5 euro rijker. Maar ik krijg nog 4 gedichten van haar. Ja, ik dacht, dit is toch leuk. Dit is leuk als je dit aan je deur krijgt. Misschien heb je dit vroeger zelf ook wel gedaan. Een eitje voor een karweitje. Als je dan een leuk verhaal hebt, ben ik natuurlijk altijd daarvoor in. Zometeen Spargo, maar eerst. Die prachtige klassieke Sebastian. Cockney Rebel.
2: Lady, I'd simply, the candle is burning slow for me.

45 jaar geleden, die werd opgeluisterd door Lillian Day Jackson met Spargo, Just For You. En daarvoor nog Cockney Rebel Sebastian. En daarover zegt Jannie nog, Jannie het Harde, die zegt zo mooi. En misschien zeg je dat ook wel na het volgende liedje. Ralph Vermanen, dit jaar 60 geworden, stond nog op de reunie van de EU Jongerendag. En hij heeft ook zelf nog een prachtig concert gegeven. Een paar jaar terug was hij daar ineens met een duet samen met zijn dochter, die heet Suzanne. En het liedje heet Voor Kelly, maar het is eigenlijk voor iedereen.

bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

En ze gingen er zelf ook vandoor. Ze hadden het geprobeerd in Australië om daar door te breken en daarmee de wereld te veroveren. Dat lukte niet. Dus ze gingen op de boot terug naar Engeland. En toen ze aankwamen in Engeland hadden ze gewoon een grote hit. De Bee Gees, Spicks & Specks. Het was 1967 en het begin van een prachtige carrière. Daarvoor nog All Right, All Right, All Right, Mungo Jerry. Origineel van Jacques Dutronc, et moi, et moi, et moi. En daarover gesproken. Zometeen op deze prachtige zender. The man himself.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: George en Sophie vertrekken met hun twee zoons naar een camping in het Franse Amber. Ze willen de camping opknappen met safari-tenten en een zwembad. Voor de jongens is het wennen, maar veel tijd is er niet. Door een groot muziekfestival zit de camping meteen vol. De gasten staan al klaar, nu de camping nog. Ik vertrek. Vanavond om 9:30 bij AfroTros op NPO 1.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wachten finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Hallo allemaal, goedemiddag. Welkom bij Bert op 5 tot 6 uur bij KRO NCRV op NPO Radio 5. Waar we gaan praten over de groene herfst. Nou, als ik om me heen kijk, Suzanne, wat is hier gebeurd?
14: Overal planten. Ja, ik had net natuurlijk ook dat nieuws over de penisplant en de Hortus botanicus. Het lijkt alsof ze die hier hebben nagebouwd.
13: Ja. En die rechts van jou is volgens mij de penisplant. Ja. Bloeit eens in de 7 jaar en stinkt dan verschrikkelijk. Ik hoop dat het tijdens dit bulletin helemaal niet gaat gebeuren. Want om 4 uur het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Frankrijk lopen 100.000 mensen mee in protestmarsen door heel het land. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. Deze VRT-verslaggever is bij de protestmars in Parijs.
15: Tienduizenden, vooral jongeren, scholieren lopen voorop hier in de manifestatie. Daarachter studenten en dan ook traditionele vakbonden, want ook de vakbondsorganisaties hebben zich aangesloten. Heel veel lawaai zoals je kan horen. Maar iedereen houdt toch een beetje de adem in hier in Parijs dat het niet tot rellen komt. Want we zien toch ook weer heel veel gemaskerde jonge mannen rondlopen die uit zijn op rellen en op vernielingen aanbrengen.
14: In Lyon en Straatsburg zijn al gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. 18 organisaties eisen dat het stadsbestuur duidelijk maakt hoe die prijsstijging precies in elkaar zit. De 75 mensen die vaststaan op een schip voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen zijn weer gered. Het schip was vastgelopen op een zandbank. Er werden reddingsboten en ook een helikopter ingezet. De meeste passagiers waren al wat ouder. En in grote steden moet je goed zoeken om een gezond eettentje te vinden. Slechts 4% van het aanbod past in een gezonde leefstijl. 10 jaar lang werd dat bijgehouden in steden als Almere, Amsterdam, Den Haag en Tilburg. De onderzoekers zagen dat eten vaak vetter, zoeter en zouter werd. Nou, Hart van Nederland vroeg op straat wat mensen in de stad zoal kopen.
16: Voornamelijk dunner, McDonald's, af en toe een Burger King hier en daar.
17: Ja, meestal ga ik voor een broodje gerookte zalm.
18: Het is niet meer zoals vroeger. Dat je zegt de spuitjes, de bloemkool, ja, dat heb je wel. Maar dat halen de mensen niet zo vaak meer als vroeger.
14: Ja, namens 12 wethouders is er een brief gestuurd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Want zij willen dat gemeenten ongezonde eettenten kunnen weren. Het weer, het is droog en zonnig op veel plekken. In het noorden nog wel wat wolken en lokaal een bui bij ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en dan wordt het ook weer 21 graden.
13: Het gaat maar door, hè, die zomer. Heerlijk. Lekker. Dankjewel, tot zometeen.
12: Bert op 5, Bert Kranenbarg.

Daar ben ik ook het beste in. Dancing in the dark. Als niemand het kan zien, dan durf ik wel. Hallo, goedemiddag. Zometeen gaan wij samen met de bioloog Arnold van Vliet van een valse herfst naar een groene herfst. Want de valse herfst ligt al achter ons en de groene herfst zitten we nu middenin. En wanneer komt dan de echte herfst? Want je kan er veel over zeggen, maar die mooie herfstkleuren zijn toch ook heel bijzonder. Gisteren geen Bert op vijfje voor Aad. Hij kwam een heel eind. Hij strandde helaas op 34 punten. Straks een nieuwe aflevering van De Slimste Mens. En in Lief Gebaar praat ik met Monique over een oplossing voor de dure verzendkosten van rouwkaarten. €3,25 moet je betalen.

En laten we de communards er nog eens dunnetjes over, naar voorbeeld van Pamela Houston uit 1977. Don't leave me this way. Er is wat reuring ontstaan in Dordrecht. Daar is namelijk een ruilwinkel die in de problemen is geraakt. In die ruilwinkel, de naam zegt het eigenlijk al, kun je spullen ruilen. Dus je neemt iets mee van huis en je neemt uit de winkel weer iets anders mee terug naar huis. En zo helpt iedereen elkaar. Maar wat is er nou aan de hand in Dordrecht? Nou, daar is de voormalige voorzitter met ruzie vertrokken en zij besloot nog even 6.000 euro mee te nemen. En dat mocht niet, zo oordeelde de rechter. De dader ging in hoger beroep, maar heeft de ruilwinkel nu op de rand van de afgrond gebracht. Dus ze heeft 6.000 euro geruild voor een mogelijk einde van de ruilwinkel. Dat is een wel heel zure bevestiging van het spreekwoord: als er twee ruilen, moet er één huilen.

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste.

0: Met op Mondharmonica, nee, niet Stevie Wonder, maar Thomas Agda zelf. Ga ik vanuit. Niets doen is een van de twee nieuwe singles van Agda de Munnik. Ze hebben namelijk twee nieuwe singles uitgebracht. Er komen ook twee albums aan. Het eerste album komt donderdag uit. Het gaat Het Een heten. Of De Een, daar wil ik even vanaf zijn. En dan komt er in het voorjaar nog een nieuwe en dat wordt dan Durf het Ander. En er zijn twee singles, dat is deze Niets doen. En dat is een ander lied, dat heet Het Filelied. En daar hadden wij zo wel gedachten bij. Want ergens vaag kwam ons dat bekend voor. Gaan we uitzoeken, hoop ik morgen op terug te komen in Bert op 5.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Schapenhouders in Noord-Holland blijven jaarlijks met een enorme wolberg zitten, waardoor tienduizenden kilo's wol verdwijnen naar de stort. Queen-gitarist Brian May wil niet meer lang op tournee. Losse optredens of andere projecten rond Queen sluit hij niet uit. En wie in augustus door het bos liep, heeft zich misschien wel afgevraagd of de herfst al was begonnen. Door de droogte lieten veel bomen hun bladeren vallen. En als je nu naar buiten gaat, dan zie je volgens regionale omroepen weer iets heel anders.
2: Het is oktober, maar veel bomen zijn nog groen. Sommige staan zelfs in bloei.
3: Ja, het is oktober. Het zit allemaal nog aardig in de bomen.
4: Ik denk dat ze weer aan het groeien zijn geweest.
0: Ja, door het hele land heen. Gaan wij eens even landelijk op zoek naar de uitleg daarvan. Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, het ziet er, ik vind het heel fijn eruit zien, want ik hou niet van vallende blaadjes. Dus het ziet er fijn uit, maar wel opmerkelijk groen, terwijl het toch al 6 oktober is inmiddels. En in de zomer zagen we juist wel bruine blaadjes. Wat is er mis?
5: Ja, ik hou niet van vallende blaadjes in de zomer, maar in de herfst vind ik het eigenlijk wel heel erg lekker. Hoor. Dus lekker dat herfstgevoel. Maar in de zomer was het dus inderdaad vanwege, wat je al zei, de droogte en de extreme warmte die we hebben gehad. Dus dat was een verdedigingsmechanisme van de bomen om te voorkomen dat ze uitdrogen en dus doodgaan vanwege te veel verdamping en te weinig vocht. Nu zou je eigenlijk zo rond deze tijd van het jaar verwachten dat de echte herfstkleuring intreedt en niet die valse herfst die we eerst hadden.
0: Ja.
5: Door die hele hoge temperaturen in september. September was natuurlijk ook weer zeer warm. En ook nu nog. Ik sta nu ook lekker buiten in het zonnetje. Naast de bloeiende klimmel vol met bijen. Het duurt heel lang voordat die bladverkleuring doorzet. Die bomen denken, het is nog helemaal niet tijd om te verkleuren.
0: Ja.
5: Ondanks dat de dagen korter worden.
0: Ja, want die voelen dan aan de temperatuur dat het nog steeds gewoon aangenaam boven de 20 graden is overdag?
5: Ja, die profiteren in die zin nog dat ze gewoon een groei door kunnen zetten. Kunnen ze misschien wat compenseren van wat ze van de zomer niet hebben kunnen doen door die droogte. Maar wat die bladverkleuring, dat proces wordt vaak in gang gezet als we de eerste nachtvorst krijgen.
0: Ja.
5: En dat hebben we tot nu toe nog niet gehad. Nee. Nou zeg ik dan weer aan de ene kant gelukkig. Want zodra je een keer nachtvorst hebt, dan kan het proces snel op gang komen. Maar voorlopig blijft het warm, zeg maar. En dan duurt het heel lang voordat die herfstkleuring op gang komt.
0: Ja, moet voor bomen ook wel lastig
5: niet
0: zijn.
5: Niet bij de bomen trouwens.
0: Ja.
5: Niet bij de bomen die het wel heel erg zwaar hebben gehad tijdens de zomer.
0: Die gaan wel gewoon door.
5: Ja.
0: Ja, dus die bomen hebben een valse herfst gehad. Maar ik heb de indruk zelfs dat andere bomen dachten van de zomer, het lijkt wel een soort van herfst, maar ik ga toch nieuwe bladeren maken terwijl het augustus, september is. Die voelen het als voorjaar kennelijk.
5: Ja, dat zie je ook. Ik heb hier om de hoek een paardenkastanje staan. Die staat echt op een beroerde plek, maar wel indicatief. Midden op een rotonde, wat verhoogd. Daar is natuurlijk vaak weinig water beschikbaar. Die is in augustus opeens helemaal bruin geworden. En eind augustus was die helemaal kaal.
0: Ja.
5: En die volg ik heel nauwgezet met onze Grow-app. Grow-app.today kunnen mensen foto's maken zo achter elkaar. Dan kan je dat mooi volgen.
0: Ja.
5: Maar die liep opeens weer uit. Er ging natuurlijk regen op een gegeven moment. En die liep weer uit, kreeg weer bladeren. En die kwam zelfs helemaal vol in bloei. En dan heb je het dus over najaarsbloei. En dat zien we vaker in dit soort hele droge groeiseizoenen.
0: Wat is dit voor natuurverschijnsel dat ik nou hoor? Is dat een heel grote bij?
5: Dat is een hele grote bij. Ja, ik dacht even van, misschien hoor je het niet.
0: Ja,
5: maar,
0: echt wel. Ja, zeker. Ja.
5: Helaas.
0: Ik zou net die meneer als brommer, maar prima, die is voorbij. Ja, dus die kastanjeboom die is gewoon opnieuw uitgelopen. Maar gaat hij dan nu wel er zo meteen aan denken dat hij toch moet gaan verkleuren en toch weer kaal moet worden? Want de winter komt eraan.
5: Nou, dat is geen voorjaar. Want dat is wel de afgelopen jaren hebben we natuurlijk vaker van dit soort hele droge periodes gehad. Meerdere jaren achter elkaar. En toen hebben we ook gezien dat hij later weer dus in blad kwam. Maar dat hij dan veel minder sterk reageert op het korten van de dagen en de koude temperatuur. Dus deze blijft waarschijnlijk veel langer met groen blad. Terwijl de rest al verkleurd zal zijn en misschien blad kwijt is, dat deze gewoon nog blad zal hebben.
0: Ja.
5: Dus dat is wel, ja, het is voor onderzoekers en biologen als ik, is dit ook alweer super interessant om te volgen.
0: Ja, zeker. Nou, en dat gaan wij nu ook met nog meer belangstelling doen. En in de gaten houden als er inderdaad nachtvorsten komen of de bladeren dan de herfstkleur gaan aannemen en vervolgens...
5: Ja, en ik nodig iedereen uit om dus ook mee te helpen met die GrowUp.today. En dan kan je je eigen tuin of je bomen foto maken elke keer weer. En dan kunnen we met z'n allen volgen hoe die herfst verandert.
0: Leuk en interessant in deze Indian Summer of Oude Wijvenzomer, waar we tot nu toe in zitten. Maar na morgen lijkt dat anders te gaan worden. Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit, dankjewel voor je toelichting. En op zoek op mijn telefoon, growapp.today. Is die app om het allemaal bij te houden.

0: Night Serenade, omgekat tot Dansez Maintenant door Dave in 1975.
1: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Nou, de gevangenis is eruit. Dat wil zeggen, de wat weet je van de gevangenisvraag, die is gisteren gespeeld. Wil jij een keer meedoen? Beantwoord dan eerst onze entreevraag van vandaag. En die is: welke Nederlandse schaatser won in 1963 de Elfstedentocht? De NPO-luisterapp om te reageren of bel ons op 0800 3000555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Battle 5.
0: Welke Nederlandse schaatser won in 1963 de Elfstedentocht? Vorige week, in de Evergreen Week van de jaren 80, zaten we nog met de Elfstedentocht van 1985. Met een fragmentje in 8 seconden. Werd herkend. Het was Evert van Bentum die daar toen won. En in 86 was het ook Evert van Bentum die won. En in 97, de laatste tocht, was het Henk Angenent. Dus dat zijn allemaal foute antwoorden. Wie was het in 63? App of bel maar.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Om 4:55. Er is weer met het NOS-journaal Suzanne de Vries. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Bert. Een Duitse ambtenaar regelde valse paspoorten voor andere Bolle Jos, zijn familie en zijn zakenpartners. De ambtenaar werkte bij de gemeente Keulen. Ze is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de ex-partner van de vrouw het brein achter de handel was en de vrouw onder druk zette om de fraude te plegen. Een actie van een ijswinkel die gratis ijsjes uitdeelde in Almere is uit de hand gelopen. Jongeren begonnen te duwen en te trekken en medewerkers werden lastiggevallen. De politie moest eraan te pas komen met meerdere auto's en busjes en ze adviseerden de ijswinkel om te sluiten. In Kenia is voor het eerst iemand met ebola overleden. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. Het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk is verhuisd. Het museum van de kunstenaar, die bekend staat om zijn humoristische schilderijen en aanzichtkaarten van alledaagse situaties, is te klein geworden, vertelt de conservator.
2: Eén dag in de week werkt Marius hier. Dat is uniek omdat dit natuurlijk een museum van een nog levende kunstenaar is. En in het vorige museum was er weinig plek voor Marius. Moest hij steeds zijn spullen opruimen. Maar nu kan hij gewoon alles laten staan. En als je dan de zaal oploopt en die kunstwerken ziet hangen, dan snap je ook beter hoe ze ontstaan zijn. Dus dat is echt iets waar we heel trots op zijn.
1: Ja, voor vaste bezoekers is de verhuizing maar een klein ommetje. Want het nieuwe museum staat tientallen meters verderop. Het weer, wolken en zon bij maximaal 23 graden. Morgen wat warmer, eerst wat mist en daarna vrij zonnig. Morgenavond gaat het regenen en dan is het klaar met de nazomer.
0: De nazomer, de Indian summer, de oude wijvenzomer. Wat vind jij de mooiste van de drie?
1: Gewoon de Indian summer.
0: Oh, gewoon lekker Nederlands, de Indian summer. Ja. Dankjewel, tot straks.
1: Tot zo.
3: Goedemiddag. NPO Radio 5.

Iedere woensdagavond zing ik in een koor, het Hallehuiskoor. Met een man en vrouw of 30, heerlijk anderhalf uur repeteren. En af en toe treden we op, vorig najaar bijvoorbeeld. Toen gaven we een jubileumconcert ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan. Het koor telt 5 tenoren, daar ben ik er 1 van. En Karel ook. Karel is heel sportief. Hij fietste in juni met zijn vrouw helemaal van Amersfoort naar Rome. En dat ging geweldig. Maar nu, 4 maanden later, is Karel heel erg ziek. En hij wordt ook niet meer beter. Via de app van ons koor horen we regelmatig hoe het gaat. En de afgelopen weken stuurde Karel af en toe een link naar een liedje, naar muziek die hij beluistert. En als je datzelfde liedje dan thuis ook luistert, dan voel je je even verbonden. Helaas lukt dat nu niet meer, dat versturen. Een week of 2 geleden stuurde hij een lied van Stef Bos. Een lied waarvan de titel alles zegt. En dat zet ik vanmiddag op ons voetstuk voor Karel. Dit is Opeens staat alles stil.

Op een dag word je geboren en ze geven jou een naam. En je moeder houdt je vast en zingt tot je slaapt. Je leert lopen, leert een taal, gaat naar school, leert je les. Ze vragen jou wat je wilt worden, je weet het niet, maar kiest een weg. Zo dans je door de dagen heen, soms samen, soms alleen. Je vindt de liefde van je leven en je denkt dit is de hemel. Je wordt de vader van een zoon, ziet opeens de grote lijnen. En je ziet in hem jezelf, het lijkt een cirkel zonder einde. En dan opeens staat alles stil, terwijl de wereld verder draait.

ziet jezelf in de spiegel, gedachten vliegen uit de bocht. En je komt niet uit je woorden, elke zin die schiet tekort. Je leeft alleen nog in het nu, alsof de toekomst niet bestaat. Want alles wat je lief is, hangt aan een zijden draad. Je raapt jezelf weer bij elkaar, staat op en gaat weer door. Niet bang om te vallen, ook al dans je op een koord. De bel gaat voor een nieuwe ronde, je staat nog altijd in de ring. Vechtend met een tegenstander, die zich meestal niet laat zien. Want opeens staat alles stil, terwijl de wereld verder draait.

0: Dat noemen we de Blitzclub.
1: Ja.
0: Maar ik heb hem persoonlijk eigenlijk, ja, wist je wel een keer. Ik weet nog wel dat de hele familie Paping, dat die schaatste toen op de Lange Dijk. En dat was in die winter, dat kan ik me nog wel herinneren.
1: Ja.
0: Maping en Paping voorop.
1: Was je maar meegeschaatsen? Was je maar meegeschaatsen? Was je tweede geworden misschien
0: wel? Nee, dat beeld, dat vergeet ik nooit weer. Toen was ik bij een vriend van mij. En die woonde toen op de Lange Dijk. En ja, dat beeld vergeet ik nooit weer. Maar dat, die hele winter, ja, dat Reinier Paping, dat is...
1: Oh, wacht even, ja. De voornaam moest ik nog horen, maar die hoor ik nu ook. Reinier Paping, daar hebben we het inderdaad over, ja. Wat geweldig zeg, wat een mooi verhaal is dat. Schitterend. Ja. Ja, zullen we nog even luisteren hoe het ging in 1963?
0: Ik ben benieuwd.
1: We zijn de schatkamer even ingedoken.
2: En daar komt Reinier binnen met de handen omhoog. Met de donkere bril op. En bravo Reinier. De laatste meters rijden we met hem nu. En we krijgen de kans achter hem aan. Reinier, winnaar van de 11 stedentocht. Nummer 157 komt daar binnen en daar wordt hij onder de streep opgevangen. Bravo Reinier, en hier zijn we vlakbij hem. Reinier wordt eenvoudig te pakken genomen. Reinier wordt omhelst. We willen een woord van hem ophangen. Reinier Paping, wel een bewijs hoe uitgeput of hij was. Maar de sterke man uit Dedemsvaart is de trotse held van deze 11 stedentocht. Winnaar is Reinier Paping.
1: Ja, mooi hè. Ja, toen al dringen bij de finish. Later werd dat nog erger, maar dat gebeurde toen ook al.
0: Ja.
1: Dat betekent, Arend, dat wij de slimste mens met jou gaan spelen.
0: Ja, nou, ik vind het leuk. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook. Heel benieuwd hoe ver je komt. En eerst benieuwd wie jij de vraag gaat laten stellen. Je kunt kiezen voor Ron Kas, de man van Adres Onbekend. Voor Gerja Wolf van de Avond van Vijf. Of voor Jan Rietman, met wie je op zaterdagochtend altijd lekker wakker wordt.
0: Nou, ik luister naar Jan Rietman, want dat vind ik een hele aardige... Die anderen zijn allemaal aardig, maar ik vind Jan Rietman, daar heb ik laatst een keer zo'n mooie muismat van gewonnen.
1: Oké. Okay. Nou,
0: een hele poos geleden al.
1: Ja, nou dan Jan Rietman en dan kan je dat straks combineren met een Beto Vijfjes, een beetje handig aanpakken.
0: Nou, dat zou geweldig wezen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Hier is Jan Rietman met zijn vraag aan jou.
3: Ik heb natuurlijk ook weer gestemd op de Evergreen Top 1000 en ik koos vorig jaar voor de Golden Ear Rings. De Cats, de Eagles, de Boars. Maar natuurlijk moet er ook altijd een Nederlandstalige zanger in. Dat werd Peter Koelewijn met het nummer Robbie. Dat ging over zijn vriend Rob Oud, die in het lied dus Robbie heette. Maar wat weet je van die andere Robbie? Robbie Williams.
1: Wat weet je van Robbie Williams?
0: Nou, dat kan ik niet veel over zeggen. Robbie Williams is een zanger.
1: Dat is goed.
0: Zanger uit Engeland.
1: Is ook goed. Als je het niet meer weet, gewoon passen.
0: TV-reclame, zegt mevrouw. De Felix.
1: Weet je nog meer? Anders moet je passen.
0: Hij heeft nog een hitje gemaakt. Maar weet ik, de naam van het hitje weet ik niet meer.
1: Dat is jammer. Dat is zonde.
0: Ja,
1: Angels had je het beste kunnen zeggen.
0: Of Angels.
1: Of Rock DJ was ook een grote hit van hem. Ja, ja, dat is niet een hitje hoor. Waren echt, onze collega's op 3FM zeggen, waren echt mega hits.
0: Ja, maar ik luister altijd naar Radio 5.
1: Ja, nee, dat snap ik, ja. Maar die Angels, die komt regelmatig ook op Radio 5 voorbij. En Rock DJ ook wel. En Let Me Entertain You draaien we wel eens. En Feel hoor je ook wel. Nou ja, goed. Als je een van zijn hits genoemd had, had je nog een extra punt gescoord. Nu blijft hij hangen op 30 punten. En de tijd was voorbij. Dus ja, 30 punten is te weinig. Want geen 40 punten, dus dat is geen bed op 5, Arend.
0: Nou, dan probeer ik het de volgende keer nog een keer.
1: Dat zou ik absoluut doen als ik jou was. Wacht op een entreevraag die jou ligt. Die gaat niet meer over Reinier Paping, want die hebben we gehad. Maar ja, die kan ook over een liedje gaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar van de week wist ik het ook wel. En toen moest je ook 5 dingen... En gisteren was dat, dacht ik. En toen wist ik die antwoorden, die wist ik allemaal.
1: De gevangenis was het gisteren. Die wist je allemaal.
0: Ja.
1: De tralies. En de cipier.
0: Als je in één keer van de radio bent, dan is het heel anders.
1: Ja, dat is toch anders, hè? Ja. Herman zegt dat het is anders dan thuis op de bank. Je zit wel thuis op de bank, maar het is toch op de radio. Maakt het toch een beetje verschillend.
0: Ja.
1: Arend, ik verheug me erop om je opnieuw te spreken binnenkort.
0: Het was voor mij een hele eer en graag voor de volgende keer.
1: Nou, die eer is geheel en al voor mij en we spreken ook al. Dag!
4: De slimste mens.
5: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1.

0: You can go your own way, dat kan, maar je kan ook in ganzenpas achter anderen aanlopen. Dit was Fleetwood Mac en daarvoor dat prachtige Opeens staat alles stil van Stef Bos, dat indringende lied.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: Ik ga eens even kijken of ik eruit kan komen met Arend Hogeveen in Steenwijk. Dag Arend, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb jij herinneringen aan de Elfstedentocht van 1963?
3: Ik heb heel veel herinneringen aan de Elfstedentocht. Het was toen een hele strenge winter.
0: Ja.
3: En ik woonde toen in Dillenvaart.
0: Ja.
3: En de familie Paping, die woonde toen op de grens van Dillenvaart. Maar zijn vader had een kledingzaak.
0: Oh.
3: In Dillenvaart. En mijn vader had ook een kledingzaak. En dat wisselde wel eens een keer. Maar mijn vader, die moeder, die zat op de Britsclub. En zijn vader moet zijn.

High Under the Moon van Tambourine. Nederlandse band Tambourine, opgericht in 1987 met Saskia van Oerle zat erin. De gitarist Jacques Bico en bassist Bart van Poppel. In die laatste twee, die leerden we veel beter kennen toen ze gingen spelen in The Analogues. De allerbeste Beatles coverband die er ooit geweest is ter wereld. Waarvan nou de jonge variant toert met hetzelfde mooie repertoire. De Love

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet horen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Dit is Bert op 5 bij Caro en CV. Daarin zometeen postbezorgers gezocht voor een lief gebaar. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Suzanne de Vries tegenover mij. Goedemiddag.
14: Goedemiddag Bert. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Het kan ermee te maken hebben dat mensen minder bekend zijn met bijvoorbeeld non-binaire mensen in vergelijking met homoseksuelen, dat zegt deze onderzoeker.
15: Een andere verklaring is dat deze groepen ook toch iets meer voldoen aan een bepaalde norm hoe het hoort te zijn om man of vrouw te zijn. Terwijl trans- en non-binaire personen daar helemaal niet of minder aan voldoen. Dus zij horen er eigenlijk niet bij.
14: Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Een rondvaartboot met 75 oudere opvarenden is bij Breskens vastgelopen op een zandplaat. De mensen maakten een zeehondensafari. Ze zijn geëvacueerd en de boot komt waarschijnlijk rond middernacht los als het weer hoog tij is. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Dat zegt justitieminister Van Wil. Naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL vanochtend. Vrouwen kunnen ermee worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt.
0: Überhaupt al het aanbieden van de beelden of het plaatsen van de beelden is al strafbaar. Dus de strafbaarheid, geen enkele twijfel over die is er. De uitdaging is, vind je de daders. En daar moeten we volop inzetten.
14: Het gaat om 190 slachtoffers uit Nederland en 28 uit België. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft, die door Salvador Dalí is gemaakt, weegt 150 kilo. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Het weer. Vanavond komt in het noorden bewolking voor. Vanuit het zuiden klaart het steeds verder op. Het blijft overwegend droog. Maar morgenavond gaat het regenen. En dan is het klaar met het nazomerweer.
13: Jammer, jammer, jammer. Morgen overdag nog even van genieten.
14: Ja.
13: Dankjewel, tot straks.
14: Tot straks.
12: Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.
16: De beste evergreens. NPO Radio 5.
12: Goedemiddag, Bert. Yeah.

Wow, wat lekker. Twee uit onze Evergreen Top 1000, Journey, Don't Stop Believing en Zach Evans daarvoor uit 1969 met In the Year 2525. We krijgen een wat streng mailtje, maar ja, op zich wel terecht van Kees-Jan Buijs. Die zegt, beste Bert, zou je bij de slimste mens na afloop en bij het bespreken van de antwoorden met de kandidaat bij elk goed antwoord een ping kunnen laten horen? Dus dat is dan tijdens het spelletje als het goed is en na het spelletje ook elke keer weer zo'n, ja, ik weet niet. Ik denk dat er honden en katten zijn die daar helemaal gek van worden, dus dat wordt lastig. Maar Kees-Jan zegt, wij weten soms niet of we nou wel of niet de goede antwoorden hebben gevonden. Want er worden nog wel eens andere zaken genoemd die wel bij het onderwerp horen, maar die dan niet bij de 5 trefwoorden zitten die jullie zoeken. Ja, dat klopt inderdaad. Ik zal proberen, Kees-Jan, ik beloof plechtig dat ik daar meer op zal letten in de uitzendingen die nog volgen van de slimste mens. Voor de zekerheid nog even de antwoorden van vandaag. Hij had dus gezegd, onze kandidaat, zanger. Was goed, hè? Komt uit Engeland. Was ook goed. We zaten te wachten op een van zijn hits. Angels had punten opgeleverd. Of Rock DJ. Zat er helaas niet bij. Hij had ook nog kunnen zeggen, dat was ook goed geweest, Take That. Ja, doe ik het toch. En, nee, niet doen. En niet doen. En verslavingen.

0: Happiness van de Pointer Sisters. Oh, dat is leuk. Kees-Jan heeft nog even terug. Ze hadden Angels, ze hadden Drugs, ze hadden Take That en Zanger. Dus dat waren er vier goed geweest. Was wel een Bert op vijfje geweest daar.
1: Bert op vijf en Karo en Cervé presenteren Lief Gebaar.
2: Een steuntje in de rug, gewoon even helpen. Een inzamelactie. Er voor iemand zijn. Maak een lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op vijf.
3: Morgen kan liever. KRO en CRV.
0: En vandaag post versturen is sinds juli een stuk duurder geworden. En helaas is dat ook het geval voor rouwkaarten. Die willen natuurlijk het liefst de dag erna op de deurmat hebben. Dat is ook wel mogelijk, maar dan ben je wel €3,25 per kaart kwijt om ze te versturen. Dus wil je 100 kaarten versturen, dan kost je dat €325. Dat wil je de nabestaanden toch niet aandoen. Monique Ursum is uitvaartbegeleider in Wognum en heeft daar een oplossing voor bedacht. Dag Monique, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, jij werkt zelf in de uitvaartbranche. Je hebt veel contact natuurlijk met nabestaanden. Merkt je dat mensen geschrokken zijn over de portokosten? Als je zegt 3,25, dat ze zeggen dat zal niet waar zijn?
4: Ja, zeker, zeker. Het is echt heel veel geld. Net wat je al aangeeft, wanneer je 100 kaarten verstuurt, is het bijna niet meer te betalen. Dus daar zijn de mensen zeker van geschrokken.
0: En wijken mensen uit? Zeggen ze dan laat maar zitten, die kaarten?
4: Nee, want we merken dat de fysieke kaart nog steeds wint van de digitale kaart. Dat wel, maar er wordt gezocht naar oplossingen op een andere manier zeg maar, te bezorgen.
0: Ja. Hoe dan?
4: Nou, onder andere door bij grote families of families met een grotere kring, door eigen gezinsleden daarvoor in te zetten, kleinkinderen en dat soort zaken. Maar er zijn natuurlijk ook families of mensen die niet zoveel mensen om hun heen hebben. En daar heb ik dan een groep vrijwilligers voor verzameld. Die voor mij dan de rouwkaarten kan bezorgen voor die familie.
0: Ja, want het is natuurlijk heel raar als mensen in de periode tussen overlijden en de uitvaart zelf met een fietstasje achterop rond moeten gaan om die kaarten rond te brengen. Ja. Dus daar zit dat lief gebaar. Jij dacht dat moet anders kunnen. Hoe heb je dat aangepakt? Waar haal je mensen vandaan die dat willen doen?
4: Nou ja, eigenlijk is het vrij onschuldig begonnen. Ik dacht gewoon, ik doe een oproepje via mijn socials, via mijn monitors en uitvaartbegeleiding. En ik vraag gewoon of wat mensen uit mijn eigen omgeving zijn die het leuk zouden vinden om fiets of wandelvrijwilliger zeg maar te worden. Want het is niet de bedoeling dat mensen kosten gaan maken met de auto en dat soort zaken echt. En ik had eigenlijk dus verwacht dat de senioren daar massaal op zouden reageren, of in ieder geval een aantal.
0: Ja.
4: Maar het leuke is dus dat er ook heel veel jongere mensen zijn die juist gereageerd hebben. Die hebben van na een dag hard werken vind ik het toch wel heerlijk om naar buiten te gaan. Ik wandel toch al met mijn hond. Joh, ik neem die kaart even voor je mee, geen probleem.
0: Ja.
4: Nou, en toen kwam eigenlijk van het een kwam het ander, want ja, dat werd eigenlijk een beetje een sneeuwbaleffect. Het begon gewoon in mijn eigen regio tot aan eigenlijk heel Nederland die mij inmiddels belt van hoe zit dit met dit initiatief en bij wie kan ik me aanmelden zeg maar.
0: Okay,
4: dus
0: ja,
4: echt het is super goed gedragen.
0: Niet alleen in Wognum en omstreken, maar ook, ook in Limburg bijvoorbeeld zijn er ook groepjes vrijwilligers die daarvoor klaarstaan.
4: Kijk, ik begeleid het of ik organiseer het hier dan op dit moment. Ik heb geen contact in Limburg verder, maar wellicht dat de collega daar heeft opgepakt. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen.
0: Ja.
4: En het is ook niet voor mij rendabel om eerst naar Amsterdam te rijden en daar een hele stapel kaarten af te geven. Het is wel echt de bedoeling dat ik het gewoon in mijn eigen regio hou en dat ik het nog een beetje kan coördineren, zeg maar.
0: Ja, dat is prachtig. Dat doe jij in jouw regio en dat zouden andere mensen in andere regio's kunnen doen. Wordt er over gepraat tussen uitvaartondernemers onderling? Van dit is een mooie manier om die portokosten in ieder geval te besparen?
4: Ja, zeker. Kijk, we begrijpen allemaal dat PostNL die kosten moet maken, want het wordt echt gezien als een postpakket. Dus dat dat is prima, zeg maar. Maar we zijn wel met z'n allen op zoek naar van waar kunnen we de snelheid van de kaart blijven garanderen. Ja. En hoe kunnen we dat een beetje organiseren zonder ook gelijk een personeelpunt te worden? Want daar hebben we ook geen tijd voor. Hè? Nee. We moeten ook andere zaken regelen.
0: Ja, begrijp ik. Nou kan dit heel goed als mensen in de buurt wonen. Hè? In jouw geval in Noord-Holland. Maar er komen vast ook familieleden naar een uitvaart die jij aan het organiseren bent, die ergens anders vandaan komen. Hoe gaat het dan met de kaart?
4: Ja, die gaat toch nog steeds op de post, helaas. Want het is ook niet rendabel om voor één kaart naar Amersfoort te rijden, bij wijze van spreken. Nee. Dus die gaat gewoon op de post. Maar je kunt ook nog kiezen om niet de Prio-postzegel te gebruiken, maar gewoon de oude postzegel. Die bestaat ook nog steeds. Ja, en die kosten liggen dan weer wat lager. Alleen dan duurt het langer voordat die fysieke kaart er is.
0: Ja,
4: maar dan zou je ook alvast een digitale aankondiging kunnen doen. Ja, daar kiezen ook families voor.
0: Zeker. Mensen willen natuurlijk toch zo snel mogelijk weten wanneer ze vrij moeten vragen om bij een uitvaart kaart aanwezig te kunnen zijn. Maar ja, het is een heel mooie extra manier om die gedrukte kaarten dan toch op tijd bij mensen op de mat te krijgen. Via de vrijwilligers, ja, jij regelt dat in jouw regio. Als mensen meer informatie willen, moeten ze maar even naar onze website gaan. Bert op 5.nl, daar zetten wij wat meer informatie op. En dan zou het kunnen zijn dat dit een sneeuwbaleffect krijgt. En dat dit straks op veel meer plaatsen in Nederland gaat gebeuren. Een lief gebaar dat je graag wil maken voor mensen die moeilijke dagen beleven tussen het overlijden en een uitvaart in. Monique Wursum, dankjewel voor je toelichting.
4: Graag gedaan.
3: Morgen kan liever.
2: Voor wie maak jij een lief gebaar? Of doet iemand anders dat voor jou? Laat het ons weten via bert@5.nl of mail bert@radio5.nl.
1: Lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5. KRO NCRV.

0: Factory Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Monday morning.

0: Wie dit ook heeft, het is al dinsdag en nog maar 3 dagen wachten. Friday on my mind van de Easy Beats.
1: Oh ja, die.
0: Ja, je hoort het steeds in het nieuws. Hij loopt nu echt op zijn laatste benen. De zomer van 2026. Morgen overdag nog goed. Morgenavond gaat het regenen. Ik had dus heel goed Gerard Cox kunnen kiezen met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar gelukkig liep het tegen deze aan van Stills & Crofts uit 1970. Daar heb ik zin in. Met zo'n klein beetje wind. Summer Breeze.
1: Oh ja, die natuurlijk.

0: Ja, de ultieme zomerplaat, zegt Cornel bij Summer Breeze van Seals and Crofts. Kan nog net deze zomer. Zometeen het weerbericht, eerst het NOS Journaal van 5:30. Suzanne de Vries, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bert. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Veel protesten tegen hoe het onderwijs in Frankrijk geregeld is liepen de afgelopen dagen uit op geweld.

0: In Londen is opnieuw een verdachte aangehouden die mogelijk een terroristische aanslag voorbereidde bij een luchtmachtbasis. Het gaat om een Britse man van 22. Eerder werden er al 5 Britten opgepakt. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven en of het heeft laten maken door ChatGPT. Het watermerk wordt de komende tijd verwerkt in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En als je vandaag gewerkt hebt, dan is de kans groot dat je ook vergaderd hebt. Nou, dat is natuurlijk niet ieders grootste hobby, maar toch kan vergaderen ook positief zijn. Uit Noors onderzoek blijkt dat het loon van werknemers die intensief vergaderen sneller stijgt. En bedrijven waar veel wordt vergaderd, die blijken relatief succesvol. Nou, deze organisatie, psycholoog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is er niet verbaasd over.
1: Daar waar mensen samen iets teweeg moeten brengen, moeten samenwerken, moeten ze ook overleggen. En als je alleen maar heel individualistisch te werk gaat, ja, dan krijg je van die situaties dat per ongeluk één iemand een lantaarnpaal ergens plaatst waar een ander juist een parkeervak wilde. Dus als je dat soort problemen wilt voorkomen, dan zul je toch echt moeten vergaderen.
0: Ja, ze heeft ook nog een tip. Verander soms de manier waarop je vergadert. Dus ga bijvoorbeeld eens wandelend vergaderen, want dat kan voor frisse energie zorgen. Het weer vanavond en vannacht mogelijk wat mist bij een graad of 11. Morgen ook nog eerst mistig, maar in de middag is er zon. Het wordt ongeveer 23 graden. En morgenavond, ja sorry, dan gaat het regenen.
2: Dan is het echt klaar en afgelopen. Dankjewel.

0: Zwijgen van het goede doel van de LP Mooi en Onverslijdbaar, waar ik vorige week ook dat prachtige alles geprobeerd van draaide. Daarvoor daar was Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You, en Viacol Dios met Nanina.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: En mocht je denken, waar blijft die Franse plaat van vandaag? Geen zorgen, komt allemaal goed. Wacht rustig af. Ik sprak voor vijven met bioloog Arnold van Vliet over de nazomer en de groene herfst. Steeds vaker wordt de term Indian Summer gebruikt. Ik had het daar met Suzanne ook over van de NOS. We hebben even opgezocht waarom een mooie en warme nazomer zo wordt genoemd. Want we kregen in de app daar vragen over. Waarom eigenlijk Indian Summer? Nou, die term die komt uit het oosten van de Verenigde Staten. Het zou een verwijzing zijn naar de oorspronkelijke bewoners, de Indianen of de Native Americans. Die gingen in deze warme herfstperiode traditiegetrouw extra op jacht en oogsten voor de naderende winter. En zo'n mooie nazomer wordt natuurlijk ook nog vaak een oude wijvenzomer genoemd. Nou, daar is ook een verklaring voor. In het najaar heb je veel spinnen. En spinrag heeft in een bepaald licht de kleur van het haar van oude dames. En als je dat platte wil zeggen, dan zeg je oude wijven, toch? Ja.
2: De laatste ronde.
0: Dat hoef ik bijna niet te zeggen, joh. Ik krijg de hele mannenmars over me heen komend weekend. Ik kreeg een berichtje van Paul. Die zegt dat

0: Zwijgen van het goede doel van de LP Mooi en Onverslijdbaar, waar ik vorige week ook dat prachtige alles geprobeerd van draaide. Daarvoor daar was Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You, en Viacol Dios met Nanina.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: En mocht je denken, waar blijft die Franse plaat van vandaag? Geen zorgen, komt allemaal goed. Wacht rustig af. Ik sprak voor vijven met bioloog Arnold van Vliet over de nazomer en de groene herfst. Steeds vaker wordt de term Indian Summer gebruikt. Ik had het daar met Suzanne ook over van de NOS. We hebben even opgezocht waarom een mooie en warme nazomer zo wordt genoemd. Want we kregen in de app daar vragen over. Waarom eigenlijk Indian Summer? Nou, die term die komt uit het oosten van de Verenigde Staten. Het zou een verwijzing zijn naar de oorspronkelijke bewoners, de Indianen of de Native Americans. Die gingen in deze warme herfstperiode traditiegetrouw extra op jacht en oogsten voor de naderende winter. En zo'n mooie nazomer wordt natuurlijk ook nog vaak een oude wijvenzomer genoemd. Nou, daar is ook een verklaring voor. In het najaar heb je veel spinnen. En spinrag heeft in bepaald licht de kleur van het haar van oude dames. En als je dat platte wil zeggen, dan zeg je oude wijven, toch? Ja.
2: De laatste ronde.
0: Dat hoef ik bijna niet te zeggen, joh. Ik krijg de hele mannenmars over me heen komend weekend. Ik kreeg een berichtje van Paul. Die zegt dat hij de auto even aan de kant gezet heeft toen het nummer van Stef Bos voorbij kwam. Opeens staat alles stil. Hij zegt, dat hakt erin. Dankjewel voor het draaien.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En toen had ik vorige week maandag een beetje een probleem. Ik kreeg een heel bijzondere mail van opa Ben en oma Wil van der Ziel. Ik lees een klein stukje voor uit die mail. Dag Bert, enkele dagen voor kerst 2008 had ik je een mail gestuurd. Onze kleindochter, 28 september 2008, geboren in Siena, Italië, woog 525 gram. Werd net voor kerst overgevlogen met een speciaal vliegtuig naar het AMC in Amsterdam. Het was een ingrijpende tijd voor haar ouders en familie. En wij willen je vertellen dat het nu goed met haar gaat. Sterker nog, schreven ze vorige week maandag, vandaag viert ze haar 18e verjaardag. Nou, dat is toch echt wel even een felicitatie waard. Oma Wil van der Ziel aan de telefoon, goedemiddag.
3: Dag Bert.
0: Ja, hallo, wat leuk om u te spreken. Want ik heb die mail dus gekregen in 2008, dat is 18 jaar geleden. Waarom stuurden jullie die mail toen, weet je dat nog?
3: Nou, dat was naar aanleiding van je programma. En dat ging over wat je het afgelopen jaar had beleefd. En toen dacht ik, ja, daar moet ik op reageren. Want dat was op die dag de terugkomst van onze kleindochter. Ja. Die lag in het vliegtuig, in een couveuse. En vandaar dat ik daar toen op reageerde. Want dat was het mooiste wat wij konden beleven.
0: Ja, dat is een heel indrukwekkende gebeurtenis. En heel fijn dat dat toen allemaal zo goed afgelopen is. En nu is het dus 18 jaar verder. En toen dachten jullie, we zullen Bert even laten weten dat ze 18 geworden is.
3: Dat kon ik niet laten. Ja. Ik dacht, nou, dat wil ik vertellen. Want het is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, dat vond ik geweldig. Dat vond ik hartstikke mooi. En jullie vroegen ook een plaat aan voor haar verjaardag. En daar zat om dat probleem. Want dat is een heel erg mooi liedje wat ik met heel veel plezier voor jullie wil draaien. Maar we hadden vorige week de Evergreen Week van de jaren 80. En dit is een liedje uit 1977. Dus ik moest hem even laten liggen.
3: Ja.
0: Maar ik dacht, ik ga dat vandaag wel goed maken. Mila, hè, zo heet ze.
3: Ja, Mila.
0: Ja, vertel eens, hoe gaat het met haar?
3: Het gaat heel goed. Ze is dus 18 en ze heeft lager onderwijs gevolgd. En daarna voortgezet onderwijs. En nu volgt ze een mbo-opleiding in Hilversum. Dus het gaat heel goed.
0: Wat leuk. En wat wil ze worden?
3: Nou, ze wil graag wat doen met kinderen. Op een kinderdagverblijf bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Zorg en welzijn.
0: Oké. Okay. Oh, ik dacht, als ze in Hilversum een mbo-opleiding doet, wil ze vast bij de radio. Maar dat is niet zo.
3: Nou, ik kan maar vragen of ze een keer langskomt.
0: Nee, ik wou namelijk zeggen, als ze dat wil, kan ze wel een keer komen kijken. Maar we hebben geen kinderen hier, wel allemaal knopjes.
3: Oh, oké.
0: Ja, dus dat helpt niet heel erg. Nee. Welke plaat vinden jullie mooi om voor haar gedraaid te hebben op Radio 5?
3: Nou, kort nadat ze geboren is, vond ik eigenlijk dat plaat vond ik al heel lang mooi. Vooral onder een enfant parlement. En ik moest heel veel aan haar denken, hè? Want ja, vasthouden konden we eigenlijk haar eerste maanden helemaal niet.
0: Nee.
3: Maar nu is ze 18, moet je haar ook nu niet meer bij de hand nemen, want ze is nu volwassen geworden.
0: Ja, dat wil ze nu helemaal niet meer natuurlijk, maar dat geeft helemaal niks, want in dat liedje wordt er heel mooi over gezongen.
3: Ja.
0: Dat zo'n kind heel klein is als het geboren wordt. En dat je dat kind bij wijze van spreken bij de hand pakt om het kind op het goede spoor van het leven te zetten. En dat

0: Dat is bij jullie heel erg goed gelukt. Gelukkig na die spannende eerste tijd.
1: Ja, nou, dat klopt. Ja, het was zo'n klein piepklein meisje.
0: We gaan die plaat voor haar draaien.
1: Dankjewel. Heel erg bedankt. Ik hoop dat ze luistert.
0: Ik hoop het ook. En anders kan ze via de site, kan je het even later terugluisteren. Ja. Voor kleindochter Mila dus. Vorige week maandag, 28 september, is ze 18 jaar geworden. Dankzij opa Ben en oma Wil van der Ziel.
2: Bert op 5 zet Franse muziek in het volle licht.

0: konden we toch nog stilstaan bij de 18e verjaardag van Mila. Met Prendre un enfant van Yves Dutheil vandaag in het volle licht in Bert op 5. Robbie Williams, hè?
1: Ja, ja.

Nou, die was dan voor Arend Hogeveen in Steenwijk, die meedeed aan de slimste mens en zoveel mogelijk moest vertellen over Williams. Maar ja, net stranden voor het Bert op vijfje, helaas. Millennium, zometeen Simone met de avondstart van vanavond. Wij zeggen tot morgen en goodbye.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 6 uur, hier is Suzanne de Vries met het nieuws. Goedenavond.
10: Goedenavond, Simone. De middelbare scholen in Frankrijk blijven deze week dicht vanwege de protesten. Ook vandaag was het op verschillende plekken weer onrustig en gewelddadig. De protesten begonnen omdat scholieren boos zijn over overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. En steeds meer mensen sluiten zich aan. Het was vandaag te zien, zegt correspondent Saskia Houtaar.
11: De regering die heeft het over ruim 250.000 mensen en de vakbonden maar liefst over 450.000. Dus echt ontzettend veel. En wat we hebben gezien is dat waar in de afgelopen periode vooral bij de scholen zelf werd gedemonstreerd, is dat er in veel gevallen vandaag vanuit scholieren vanuit de scholen naar centrale punten in de stad zijn gegaan om daar in een grote protestmars te gaan lopen.
10: Het zijn ook niet alleen meer scholieren die de straat op gaan. Ook ouders, studenten en vakbonden doen mee. De asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners in Nederland moeten alsnog worden behandeld. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Tot nu toe vielen zij onder een speciale regeling, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
12: Ze mochten al werken. Voor zolang als de oorlog duurt, mochten ze hier blijven. Maar Nederland liet die mensen ook voor de vorm een asielaanvraag doen. En zette die asielaanvraag dan meteen op pauze. En daarvan zegt nu dus het Europees Hof, dat mag niet, je mag ze niet op pauze zetten. Je moet die wel echt gaan behandelen.
10: Minister Van den Brink van Asiel en Migratie verwacht daardoor extra druk op de IND. Hij wil daarom dat eerst de asielaanvragen worden behandeld van mensen die nu aankomen en pas daarna de rest. Als het aan het kabinet ligt, komen er meer zelfrijdende bussen in ons land. Het is een van de ideeën om het OV te verbeteren en het personeelstekort aan te pakken. In Rotterdam rijdt er al jaren eentje rond. Reizigers vonden het eerst alleen wel spannend.
13: De eerste twee keer is het heel raar, maar je went er zo aan. Mijn dochter wil er absoluut niet in.
14: Ja, soms stopt hij gewoon opeens van zichzelf gewoon.
13: Als er een blaadje of een vogel voorbij schiet voor die sensor, dan staat hij keihard op de rem.
14: Nou, dit was je eerste keer in het busje. Ja. Hoe was het?
15: Ja, het was prima. Het was heel chill. Het voelde gewoon als een normaal ritje eigenlijk.
10: Ja, deze zelfrijdende bus rijdt over zijn eigen busbaan waar geen andere auto's of fietsers mogen komen. Het weer vannacht en morgen. In de ochtend weer kans op mist. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenmiddag weer geregeld zon. En dan nog één keer na zomer weer met 22 graden.
8: De avondstart. Simone Walraven.

0: komende twee uur zit je geramd met de beste evergreens en nog veel meer. Zometeen leren we een bijzondere achtergrondzangeres kennen uit Haiti. De beroemdste begeleidingsband van het westelijk halfrond komt voorbij. En we duiken een Braziliaanse parel op uit de vergetelheid.
1: Avondspreuk.
0: De Amerikaanse journalist en humorist Arthur Bear heeft ooit gezegd: een goede buur is iemand die je over het tuinhek toelacht, maar er niet overheen klimt. Ja, nou ben ik heel nieuwsgierig of jij hier de perfecte muzikale omlijsting bij weet bij deze uitspraak. Een goede buur is iemand die je over het tuinhek toelacht, maar er niet overheen klimt. Je suggesties kan je kwijt in de NPO Luisterapp. En intussen gaan wij gloeien met Rick James.

0: Revisited, Like a Rolling Stone, in de singleversie.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: De Braziliaanse legende Gilberto Gil is inmiddels 84 jaar jong. Hij maakt nog steeds muziek. En eerder dit jaar kwam er eindelijk een einde aan zijn 3 jaar durende afscheidstournee. Die is de hele wereld over gegaan. Hij vulde de zalen tot de nok toe. En daar zong hij dan samen met zijn kinderen en kleinkinderen. Wat mooi. Het vormt een scherp contrast met zijn ervaringen in de jaren 60. Hij zat toen een tijdje gevangen vanwege zijn sociaal kritische teksten tegen de militaire dictatuur. En toen is hij op een gegeven moment gevlucht naar Londen en werkte daar samen met bands als Yes en Pink Floyd. Wauw. Uiteindelijk is hij teruggegaan naar Brazilië. Sindsdien zet hij zich in ook als politicus en strijder voor het welzijn van de natuur. Hier is hij met een liedje dat hij is

Foxy Music en Avalon. Dat is een mystieke naam voor een Brits eilandje waar King Arthur zijn magische zwaard heeft laten maken. Maar de opnames van dit liedje gebeurden op een ander eilandje, in de Bahama's. En Brian Ferry had daar een magische ontmoeting met een zangeres uit Haiti, die daar toevallig ook aan het werk was, Yannick.

Ah, Brian is meteen fan. Ik ook trouwens. En hij vraagt haar dus om de achtergrondzang te doen voor Avalon. Dat heeft ze prachtig gedaan. Dus ze hebben later nog wel vaker samengewerkt op zijn soloalbums. J.J. Cale bracht jaren geleden het album Roll On uit. En het titelnummer daarvan is een samenwerking met Eric Clapton. Het is opnieuw uitgebracht net als single. Maar dan wel met een kerstverse nieuwe solo. Ingespeeld door Mr. Clapton. Roll On.

0: My Guy van Mary Wells. En het instrumentarium is van de legendarische Funk Brothers. Met op drums Benny Benjamin. Hij was erbij vanaf het eerste uur. Een van de allereerste studiodrummers van Motown. Vanaf 1958 al. En hij werd zo geliefd dat talloze producers pertinent weigerden om opnamesessies te doen zonder Benjamin, maar ook zonder bassist James Jamerson. Want samen waren zij de ruggengraat van het ritme.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes achter elkaar met één rode draad. Je komt er vanzelf achter wat die rode draad is. En dan ben ik nog op zoek naar een derde liedje. Dus laat maar weten via de NPO Luisterapp. Om te beginnen, Martha and the Muffins.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Vanavond de finale van de Meestergids. In het Van Gogh Museum wachten finalisten de ultieme vuurproef. Een groep kritische kunstkenners overtuigen van hun kwaliteiten als gids. Wie verdient de titel de meestergids? Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel, maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar dat laatste, het parkeren van een asielverzoek, mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
17: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
16: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Morgenavond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
15: De avondstart. Simone Walraven.

0: de gelijknamige musical in de vertolking van Zen. Ik heb aanstaande vrijdag een afspraak bij de kapper. Jawel. En de zanger en gitarist van Zen, Dirk van der Ploeg, die groeide op in Betondorp en daar heeft hij heel vaak gevoetbald. Samen met de zoon van de groentejuwelier, ene Johan Cruijff. En die bracht hem van alles bij, over voetbal natuurlijk, maar ook over logica.
1: Het is eigenlijk dat ik sneller denk als praat. Dus dan vaak ben ik er al voorbij en dan moet ik het nog zeggen.
2: Dat is logisch. Het is ook logisch. Het is natuurlijk logisch.
0: Ja, dat is logisch. En daarmee trappen wij de tweede helft af van je dinsdagavondstart. Fijn dat je erbij bent. Je maakt zo kans op onze felbegeerde muzieksleutelhanger bij de Notenkraker. En we duiken in het leven van onze avondster Janice Ian. Maar eerst Elton John, Mama Can't Buy You Love.

Englishman in New York van Sting. 28 april 1968 blijft voor altijd de dag dat Aretha Franklin haar allereerste en allerlaatste concerten in Nederland heeft gegeven. Overdag trad ze op in de Doelen in Rotterdam en 's avonds in het Concertgebouw in Amsterdam. En ze had ook een voorprogramma dat beide shows werd verzorgd door een band uit Rotterdam genaamd The Free. Ze hebben in totaal 4 singeltjes gemaakt voordat ze weer uit elkaar gingen en op andere plekken zijn beland. De drummer ging spelen bij T-Set, de gitarist bij de band van Hans Dulver en de toetsenist werd DJ bij Radio Noordzee en maakte jarenlang faam op de airwaves onder de volgende naam. Ja, hier zijn ze, The Free, met Try, Try, Try, Part 1.

0: Foreigner, Cold as Ice.
1: De Avondster.
0: Janice Ian groeide op in de jaren 50 en 60. Ze zat op een gemengde middelbare school waar ze een van de weinige blanke kinderen was. En ze zag iedere dag hoe gevoelig de maatschappelijke verhoudingen waren. In die tijd waren gemengde relaties tussen mensen van verschillende huidskleuren niet alleen taboe, maar ook illegaal. En hierover schreef ze al op piepjonge leeftijd het liedje Society's Child. Het nummer werd bejubeld door muziekliefhebbers, maar vanwege het onderwerp door veel radiostations in de ban gedaan. Totdat de zeer gerespecteerde dirigent en componist Leonard Bernstein Janice uitnodigde voor zijn tv-show Inside Pop, The Rock Revolution.
2: I think that's quite a remarkable job for a girl of your age, and I congratulate you on what I'm sure is going to be a brilliant career.
3: Thank you.
2: Thank you so much for coming to see us.
3: Thank you for inviting me.
2: So it would seem that the kids of our pop generation have a lot to say. Actually, what Janice has written is a short social document, not a satire, not a protest, just a picture of a social trap.
0: Ja, Society's Child werd mede dankzij deze publieke erkenning van Leonard Bernstein een groot succes in 66. En een jaar later werden gemengde huwelijken in de VS eindelijk legaal.

omslag gemaakt door Sylvie Vartan. Begeleid door het orkest van haar broertje Eddie. Maar het heeft wel een andere titel. L'Homme Noir. De man in het zwart. Zou het gaan over Johnny Cash?

En een heel ander koekje, dat is de hint voor de notenkraker. Ja, zometeen het hele fragment in volle glorie. Kun je eventjes met ons bellen. Maar er eerst nog eventjes nieuwe muziek van de Troubadours. En zanger Kristen die heeft erover verteld. Soms leeft iemand niet alleen voort in foto's of herinneringen, maar ook in een melodie. Misschien is het juist mooi dat er één liedje blijft dat altijd van jullie samen is. Hier zijn ze, de Troubadours, met ons liedje.

liedje geschreven door Bobby Womack samen met zijn schoonzus Shirley. En nam het op met de Valentino's. De notenkraker. Onze huisband heeft een uitdaging voor je. Ze hebben een hele bekende evergreen gepakt en die in een totaal ander genre voor je ingespeeld. Aan jou om de titel te raden van deze evergreen. En als je het goed hebt, dan krijg jij onze muzieksleutel sleutelhanger. Ons telefoonnummer is 0800 3000 555. En ik wens je veel succes. Like

is zo mijlenver verwijderd van het origineel. Dus ja, de enige hoop is eigenlijk om heel goed te luisteren naar de tekst. Dan kom je er vanzelf achter wat de titel is van deze superbekende evergreen. 0800 3000 555 als je het weet.

De dirigent kijkt een beetje verlegen. Ja, hè? Verlegenheid. Ja, we wachten gewoon nog even rustig af, want er zal toch wel bij iemand het kwartje gevallen moeten zijn. Ja. Ja. Is dit Bon Jovi geïnspireerd? Denk je? Ja. Zoiets? Europe? The Final Countdown? Zoiets? Ja, in die richting. Nou, ik denk dat we het moeten laten gaan. Ja. Wil jij het verklappen of zal ik het verklappen? Ja? Oké, ik mag het verklappen. Het is Stevie Wonder. En nu belt er iemand. Ja.

0: in volle glorie, For Your Eyes Only, Sheena Easton. Ze had heel verstandig een dubbel carrièrepad voor zichzelf uitgestippeld. Ze studeerde in Glasgow om docent spraak en drama te worden. En daarnaast trad ze iedere avond op voor iedereen die het maar horen wilde. En toen op een mooie dag kwam de BBC langs voor het programma The Big Time. Daar zochten ze mensen voor die droomden van een grote doorbraak.
1: 2 years ago, she was a 19-year-old drama student in Glasgow. Now she's a big star with 4 hit records behind her. It all began when we gave her the chance to make a pop record for The Big Time.
0: Ja, Sheena Easton doet mee zonder eigenlijk te beseffen wat haar te wachten staat. En vlak voor haar auditie wordt haar gevraagd hoe ze zich voelt.
2: Well, I feel very pleased. Honored, you could say it. Very flattered. Delighted. I still can't quite believe that it's happening. And I won't believe that it's happening until after I pass the audition. If I pass the audition.
0: Nou, die auditie is vlekkeloos verlopen nadat ze voor de camera advies had gekregen van zowel Lulu als Dusty Springfield. Nou, dan komt alles goed. Een platencontract volgt en de rest is geschiedenis.

Vanessa van de Allman Brothers Band staat op het album Eat a Peach. Daarvoor Vanessa Paradis, Be My Baby. En dat brengt ons aan het einde van deze avondstart. Dank voor het luisteren en alle berichtjes in de app. Graag tot morgen, dan zijn we er weer met een fonkel nieuwe show. En ik wens je veel plezier met Gerja zometeen. We gaan eruit met Focus, Sylvia.

0: samen mag.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: George en Sophie vertrekken met hun twee zoons naar een camping in het Franse Ambert. Ze willen de camping opknappen met safari-tenten en een zwembad. Voor de jongens is het wennen, maar veel tijd is er niet. Door een groot muziekfestival zit de camping meteen vol. De gasten staan al klaar, nu de camping nog. Ik vertrek. Vanavond om 9:30 bij Afrotros op NPO 1.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
6: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
5: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hen een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst kans op mist. Daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Morgenavond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: is dinsdagavond, even over achter. Gezellig dat jij er bent, David.
1: Dinsdag Davidavond.
0: Dinsdag Daviddag.
1: Ja,
0: Davidavond.
1: Ja.
0: En de eerste gezellige appjes die stromen alweer binnen. En fijn om te lezen. En blijf dat lekker doen, hè, mensen. Want de NPO Luister-app staat ook vanavond weer de hele avond wagenwijd voor je open. Fijn dat je luistert. En David en ik, je hoorde hem al. Wij houden jullie tot 11 uur vanavond.
1: Ja,
0: zullen we dat doen? 11 uur?
1: Heb je mooie plaatjes mee?
0: Ja, best wel. Koffertje. Ja. En Yvonne Elliman zie ik staan.
1: Even 42.
0: Beach Boys. Taylor Swift.
1: Hey, en een mooi verhaal over Purple Rain.
0: Ja, en ik heb een lange versie gekozen.
1: Kijk.
0: Een lange versie.
1: Daar maak je me heel erg blij mee.
0: Ga er maar eens even voor zitten. Want ik zag de korte versie. Dan denk ik, nee vriend, dat gaan we niet doen. We gaan de lange versie doen. En het kon, zag ik. Hij is vorige week gedraaid door Daniel Dekker. Ja. In de week van de jaren 80. Maar ik denk, oké, dat is weer een week geleden. Nou mogen we wel weer. Ja. Hey, en het is al donker buiten.
1: Ja, wel even wennen hoor.
0: Volgens mij was het gisteren nog licht. Maar nu is het een keer donker buiten.
1: Het was wel lekker weer trouwens.
0: Ja, heerlijk. Oh, ik ben nog een beetje verbrand in de zon vanmiddag.
1: Ja.
0: Nee, zeker lekker. Nou, we gaan er 3 gezellige uren van maken. Zoals ik al zei, de app staat voor je open. Dus laat maar weten wat je aan het doen bent. Hoe je erbij zit. Hoe je dag was. En waar je op hoopt vanavond. Dan ga ik door met hele fijne muziek. En zometeen natuurlijk ook, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad vanavond. En vanavond is hij alweer een aardig eindje weg. Dus zometeen krijg je de eerste hint van mij. Maar eerst Paul Simon. Hij schreef het nummer Kodachrome in een tijd waarin hij en Arctic Avacool nog maar net uit elkaar waren. En die titel die verwijst naar het bekende...

0: Hij was niet weg te denken van de radio in de jaren 80 en 90. Phil Collins. En nog steeds is hij een vaste gast. Ook hier op NPO Radio 5. Het is een bijzondere dag voor verpleegkundige Samira El Moussaoui uit Utrecht. Ze werd vandaag tijdens haar werk verrast met het nieuws dat zij is verkozen tot zorgprofessional van het jaar 2026. En Samira wordt geroemd om haar persoonlijke manier van zorg verlenen, waarbij ze heel veel aandacht heeft voor iemands achtergrond, cultuur en geloof. En die zorgprofessional van het jaar heb ik gewoon aan de telefoon. Goedenavond, Samira.
1: Goedenavond, hallo.
0: Allereerst even dit voor jou. Ja, een dik applaus. Gefeliciteerd.
1: Super, dank je wel.
0: Ja, wat geweldig, joh. Je werd tijdens je werk verrast, hè, begreep ik, met het nieuws dat jij de zorgprofessional bent. Hoe was dat voor jou, dat moment?
1: Ja, het was gewoon echt onwerkelijk. Ik dacht dat ik echt in een verdiepend gesprek zat. Dat had mijn manager voorbereid.
0: Ja.
1: En in één keer wordt er aangeklopt. En ik dacht nog wel, dit komt zo niet goed uit nu.
0: Oh.
1: Dus wie klopt daar? En ik zie mijn manager opstaan. En voor ik het wist, draaide ik me om. En ik zei, Samira. Ik dacht, nee.
0: Ja. Oh, het stond Annemar daar met de grote bos bloemen.
1: Ja, met de bosbloemen en de aankondiging. Je bent zorgprofessional van het jaar 2026.
0: Ja, ja, geweldig.
1: Het kwam natuurlijk eigenlijk pas later. Maar op dat moment keek ik mijn manager aan. En, wist jij dit?
0: Natuurlijk, ja, zeker.
1: Natuurlijk wist hij dit. Ja.
0: Hey, maar 6000 mensen hebben gestemd, hè? Dat is hartstikke veel.
1: Echt bijzonder.
0: Ja,
1: echt
0: wat mooi. Hey, want wat betekent deze titel nou voor jou persoonlijk?
1: Ja, persoonlijk, überhaupt zo ontzettend trots. Maar ik zie deze titel niet alleen als iets van mij.
0: Mm-hmm.
1: Ik werk iedere dag met collega's die met ontzettend veel liefde en betrokkenheid voor vele mensen zorgen.
0: Ja.
1: En zoveel van wat er gebeurt en wat er achter de gesloten deuren vooral niet wordt gezien.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat betekent zoveel. En dat is gewoon een erkenning en een waardering door dit door een prijs te overhandigen.
0: Nou, dat vind ik heel lief dat je ook vooral aan je collega's meteen denkt. Maar jij hebt deze prijs gekregen.
1: Ja.
0: Je bent niet voor niks genomineerd. En je hebt hem nu ook niet voor niks gewonnen, die prijs. Wat denk je, dat is misschien heel raar om over jezelf dan te zeggen. Wat maakt jou zo uniek?
1: Ik denk toch echt de mensen zien die ik voor mij heb.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben altijd al van jongs af aan ben ik echt oprecht nieuwsgierig. Wie ben jij? En wat is voor jou belangrijk? En hoe zie jij jouw leven? En kan ik daar iets in betekenen?
0: Ja.
1: En ik ben altijd een reikend hand om iemand te willen helpen. En en in dit geval zijn dat dan de kwetsbare ouderen. En dat vind ik het zo belangrijk dat ik hun stem ben op het moment dat zij geen stem meer hebben.
0: Oh, dat vind ik heel mooi.
1: Niet gehoord worden. En dat zij in ieder geval gezien worden. Dat maakt mij denk ik een beetje uniek.
0: Nou, wat mooi. En ik weet zeker dat je zal ook de eerste zijn die zegt, maar dat doen mijn collega's ook. Maar vandaag gaat het gewoon even lekker om jou.
1: En om mij.
0: Ja. Hey, en je schreef ook een handreiking, hè? Tot de laatste adem en daarna. Vertel eens, wat houdt dat precies in?
1: Ja, nou, die handreiking is ontstaan vanuit wat ik in de praktijk zag. Ik merkte dat zorgprofessionals vaak heel graag passende zorg willen bieden. Maar soms simpelweg gewoon de kennis of concrete handvatten misten.
0: Ja.
1: Dat is voor me, dat is voor hun absoluut geen onwil, maar...
0: En waar heb je het? En waar heb je dan bijvoorbeeld over? Want jij en je collega's, qua zorg hoef je jullie niks te vertellen. Maar waar heb je het dan over dingen die wij missen, bijvoorbeeld die jij dan wel hebt?
1: Ja, dat is dus voornamelijk rond het sterven en overlijden. Waarbij dus geloof, cultuur en rituelen ontzettend belangrijk zijn.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een heel kwetsbaar moment waarop je als zorgprofessional bang kunt zijn om iets verkeerd te doen en heel graag juist een rol wil spelen.
0: Ja.
1: En dat heeft ervoor gezorgd dat ik alle rituelen stapsgewijs heb uitgewerkt om zorgprofessionals echt in hun rol te laten en van betekenis kunnen zijn op het meest kwetsbare moment voor...
0: Ja.
1: Voor onze bewoners.
0: Eigenlijk best wel raar dat dat er nog niet was, hè? Want we gaan er altijd maar vanuit dat iedereen weet hoe die laatste fase is voor iedereen. Wat je dan het liefste hebt. Maar blijkbaar is dat dus niet zo.
1: Het was er niet. En ik dacht, dan werk ik dat uit. En dan hebben we binnen het team of binnen de organisatie hebben we in ieder geval iets om op terug te vallen.
0: Ja, wat goed.
1: Maar ik vond het ook wel heel mooi om het te publiceren.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb gepubliceerd op LinkedIn. Ja, en daar is het gewoon helemaal geëxplodeerd.
0: Wow.
1: En daar zag je dus ook weer dat het wel echt nodig was.
0: Ja, en ja, de behoefte was dus groot. En vooral ook de behoefte om, wat jij zegt, een beetje zorg op maat te leveren bij mensen.
1: Precies.
0: Kijken,
1: precies.
0: Wat heeft iemand nodig. Hey, ja, en nu ben, je een jaar lang ambassadeur. Welke boodschap zou jij nou het komende jaar graag de wereld in willen gooien, zeg maar? Je hebt nu de stem, je kunt spreken voor alle mensen waarvoor je zorgt.
1: Ja.
0: Wat is voor jou nou zo belangrijk?
1: Ja, wat voor mij echt heel belangrijk is en wat ik heel graag zou mee willen geven is: blijf de mens zien. De zorg staat echt onder druk en we praten veel over personeel, tekorten, tijd, protocollen en systemen. Dat zijn allemaal belangrijke onderwerpen, maar achter ieder zorgvraag zit een mens met een levensverhaal in identiteit, waarde, familie, verlies, wensen en soms ook angsten. Dus ik hoop dat ik de komende jaar nog meer kan laten zien van passende en cultuursensitieve zorg.
0: Ja.
1: Dat het geen extraatje is, maar dat het gewoon een onderdeel is van persoonsgerichte zorg.
0: Wauw, dat is mooi wat je zegt. Het moet geen extraatje zijn, maar het is gewoon onderdeel van wat jullie elke dag doen met de mensen.
1: Precies.
0: Ja, wat mooi. Martien, die app naar de NPO luistert en zegt: werken met je hart. En dan zit er een hartje bij. Dus dat is wat je doet, Samira.
1: Ah.
0: Mooi, dankjewel voor dit gesprek. En ik wens je een heel goed jaar toe. Wees een goede, mooie ambassadeur. Maar dat gaat helemaal goed komen, dat weet ik zeker. En nogmaals, van harte gefeliciteerd met die prachtige
1: titel.
0: Hartstikke
1: bedankt.
0: Fijne avond.
1: Bedankt.
0: Dag Samira. Doei.
1: Doei.

0: Level 42 en Leaving Me Now. Ja, Mark King die stond vooral bekend om die spectaculaire manier waarop hij zijn bas kon bespelen. Maar dit nummer is dan even een heel stuk rustiger. En daarvoor hoorde je Yvonne Kellyman. En die kennen we dan vooral van Jesus Christ Superstar. Ze zingt daar die I don't know how to love you. Dat prachtige liedje. Dat, ja, en daar werd zij heel bekend door. Nog een keer? I don't know how to love you. What to do. La la la la. Ik weet de tekst niet helemaal.
1: Beetje galm erop.
0: En beetje galm eronder en het kan zo op een plaatje geknald worden. Of niet?
2: Waar is Bob?
0: Nee, wat gaan we niet doen? Wees niet nee, Mimo. Ik heb ooit één keer live gezongen, weet je nog, met Herman Haan. Toen deden we een kerstuitzending bij hem in zijn huis. En toen stond er een gitaar in de hoek. Toen zei ik, speel je er nog alles op? Ja, toen hebben we Bob Dylan. Ja, was heel ontroerend. Ja, dat is heel mooi. Wat ook mooi is, we gaan op zoek naar waar Bob vanavond is. En hij is een heel eind weg, kan ik je vertellen. Echt de grote plas over. Maar dan krijg je ook wat. Ik heb 3 hints voor je klaarstaan. En dit is de eerste.
3: Oh, wat zijn dit toch een heerlijke dagen op een heerlijk eiland. Maar waar ik vandaag naartoe ga, tja, daar past geen zwembroek bij. Dus die heb ik op mijn hotelkamer gelaten. Ik zit op een boot die me een klein stukje verder brengt. Daar zie ik iets groots, iets wits op het water.
0: Jongen, ik denk meteen op een onbewoond eiland. Maar dat is het niet. Waar zou die kunnen zijn?
1: Waar zou die aanhangen?
0: Ja. Ga maar eens even nadenken wat dit zou kunnen zijn. En als je een idee hebt, pak dan de NPO Luister-app erbij en laat het ons weten. Je hebt tot 10:30 vanavond de tijd. Ja, het kan echt werkelijk overal zijn. Nou ja, niet overal, maar op heel veel plekken. Ik heb nog geen flauw idee, maar misschien jij wel.
2: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
2: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
2: Waar is

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ze begon ooit in de country en inmiddels is ze een van de grootste popsterren ter wereld. En zometeen hoor je die prachtige Purple Rain met het verhaal erbij. Krijg je het horen na Electric Light Orchestra. En laat alsjeblieft een beetje liefde schijnen, je licht schijnen.

0: typische jaren 70 geluid van Jeff Lynne en zijn orkest ILO en Shine a Little Love. Ja, ik had hem al beloofd. Purple Rain. Het begon ooit heel anders dan je misschien zou denken. Prince die zag het namelijk eerst als een country nummer. Nou, dat is heel bijzonder. Country, een country song, moet je je voorstellen. Hij stuurde een hele lange instrumentale versie naar Stevie Nicks en hij vroeg haar om er een tekst bij te schrijven. Maar Stevie vond die muziek zo overweldigend dat ze geen idee had wat ze eraan moest toevoegen. Nou, toen ging Prince zelf verder met The Revolution. En in 1983 speelden ze Purple Rain tijdens een benefietconcert in Minneapolis. En die live-opname die werd de basis voor de versie die we nu kennen. Nou, niet veel later kwam ook de film Purple Rain. En regisseur Albert Magnoli die werkte daarvoor nauw samen met Prince. En toen Prince hem de titel vertelde, zag Magnoli precies het helemaal voor zich.
1: When he said the song is called Purple Rain, I immediately said yes. It's what's coming down from the heavens. Good. The skies swell with a purple, violet, blue. It's gorgeous. It's threatening. And you know, boy, it's going to come down. Get safe. Or celebrate with a big umbrella.
0: Wow. Een hemel die paars kleurt en violet. Prachtig, maar ook een beetje dreigend. Alsof er ieder moment een enorme bui kan losbarsten. In die film kreeg Purple Rain uiteindelijk een hoofdrol op zich. Prince speelt The Kid, een jonge muzikant die probeert door te breken. En juist met Purple Rain komt alles aan het einde van de film helemaal samen. Ik zou zeggen, geniet in de avond van 5 van Prince and the Revolution. Hier is die, Purple Rain.

0: Dit is tot 11 uur, de avond van 5.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
16: Huh?

0: anders doet.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: NPO Radio 5.

0: Best Evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor dat plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort, maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Bogasavats.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De watermerken zouden vooral moeten helpen bij fraudezaken. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race voor de overname, maar de strijd werd eens gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna wordt het zonnig en 19 tot 23 graden. Morgenavond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Heerlijk, hè? Michael McDonald. Ja, dat had je natuurlijk al lang gehoord. Dat hoor je binnen één maat. Met Sweet Freedom in 1986. En hij is nog altijd actief. We draaien ook weer zijn nieuwe nummer. Met, hoe heet hij ook weer? Keith. Hoe heet hij nou ook alweer? Wow, die country artiest Keith. En dan zingt Michael McDonald. Komt halverwege ook het podium op.
1: Geweldig.
0: Nou, ja, naam is ouderdom, hè? Het is onze leeftijd, ja, David. Ja, weet je wel. Wow. Het heeft heel veel zegeningen ouder worden. Je leert jezelf beter kennen. Ben niet meer zo onzeker. Maar het heeft ook bepaalde namen.
2: Ja, je vergeet wel eens namen. Dat gezichten toe... vergeet ik nooit.
0: Nee.
2: Maar namen, oh.
0: Ja, erg, hè?
2: Gerja, toch?
0: Zo, als je dat toch niet meer zou weten.
2: Oh, dat is
0: dan knikker ik je nu de studio uit. Nee, gezellig dat je er bent en fijn dat jij zit te luisteren. En ik vroeg je in het vorige uur, wat zit je te doen? Nou, Anneke is heerlijk aan het puzzelen. Die heeft zichzelf weer een moeilijke puzzel cadeau gedaan en die ligt op tafel. Nou, sterkte Anneke. Beb zit heerlijk te haken in haar keuken in Frankrijk. En laat even weten, Beb, wat je aan het maken bent. En Rens, die is uitgeweken naar de logeerkamer, want er komt vloerverwarming in de woonkamer. Dus hij is even aan het uitwijken. Nou, gelukkig kan er overal NPO Radio 5 geluisterd worden. Dus fijn dat je luistert en blijf dat lekker doen, want David en ik zijn tot 11 uur bij je. Zometeen gaat de avond van 5 douche aan voor Shower Power. En Bob heeft zo een tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. En ik ga door met ook weer iconen van NPO Radio 5. En van mij en van heel veel luisteraars. Hier zijn ze. Eagles en One of These Nights.

0: Willy die appt naar de studio app. Ze zegt, reach out. Ja hoor, daar zijn ze weer, de Four Tops. Met klappende handjes erachter. En ja, we hadden het net over Keith Urban en Michael McDonald. Het was Keith Urban. Keith Urban en Michael McDonald. Hanneke die appte naar de NPO luisterapp. Ze zegt, volgens mij bedoel je Keith Urban die met Michael McDonald zingt. En wat ze dan zingen? We Go Back. Ja, dat draaien we hier regelmatig op NPO Radio 5. Het is zelfs de schijf van NPO Radio 5 geweest. Dus hij is nog hartstikke actief, de goede man. En er wordt veel gevreubeld. En er wordt al gevreubeld voor kerst.
1: Vreubelen?
0: Ja, Bertie is een hele mooie kerstloper aan het haken in haar keuken in Frankrijk. En Nardi die appt ook. Ze zegt, wat heerlijk om weer te luisteren. En ik ben al voor de kerst aan het vreubelen. Ik kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. En tijdens jullie muziek is dit dubbel zo fijn. Nou, mooi om te zien. En blijf ze vooral insturen wat je aan het doen bent.
1: Vreubelsen.
0: Vreubelsen, ja. Vreubelen. Vreubelen. Het zou uit het Duits komen. Vreubelen.
1: Vreubelen.
0: We hebben gevreubeld.
2: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, je weet dat mijn dochter is zondag naar Duitsland verhuisd. Dus ja. Je bent bij ons de laatste dagen heel veel in het Duits. Ja, een beetje Duits geredet.
1: Ja.
0: En zij zei alsmaar, ja, genau. Dat is haar stopwoordje geworden. Maar ze heeft vandaag een taaltoets gedaan daar. En ze begint toch gewoon onderaan. Onderaan de ladder. En dan maar zichzelf opwerken om Duitse taalmachtig te worden. Ondertussen wordt er heerlijk gezongen onder de douche. Maar wat wordt er gezongen? Nou, dat mag jij raden. Het klinkt als volgt.
1: Mooi.
0: Zo, goed gedaan hoor. Poeh. Wat is het? Ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten. En dat mag je doorbellen 0800 30555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En als je meespeelt, maak je kans op die boodschappentas van de avond van 5. En ik heb hem gebruikt van het weekend. Ik maakte een echte blitz mee. Echte blitz in de supermarkt. Ja. Iedereen zei, ik wil er ook één. Nou ja, ik denk, dan moet je luisteren en dan moet je meespelen.

0: Nederpop bij uitstek. The Shoes en Osaka uit 1970. En daarvoor hoorde je Amy Winehouse, lid van de 27 Club. De club waar niemand ooit lid van wil worden.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Nou, het werd ontzettend geraden. Onder andere, denk ik, hoop ik tenminste, voor jou Hanneke, goedenavond.
2: Ja, dat hoop ik ook. Goedenavond,
0: ja, Gerja. Jij bent er in elk geval doorgekomen op de app dan. En nou ja, gelukkig konden we jou bellen. Je bent uit die Rode Hoge Hoed komen vallen. Want vertel eens, wie dacht jij te horen?
2: Ik dacht Donna Summer met On The Radio.
0: Ja, dat zie ik niet. Hey. Helemaal goed. Ben je een beetje een Donna Summer fan?
2: Nou, niet echt. Maar nee. Dit is wel een heel bekend nummer. Ja, ja. Ja, ik vind het wel leuk om naar te luisteren, hoor. Ja. Maar niet echt fan, nee.
0: Gisteren draaide ik nog die State of Independence. Dat vind ik echt zo'n geweldig nummer. Prachtig nummer. Heel veel beroemde artiesten doen eraan mee. En hebben we jouw dag weer iets mooier kunnen maken?
2: Jazeker.
0: Ja? Of was die al fantastisch?
2: Nee, dat niet. Nee, hoor.
0: Nee? Heb je gewoon gewerkt vandaag? Of?
2: Nee, ik zit helaas al de hele tijd ziek thuis met long-covid. Dus ik vind het heel jammer dat ik niet kan werken op dit moment. Dus ja, je hebt zeker mijn dag leuker gemaakt. Ja.
0: Nou, dan ben ik heel blij dat jij uit die rode hoge hoed bent komen vallen. En we gaan de boodschappentas naar jou toesturen.
2: Heel leuk.
0: Ja. Je, met long covid, je weet nooit hoe lang het gaat duren natuurlijk. En wat er allemaal nog op je pad gaat komen daarin.
2: Nee, zeker.
0: Nou, wij wensen je in elk geval heel veel sterkte ermee. En ik hoop dat de radio iets kan verlichten.
2: Ja, dat doe ik zeker. Dank je wel.
0: Nou, dank Hanneke. En tot een volgende keer.
2: Ja, ik blijf luisteren.
0: Doei.

0: Tangerine. En vorige keer zongen ze nog samen met het Zo Gospel Choir. En nu is ze samen met Venice. En jij bent een fan van Venice, heb ik begrepen. Je bent er een paar keer bij geweest.
1: Ja, elk jaar ga ik wel naar.
0: Komen ze dit jaar ook weer of niet?
1: Ja, ze komen elk jaar.
0: Oké, ze komen sowieso elk jaar. Nou, waarschijnlijk staan ze dan dit jaar ook wel met Tangerine op het podium. Kan ik me zo voorstellen.
1: Dat lijkt me wel...
0: Nou, lekker nummer. Ja,
1: heerlijk nummer. Ja, ik piep een beetje.
0: Je gehoorapparaat piept.
2: Waar is Bob?
0: Nee hoor, dat was een grapje. We gaan naar de tweede hint van Waar is Bob? En hij is wel nodig, hè, want er is nog niks goeds binnengekomen.
1: Nee, het loopt nog niet storm.
0: Er is wel iemand die heeft goede regio. Die zit in de goede regio, maar het is nog te vaag. Want we zijn niet alleen op zoek naar een land of een streek of wat dan ook. Maar wel op de plek. Precies, het moet zo precies.
1: Maar het is ook wel moeilijk. Het is wel pittig.
0: Ja. Wim zegt een cruise ship, the icon of the sea. Nou, die is het niet in elk geval. De gletsjer van Groenland is het ook niet. Marja en Akke. Wat is het? White Sunday Islands in Australië. De Pinkstereilanden, Anneke. Nee, helaas. Dus, Marjoke zegt nog Capitolio, de Puerto Rico. Die is het ook niet. Nou, ik zou zeggen, doe je voordeel met deze tweede hint.
3: We stappen uit. We zijn midden op het water en lopen dit witte gebouw in. Hier is veel meer informatie te vinden over wat er hier onder ons ligt. Op het water drijven her en der wat olievlekjes. Tranen van de Arizona noemen ze die, refererend aan het trieste dat hier plaatsvond.
0: Oké. Hier wordt wel iets meer duidelijk.
1: Ik hoop het. Ik vind hem nog steeds best.
0: Hij is nog steeds lastig, maar hij is wel iets gedetailleerder dan de eerste hint. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Ga nog even goed nadenken, waar zou dit kunnen zijn? En app je suggestie dan naar de NPO Luister-app. En ik hoorde dat het... Tenminste, Jaap die appte net, die zit in Frankrijk. Daar regent het en daar onweert het. Hij geniet ervan, zegt hij. Nou, dat is heel fijn. Maar hier in Nederland is het nog droog.
1: Het komt onze kant uit.
0: En Niels Sedaka die helpt ons er vast een beetje bij. Kijk, als het met deze muziek regent, dan zeg ik, laat het maar komen uit die regen. Heerlijk. Laughter in the rain.

0: Luister jij al naar Open Huis met Henk van Steeg? Daar is die
1: weer. Ah, daar zijn we weer.
0: Altijd vol gewone mensen met bijzondere verhalen.
2: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen

Heerlijk nummer van Hans de Boy uit 1984. Later kwam er nog weer een nieuwe versie van dit Thuisband 2.0. Maar dit was de versie uit 1984. En zometeen dan ga ik bellen met Dennis Schmeijer, want hij kan ons alles vertellen over de meest gekke plaatsnamen in Nederland. En dat hoor je na het prachtige... prachtige Wonderful World van Louis Armstrong. Soms lijkt het niet zo, maar het is echt, mensen.

0: Je zou het soms niet zeggen als je te veel naar het nieuws kijkt en de kranten leest, maar het blijft toch echt ook wel een hele mooie wereld. En daar zijn we zelf natuurlijk ook deel aan. Dus kijk om je heen, kijk wat je kan doen, kijk wat je kunt zijn voor een ander. Ja, papenkop, doodstil, kopstukken, rectum of toch nooit gedacht. Ze hebben allemaal wat gemeen. Ze liggen allemaal namelijk in Nederland. Ik heb geen idee wat die plaatsnamen betekenen, maar aardrijkskundedocent Dennis Schmeijer, hij zoekt het voor ons uit op zijn YouTube-kanaal Geo Vandaag.
1: Een bijzondere naam, maar waarschijnlijk niet wat je denkt. Schimmelarij is namelijk vernoemd naar de huisnaam van de familie Schimmel. En het is een Drentse buurtschap in de gemeente Coevorden. Er werd in de 19e eeuw nog Schimmelderij genoemd, met slechts een paar huizen langs de weg.
0: Kijk, zo blijken die gekke plaatsnamen ineens een best normale betekenis te hebben. Nou, die video's die Dennis maakt over plaatsnamen in Nederland, die zijn heel populair. Ze zijn kort, krachtig en heel interessant. Goedenavond, Dennis.
2: Ja, goedenavond.
0: Dag. Zeg, hoe ben je er ooit mee begonnen met het uitzoeken van de oorsprong van al die plaatsnamen?
2: Nou, ik ben docent aardrijkskunde en ik wilde eigenlijk als eerste de TikTok-jeugd op een leuke manier wat geografische informatie geven. Dat was eerst mijn doel.
0: Ja.
2: Dus ik begon mijn account Geo Vandaag, eerst op TikTok en later wel op YouTube. Met korte filmpjes over rivieren, ja, duinen, landschappen, dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en toen reed ik een keertje terug vanuit het Waddengebied en toen zag ik de plaatsnaam Seksbierum. Ja, ja. Toen raakte ik geïnteresseerd in bijzondere plaatsnamen en ja, en die zijn er best veel.
0: En waar komt dat vandaan bijvoorbeeld? Want die intrigeert mij ook al tijden, die Seksbierum. Is het, ja, wat wij, ja, denken wat het is of niet?
2: Nee, nou, ik weet niet wat je denkt.
0: Nou ja, je
2: dat is altijd de vraag.
0: Ja.
2: Dus, nee, het Seksbierum verwijst naar een paus uit de 3e eeuw. Dat is Sixtus.
0: Ah, oké.
2: En ja, die was dus paus in de 3e eeuw. En ja, Bierum, dat is het tweede gedeelte van het woord, dat, ja, verwijst naar de huizen van. Dus eigenlijk is de plaatsnaam gewoon niets minder dan, ja, bij de huizen van Sixtus.
0: Ja, ja, en de paus.
2: Ja.
0: Jongen.
2: En de paus, ja.
0: Ja. Hey, is het nou moeilijk? Sommige namen liggen misschien best wel voor de hand, maar andere, daar moet je denk ik wel behoorlijk voor spitten, of niet?
2: Ja, dat klopt, want mensen zijn het ook niet altijd even eens met elkaar. De etymologie van een plaatsnaam is altijd heel interessant. Ja, en ik kan eerlijk gezegd ook niet altijd precies de herkomst kan ik terugvinden. En dan gebruik ik vaak bijvoorbeeld waarschijnlijk of wat het meest waarschijnlijke is. En dan, dan kom ik daar eigenlijk wel uit. Maar heel af en toe kom ik er ook echt niet uit.
0: Nee, want heb je zo'n plaatsnaam wat je heel graag zou willen weten en waar je gewoon niet achterkomt?
2: Nou, ik ben bijvoorbeeld bezig met Emmen, daar werk ik zelf. En nou ja, die plaats is dus heel moeilijk te verklaren. En daar ben ik wel mee bezig op dit moment, maar kom ik nog niet echt verder mee.
0: Nou, ben ik wel benieuwd. Mijn zus die woont daar ook, dus ik kom nog wel eens. Ja.
2: En daarvan
0: zou je denken, nou, dat is toch een hele normale plaatsnaam, Emmen.
2: Ja, klopt. Ja. Maar net zoals Ommen is ook een lastige plaats om te achterhalen van waar komt er nou precies vandaan.
0: Oké. Nou, misschien zit er wel iemand te luisteren die dat dan ook als hobby heeft, die dat toevallig weet. Dan mag hij zich melden op de NPO Luister-app.
2: Zeker.
0: Dan gaan jullie met elkaar in contact brengen.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Je bent aardrijkskundedocent, dus ja, dit soort informatie ligt

0: Ja, die was dus paus in de derde eeuw. En Bierum, dat is het tweede gedeelte van het woord, dat verwijst naar de huizen van. Dus eigenlijk is de plaatsnaam gewoon niets minder dan bij de huizen van Sixtus.
1: Ja, en de paus.
0: Ja.
1: Jongen.
0: En de paus, ja.
1: Ja. Hey, is het nou moeilijk? Sommige namen liggen misschien best wel voor de hand, maar andere, daar moet je denk ik wel behoorlijk voor spitten, of niet?
0: Ja, dat klopt, want mensen zijn het ook niet altijd even eens met elkaar. De etymologie van een plaatsnaam is altijd heel interessant. Ja, en ik kan eerlijk gezegd ook niet altijd precies de herkomst kan ik terugvinden. Mm-hmm. En dan gebruik ik vaak bijvoorbeeld waarschijnlijk of het meest waarschijnlijke is. En dan, dan kom ik daar eigenlijk wel uit. Maar heel af en toe kom ik er ook echt niet uit.
1: Nee, want heb je zo'n plaatsnaam wat je heel graag zou willen weten en waar je gewoon niet achterkomt?
0: Nou, ik ben bijvoorbeeld bezig met Emmen, daar werk ik zelf. En die plaats is dus heel moeilijk te verklaren. En daar ben ik wel mee bezig op dit moment, maar kom ik nog niet echt verder mee.
1: Nou, ben ik wel benieuwd. Mijn zus die woont daar ook, dus ik kom nog wel eens. Ja.
0: En daarvan
1: zou je denken, nou, dat is toch een hele normale plaatsnaam, Emmen.
0: Ja, klopt. Ja. Maar net zoals Ommen is ook een lastige plaats om te achterhalen van waar komt er nou precies vandaan.
1: Oké. Okay. Nou, misschien zit er wel iemand te luisteren die dat dan ook als hobby heeft, die dat toevallig weet. Dan mag die zich melden op de NPO Luister-app.
0: Zeker.
1: Dan gaan jullie met elkaar in contact brengen.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Je bent aardrijkskundedocent, dus dit soort informatie ligt jou natuurlijk gewoon als een past jou als een heerlijke comfortabele jas, of niet?
0: Ja, dat klopt, want heel veel plaatsnamen zijn terug te leiden naar het landschap. Nou ja. En ik ben aardrijkskundedocent, dus dat past helemaal in mijn straatje bij mijn vak aardrijkskunde.
1: Ja.
0: En ik kan het ook gebruiken in de lessen die ik geef en ook mensen online op social media die mij heel veel reacties geven. God, dat wist ik helemaal niet dat het allemaal met het landschap te maken heeft.
1: En krijg je ook wel eens verzoekjes van mensen om hun woonplaats bijvoorbeeld uit te zoeken waar het vandaan komt?
0: Ontzettend veel, ja.
1: Ja, en...
0: Dan probeer ik het wel te beloven, maar ik zeg tegenwoordig wel van, hij komt op de lange lijst staan.
1: Precies.
0: En als er echt een leuke plaats aan bij zit, waar ik denk van, dan ben ik een beetje in de buurt een keer.
1: Ja.
0: Dan pak ik die er natuurlijk wel bij,
1: Ja, want moet je er ook altijd heen? Of kun je je onderzoek ook echt online doen?
0: Ik doe mijn onderzoek online, maar ik wil wel het filmpje wel ter plekke opnemen,
1: Ja, want hoe reageren je leerlingen dat ze hun meester, zeg maar, die filmpjes zien maken op TikTok?
0: Ja, dat vinden ze ontzettend leuk.
1: Ja?
0: In het begin vond ik het wel spannend natuurlijk, want ik had in het begin niet echt het idee om mezelf in beeld te brengen. Dat heb ik kort later gedaan. Ja, sinds die tijd is het enorm gegroeid en vooral Instagram en Facebook, dat reist de pan uit. Het is een gouden set geweest om daar filmpjes op te gaan zetten, want daar gaan ze allemaal viraal.
1: Ja.
0: De leerlingen die reageren ontzettend leuk. Ook leerlingen die ik helemaal niet in de klas heb van andere klassen, die in de gang lopen en mij aanspreken van ik volg je hoor, of hey, je hebt mijn plaats eindelijk gedaan.
1: Oh, dus, geweldig. Ja. Nou, leuk hoor.
0: Hartstikke leuk.
1: Leuke manier ook weer om zo'n vak als topografie zeg maar, ook weer een beetje nieuw leven in te blazen. En gisteren had je het bijvoorbeeld over wildervang, zag ik. Waar reis je voor je volgende video naartoe?
0: Nou, ik ben bezig met het hele kleine plaatsje naast de wildervang. Dat is wildervangst Dallen. Dat is een gehucht dat er vlakbij ligt.
1: Ja.
0: En Woudbloem komt er ook aan. Dat ligt ook in de provincie Groningen. En dat is ook een heel leuk verhaal. Ook een verrassend verhaal.
1: Oh, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga het zeker volgen. Hey, en wat is nou de allerleukste plaatsnaam die je zelf hebt onderzocht voor jezelf, zeg maar?
0: Ja, ik heb die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak. Ik heb een top 3 gemaakt. Dat is Rectum in Overijssel.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een bijzondere plaats. Nou, Muggenbeet.
1: Je zal er maar wonen,
0: precies. Muggenbeet vind ik ook ontzettend leuk. En nummer 13 in Groningen. Dat is, dat is ook een van mijn favorieten.
1: Nummer 13. Ja, waar kom je vandaan? Ja, nummer 13. Ja, nee, niet. De huisnummer niet. Nee, welke plaats? Ja, nummer 13.
0: Ja. Oh. Ja, precies. En dat is ook een straatnaam. Dus het wordt nog wel eens verwarrend daar in de straat. Dus je dan op nummer 12 woont, dan is nummer 1312 is dan jouw straat. Is jouw adres.
1: Ja. Nou, ga het maar eens uitleggen aan de PostNL.
0: inderdaad.
1: Nou, superleuk. Hey, Dennis, blijf het vooral doen. Leuk dat we even konden bellen over Geo vandaag. En waar kunnen we je allemaal volgen? Instagram, zei je, TikTok?
0: Ja, Instagram, Facebook, TikTok, maar ook op YouTube ben ik te vinden. Dus op die 4 kanalen
1: en heb je daar
0: kun
1: nog
0: je me vinden.
1: En allemaal onder Geo vandaag?
0: Ja, alles onder Geo vandaag. Ja,
1: nou, dankjewel Dennis. En nog een hele fijne avond, hè?
0: Graag gedaan. Fijne avond.
2: Luister nog Gerja Wolf in de Om van Vief.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: NPO Klassiek presenteert de Klassieke Top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de Klassieke Top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 10:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort, maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen tot €15.000. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het heel gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de tank. Die bijnaam heeft hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan de illegale brandstofhandel, zegt correspondent Boris van der Spek.
12: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
11: Het weer vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Crusaders en Street Life. En je hoort er al, voor dit nummer werkten ze samen met Randy Crawford. De prachtige stem. Het nummer werd een enorme internationale hit. Hey, het regent, David.
1: Het regent?
0: Het regent goede antwoorden.
1: Oh, gelukkig. Schat me goed.
0: Heb je de app
1: gezien?
0: Het
1: was zo lekker vandaag, het weer.
0: Ja.
1: Beetje nazomer.
0: Lag een beetje Indian te doezelen. Summer. Tussen de middag lag ik even te doezelen in de zon.
1: Heerlijk.
0: Bijna verbrand, zeg maar, dat je het echt nog die hitte van die zon voelt. Ja. Maar ondertussen regent het goede antwoorden. Want die tweede hint heeft bij heel veel mensen...
1: Ja, het loopt storm, hè?
0: Ja, dus die rode hoed die vult zich gestaag met al die goede antwoorden.
1: Maar er komt nog een tip, toch?
0: Ja, absoluut. Ja. We laten ze altijd alle drie horen. Hoeveel goede antwoorden we ook hebben. Er zal altijd wel iemand zijn die of later inschakelt... of denkt van, ja, ik heb nog geen flauw idee waar die staat. Dus ja hoor, die krijg je zo meteen die derde en de laatste hint. En natuurlijk de oplossing. En over twee voor de prijs van één ga ik je zo meteen meer vertellen. Ik ga eerst naar door met muziek. Want het nummer Kaylee van Marillion kwam vorige week ook langs in de Evergreen Week van de jaren 80. Het nummer gaat over een verbroken relatie. En die naam Kaylee was geen willekeurige naam. Die zanger Fish gebruikte elementen uit relaties uit zijn eigen leven voor die tekst. En het werd met afstand zijn allergrootste hit. En je hoort hem na deze andere muzikale held, Marvin Gaye. We gaan terug naar 1969. And I heard it through the grapevine.

0: Dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Helco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volgspot, iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: Geweldig nummer blijft het toch. Heerlijk, Marillion en Kaylee. En dat brengt ons bij...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: Twee voor de prijs van één.
0: Van dit nummer specifiek word je niet bepaald vrolijk. Het is wel heel erg mooi. En vanavond in 2 voor de prijs van 1 Carly Simon. En samen met haar zus Lucy vormden ze in de jaren 60 het duo The Simon Sisters. Maar het was Carly solo die uiteindelijk wereldwijd zou doorbreken. Ze groeide uit tot een grote singer-songwriter van de jaren 70. En ze schreef over liefde, relaties, twijfel en de ingewikkelde kanten van het leven. Haar grootste internationale hit kwam in 72 met You're So Vain. Een nummer waar nog altijd een klein mysterie omheen hangt. Want over wie gaat het nou eigenlijk? Carly heeft nooit definitief willen zeggen wie die man is in het nummer, die in het nummer wordt beschreven. En daardoor bleef het lied alleen maar interessanter worden. En zo zijn er heel veel mooie liedjes van Carly Simon te vinden. Dus ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik draai deze zoals eerste. It's Hard to be Tender. Maar welk nummer van Carly Simon kan ik daarna voor jou draaien? Wil jij daarna horen? En die suggestie mag je ook appen naar de NPO Luister-app. Echt zo'n donkerbruin café, waar het licht is gedimd, waar de kleedjes op de tafel liggen, pelpinda's op de grond, goede vrienden aan tafel, een lekker glas erbij, een mooi gesprek en in de hoek speelt deze band.

0: The Spinners en de Rubberband Man. Nummer over een man die zo flexibel en veerkrachtig is als een elastiek. Een rubberband en die laat zich niet neerhalen door het leven. Hoe mooi is dat?
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint. En ondanks alle goede antwoorden die binnenkomen, mag je toch nog even hiernaar luisteren. Want misschien brengt het je aan twijfelen. Of misschien is het nou net de zekerheid die je nodig hebt. Hier komt-ie, de derde en laatste hint.
2: Dit witte gebouw is over een scheepswrak gebouwd in de bekendste Amerikaanse marinehaven. Dit prachtige eiland werd in 1941 het toneel van verschrikkelijke aanvallen, waarbij dit oorlogsschip hier beneden ten onder ging. Nu ligt het nog altijd op de zeebodem als laatste rustplaats van 1102 zeelieden.
0: Nou, daar moet je het mee doen. Dit zijn de drie hints. Enig idee, David?
3: Ja, het begint wel wat te dagen.
0: Ja,
3: een ernstige tip, dit.
0: Een ernstige tip, zeker. Ja, zo is het zeker. Nou, je hebt een minuut of, wat zal het zijn? Een minuut of 5, kleine 6 minuten de tijd om jouw antwoord nog even door te appen. En als je meespeelt, hou dan ook vanaf nu je telefoon in de gaten. Want dan trekken wij degene die uit de hoge hoed komt vallen. En die gaan we proberen te bellen. Dus
3: 3,5 minuut.
0: Oké, nou hou je telefoon in de gaten. Het kan nog.

0: lekker zeg.
1: Oh, ik kan gewoon niet anders dan meezingen hiermee.
2: Ja.
1: Zo lekker.
2: Misschien moet je jazzzangeres worden.
1: Ja, dat zou ik heel graag. Ik heb een les gehad, hè, van Mathilde Santing een jaar of zo. Dat is echt heel fijn, heel fijn.
2: Ik denk dat je dat wel kan.
1: Ja, en dan met zo'n big band. Regel jij dan de big band? Dan zal ik
2: Metropoolorkest.
1: Ja, hou op, schei uit. Daar droom ik wel eens van. Oh, dat lijkt me zo geweldig.
2: Ja, lijkt me ook wel wat.
1: Oh, heerlijk. Nou, we gaan eerst naar eens kijken naar de oplossing.
3: Waar is Bob?
1: Het is tijd voor de oplossing. En ik heb Beb aan de telefoon. Goedenavond, Beb.
4: Goedenavond, Gerard.
1: Dag. Hey, ben je al een beetje uitgehaakt voor vanavond of niet?
4: Nee. Tot ik naar bed toe ga.
1: Oh, echt waar, joh. En heb je dan niet het eelt op je vinger staan op een gegeven moment?
4: Nee, dat valt wel mee.
1: Ja? En ook geen, geen haakpols of een haak, hoe heb ik het zeggen, haakvingers?
4: Nee, maar ik doe het niet. Ik doe het de hele dag, hè.
1: Oh, oké. Okay. Nee, maar je hebt natuurlijk ook andere dingen te doen, hè?
4: Ja, zat te doen hier.
1: Ja. Hey, vertel eens even, waar denk jij dat Bob staat vanavond?
4: Op de USS Arizona Memorial in Pearl Harbor, Honolulu, Hawaii.
1: Nou zeg, hey, kan het nog completer? Wow. We gaan het eens even checken bij Bob. Hier komt de oplossing, Beb.
5: De plek waar ik ben is... het USS Arizona Memorial in de Hawaïaanse haven Pearl Harbor in de Verenigde Staten.
1: Ja, Hawaii is natuurlijk een staat in de Verenigde Staten. Hartstikke goed, joh. Wauw. Ja, had je alle drie de hints nodig, of?
4: Nee, bij de tweede hint ben ik gaan koekelen. En toen heb ik gewoon zwarte tranen gekoekeld. Ja, dan kom je daarop uit.
1: Nou, wat knap. Wat leuk. Ja, dat is het leuke van dit spel. Iedereen kan meedoen, iedereen kan zoeken. En of je dat nou in je bosatlas doet of lekker op je iPadje gaat googelen. Je hebt het in elk geval het goede antwoord gevonden. Dus de waterfles die komt jouw kant op, Beb.
4: Fijn.
1: Nou, super. Hey, blijf even hangen, dan geef ik je even terug aan David. En dan zorgen wij dat hij jouw kant op komt. Ja? Oké. Okay. Nou, leuk dat je meedeed. Ja, dankjewel. Oké, dag Beb.
4: Doei.
1: Ja, en zometeen 2 voor de prijs van 1 Carly Simon. Ik draai zometeen It's Hard to be Tender. Maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Dan ga ik door met een geweldig nummer van een geweldige man. De wereld kan wel wat extra liefde gebruiken, toch? Wat meer begrip. En wat meer geduld. Nou, Stevie Wonder schreef daar in 1976 een prachtig liedje over. Love is in need of love today. Het komt van het album Songs in the Key of Life, waarmee die toert en waarmee die 28 oktober in Nederland is. En waar ik ook bij zal zijn. Ik zeg het maar eens een keer. Een plaat die dit jaar 50 jaar bestaat. Ik zou zeggen, geniet ervan.

lekker lang laat. In de avond van 5, zoals alleen dat hier kan op NPO Radio 5. Ja, Marjan Akker, die appen ze zeggen nog 22 dagen. Ik weet het, Marjan Akker. Ik heb een thuis een kalender staan waarop het ook groot genoteerd staat en ik tel de nachtjes. Liefde is niet vanzelfsprekend, mensen. Je moet er aandacht geven en je moet er vooral doorgeven.

Zometeen 2 voor de prijs van 1, Carly Simon. Je hebt nog een paar minuutjes om mij jouw suggestie door te appen. Ik begin zo met It's Hard to be Tender. Maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Je hoort het naar Chris Montez. And the more I see you.

0: Ach, wat een heerlijk nummer, Chris Montez, toch?
1: Ja, het kwam me zo bekend voor, maar dit is van een reclame. Ja, ik heb het even opgezocht.
0: Het. Ja.
1: Was een oude kerstcommercial uit 1998.
0: Oh, dat was het, ja.
1: Daarin speelde Peter Lusser de hoofdrol. Ja.
0: Oh, daar stond deze muziek onder.
1: Ja, en daar zette zo'n hoge kerstboom in de tuin.
0: Daarom kreeg je een keer
1: op zijn overbuurvrouw.
0: Ah, kijk.
1: Gespeeld door Tanja Jess.
0: Nou, kijk dan. Leuk weer helemaal duidelijk.
1: Ja.
0: Kunnen we weer rustig slapen vannacht. Dank je wel.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, Carly Simon. Wat haar bijzonder maakt is dat ze nooit bang lijkt te zijn om haar kwetsbare kant te laten horen. Een zangeres zonder grote uithalen om indruk te maken, maar gewoon een stem die dichtbij blijft. Alsof ze een verhaal vertelt, speciaal voor jou. En dat geldt vooral voor dit nummer. Zometeen hoor je welke jij wil horen. Maar eerst het prachtige It's Hard to be Tender.

0: Ach, wat een heerlijk nummer, Chris Montez, toch?
1: Ja, het kwam me zo bekend voor, maar dit is van een reclame.
0: Ja,
1: ik heb het even opgezocht.
0: Het. Ja.
1: Was een oude kerstcommercial uit 1998.
0: Dat was het.
1: Daarin speelde Peter Lussen de hoofdrol.
0: Ja. Oh, daar stond deze muziek onder.
1: Ja, en hij zette zo'n hoge kerstboom in de tuin.
0: Daarom kreeg je een keer
1: zin in. Overbuurvrouw.
0: Ah, kijk.
1: Gespeeld door Tanja Jess.
0: Nou, kijk dan.
1: Leuk,
0: dat is weer helemaal duidelijk.
1: Ja.
0: Kunnen we weer rustig slapen vannacht. Dank je wel.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Nou ja, Carly Simon. Wat haar bijzonder maakt is dat ze nooit bang leek te zijn om haar kwetsbare kant te laten horen. Een zangeres zonder grote uithalen om indruk te maken, maar gewoon een stem die dichtbij blijft. Alsof ze een verhaal vertelt, speciaal voor jou. En dat geldt vooral voor dit nummer. Zometeen hoor je welke jij wil horen. Maar eerst het prachtige It's Hard to be Tender.

0: Ik dacht, ik denk dat op een gegeven moment was de inspiratie een beetje op. In het la-di-da-di-da. Erg een sterke tekst, ja. Die ga ik echt onthouden. Die moeten we weten. Hey, het zit er alweer op. Carly Simon zingt ons naar het einde van de avond van 5. Van deze avond dan, hè. Want
1: het was weer een mooie avond.
0: Morgen zijn we er gewoon weer. Ja, fijne muziek. Leuke berichten en mooie gesprekken. Mooi met Samira aan het begin van de avond als zorgprofessional van het jaar. En met Dennis, de aardrijkskundedocent, die alle gekke plaatsnamen van betekenis voorziet. Kijken waar ze vandaan komen. Morgenavond zijn we er weer. Hebben we ook weer een Waar is Bob? Hij gaat weer voor ons op pad. En de avond van 5, douche gaat aan. We gaan weer mooie gesprekken voeren. En hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Lekker luisteren morgen. Want het gaat morgenavond ook regenen. Dat is altijd fijn voor radiomakers. Want dan wordt er veel naar de radio geluisterd.
1: Het is zo gezellig.
0: En het is gezellig, ja. Gewoon lekker op de bank opkrullen. Nou, je weet het, hè, mensen. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet. Er is altijd wel ergens die engel die waakt over jou. En misschien ben jij die engel wel eens voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Ster. Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sound like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op PrestonPalace.nl.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling niet eens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en het CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De ChristenUnie is het gekissebis zat en vindt dat de VVD moet meewerken aan een oplossing. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar dat laatste, het parkeren van een asielverzoek, mag niet van het Europese Hof. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werden gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De verkoop van de 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Wie de nieuwe eigenaren zijn en wanneer de parken openen is niet bekend. Scholen in Frankrijk blijven deze hele week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. En de Israëlische voetballer Oscar Gloch moest na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer en dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
11: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
2: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel, de pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant!
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Middernacht, het begin van woensdag 7 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen tot 15.000 euro. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en kan het zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
17: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man en volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat te dichten. Maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.